omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de nacht.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Amour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

beste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Sultans of Swing van Dire Straits.
1: Luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
0: Ja, dit is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 17e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinée. Overigens staan al onze frequenties op www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk meer frequenties op de website kunnen zetten. Maar dat is nog eventjes afwachten. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft voor dit uur het volgende gesprek geregeld. En hij zit al tegenover me. Dirk van de Glint, organisator van cultuur in de levenstuinen Groot Hanschoten. Dat aanstaande zondag moet ik zeggen, gehouden wordt. Komt vertellen, of gaat vertellen, wat we kunnen verwachten van het programma. En we zijn natuurlijk heel blij dat de weersverwachtingen goed zijn voor aanstaande zondag. Want het had eerst op 21 juni plaats zullen vinden. Dan het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Weekend van Earth and Fire.

0: Tegenover mij is neergestreken Dirk van der Glind. Welkom, Dirk.
1: Nou, fijn dat ik hier mag komen.
0: Ja, je bent hier al eerder geweest. Toen in verband met het feit dat je mede-eigenaar bent van Morgenland Uitgeverij.
1: Ja.
0: Ja, toen was je hier samen met Leonie Muiderman met het indrukwekkende boek over haar levensverhaal Blinde Stok op de Snelweg. Maar nu ben je hier voor iets heel anders.
1: Ja, inderdaad. Al is Leonie ook wel in de levenstuinen geweest met het boek. Dus er ligt wel een klein linkje.
0: Ja.
1: Want zo is het inderdaad jaren geleden begonnen. Cultuur in de levenstuinen. Ja. Misschien leuk om eerst iets over iets de levenstuinen te vertellen.
0: Er zijn mensen zelfs in Apeldoorn die niet weten waar het ligt.
1: Ja, ik kom daar vrij regelmatig. En het komt ook vrij regelmatig voor dat de mensen uit Apeldoorn daar rondkijken en zeggen, oh, wat is dit een fantastische plek.
0: Ja.
1: Maar we wisten helemaal niet dat het hier was. En zo dichtbij.
0: Ja.
1: He, vanuit de levenstuinen wordt er niet heel driftig en grootschalig reclame gemaakt.
0: Nee.
1: Maar het is een fantastische plek om zo eens op een mooie dag naartoe te gaan.
0: Ja, en voor degenen die het niet weten, hoe kun je het vinden?
1: Ja, je kunt in elk geval kijken op de site www.levenstuinen.nl. Maar het ligt vlakbij bij Teuge.
0: Ja.
1: Aan de Holthoevense straat, maar dat is even googelen en dan vind je dat vrij gemakkelijk. Maar het is opgezet door twee mannen, partners. Ja. Charles van der Nieuwegiezen en Hans IJzerman. De laatste is helaas in 2010, meen ik, overleden.
0: Ja.
1: Maar die twee hebben echt iets groots verricht. Het is echt een schepping.
0: Ja.
1: Ze zijn zo'n 30 jaar geleden op de plek begonnen. Hebben daar een boerderij gekocht met zo'n 2 hectare boerenland. Hebben daar een plan voor gemaakt, de shovels erop laten zetten en daar een prachtig complex van tuinen ingericht. Het is licht filosofisch, een beetje spiritueel. Dat wil zeggen, de levenstuinen, het hele leven is daarin uitgebeeld. Het begint bijvoorbeeld in de tuin van de bevruchting.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je door een soort geboortekanalen en dan kom je in de tuin van de geboorte. En alle fases van het leven zitten in die tuin.
0: Ja.
1: En op verschillende plekken staan mooie teksten die meditatief van aard zijn. En die je ook ertoe aanzetten om zo wat over je eigen leven ook te mijmeren. Moet je daar niks van hebben, van dat spirituele, dan blijven er in elk geval prachtige tuinen sowieso over, waarin het heel goed toeven is.
0: Ja.
1: Dat je van gewoon boerenland een paradijs weet te maken, ja, dat vind ik groots. En daar kunnen heel veel mensen van meegenieten.
0: Ja.
1: Als ik in die tuinen ben, merk ik ook dat het mensen wat openmaakt. Dat gebied is natuurlijk heel anders dan wanneer je in een druk winkelcentrum loopt.
0: Ja, ja.
1: Mensen lopen daar te genieten. En zijn ook heel gemakkelijk toegankelijk ook voor een goed gesprek. Die heb je daar soms zomaar met mensen die je helemaal niet kent, met wie je aan de praat raakt. En als mensen zich lopen te verwonderen, zijn ze vaak op hun best.
0: Ja.
1: En zo ben ik jaren geleden daar ook aangeland en genoot van die plek. Ik was toen ook bezig met schrijven, had een paar boekjes op mijn naam. En toen dacht ik, goh, als ik hier in die tuin gewoon met een paar boekjes ga zitten, heb ik gevraagd, dat mocht.
0: Ja.
1: En al heel snel mensen aan de tafel. Af en toe verkocht ik ook eens een boekje, is natuurlijk ook leuk. Maar gewoon heel veel fijne gesprekken ook met mensen. En toen dacht ik, ja, als ik dat in mijn eentje doe, is dat leuk. Maar stel nou, als ik nog eens een aantal schrijvers uitnodig.
0: Dus het is begonnen met schrijvers?
1: Zo is het begonnen, met schrijvers in de levenstuin. En de eerste keer hadden we een stuk of 7, later 8 en op een gegeven moment een stuk of 10. Maar later dacht ik, nu een jaar of 4 geleden, van als we het nou verbreden tot cultuur in de levenstuinen, dan kunnen we ook beeldend kunstenaars en muzikanten uitnodigen.
0: Ja.
1: En zo is het evenement eigenlijk gegroeid, heel natuurlijk, van heel in het klein, tot nu een evenement met zo'n 20 deelnemers van heel uiteenlopende pluimage. Dus,
0: hoe was de overgang van alleen maar schrijvers naar cultuur?
1: Dat was fantastisch.
0: Cultuur.
1: Dat was meteen een doorslaand succes.
0: Ja.
1: En dat kwam ook een beetje omdat de keer ervoor was het bloedheet geweest.
0: Ja.
1: En toen waren er maar een paar deelnemers. Toen heb ik gedacht, ja, moet ik dit nog doen? Er is zoveel tijd en aandacht ook voor de PR insteken. En dat het dan toch zo weinig publiek oplevert. Maar ja, dat was gewoon door de hitte.
0: Ja.
1: En daarover nadenkend hebben we het jaar erop meteen gezegd, we kiezen de datum in juni. Dat is meestal zo rond de langste dag, 21 juni. Maar we zitten wel op de flyer. Als er op die dag overvloedige hitte of overvloedige regen is, wijken we uit naar, nou, in dit geval nu 23 augustus.
0: Want er was overvloedig hitte.
1: Er was op 21 juni echt overvloedige hitte.
0: Ja.
1: En het is een buitenlocatie, dus ja, je kunt dan ook nergens heen.
0: Nee.
1: Ik moet zeggen, de sfeer op zo'n dag is ook gewoon heel plezierig. Mensen lopen te genieten, spreken elkaar. Er is bijvoorbeeld ook een soort pop-up muziek. Iemand met de cello en een andere die danst daarbij. Zomaar op een plek, dat kan je zomaar overkomen, dat er opeens dan muziek is. Ja, en daar wordt op bewogen. En dan zie ik ook dat mensen soms spontaan ook mee gaan doen. Er zit een jeugdige gitarist, een jongen van 10 jaar, Kilian van Itterson, die heel mooi gitaar speelt. En die heeft zijn petje daar ook liggen. Daar mag je dan wat ingooien als je dat leuk vindt. Maar ja, dat is aandoenlijk en tegelijkertijd ook gewoon heel mooi.
0: Ja.
1: Als mensen muziek maken. En er loopt iemand met een accordeon, Joop van Doeselaar, die een uitgebreid repertoire heeft. Maar die muziek ook, als dat zo door die tuinen vibreert, dat is mooi. Dat voegt heel veel toe.
0: Ja, dit zijn dus de onderdelen qua muziek die je beschreven hebt.
1: Muziek en dans.
0: Muziek en dans. Want er is dus van alles wat er gebeurt. En ik zei al tegen je van, hoe wordt dat verspreid over dat prachtige terrein?
1: Nou, dat is wel mooi. De mensen vooral zelf doen. Hè. Ja. Er is een hele mooie platte grond. En ook over de looproute kun je allemaal prima vinden. Dus welke tuinen zijn er?
0: Ja.
1: En ik raad nieuwe deelnemers, want die zijn er ook elk jaar altijd aan, van joh, ga van tevoren een keer kijken.
0: Ja.
1: En bekijk eens wat voor jou een goede plek zou zijn.
0: Ja.
1: Maar er zijn in die tuinen zoveel mooie plekken, ook waar je op je gemakje even kan zitten. Een heerlijk bankje. Die staat.

0: Het is.
1: Ja, er is nu toch ook zo'n nieuwe campagne van spreek eens wat meer mensen aan. Ja, ja. Dat, ik was afgelopen zaterdag in een grote supermarkt en ik had een enorme plant gekocht. En toen kwam er een jonge man naar mij toe, mevrouw, gaat u een hele tuin inrichten?
0: Ja,
1: hij,
0: leuk,
1: zegt, hij zegt, ik heb niet eens een balkonnetje, ja. Wat zou ik dat toch graag hebben?
0: Ja. Ja, dan heb je zomaar een mooi gesprek, ja. Maar ook dan iets positiefs, hè, iets ja. Liefs zeggen.
1: Ja.
0: Nu je dit zegt, ja, we dwalen een beetje af, maar het heeft er toch alles mee te maken. Onze uitgeverijtje, Morgenland uitgeverij, heeft ook als motto, de zachte krachten zullen zeker winnen. Daar geloven we in.
1: Ja.
0: Maar dat zit inderdaad ook in hele kleine dingen. Gewoon iemand groeten en iets aardigs zeggen.
1: Ja.
0: Ik was vorig jaar op vakantie. Ik ben meestal behoorlijk vroeg. En ik ging naar het toiletgebouw. En ik moest echt nodig. Maar er was iemand aan het schoonmaken. Dus ik kon er niet in. En moest verderop.
1: Ja.
0: En ik reageerde toen een beetje knorrig. En toen ben ik later teruggegaan. Toen ik het plasje kwijt was.
1: Ja,
0: en, toen heb ik tegen haar gezegd. Ik zei, oh, sorry voor net. Ik moest heel nodig. Dat begreep ze.
1: Ja.
0: Maar het is ook wat fijn dat je het hier schoonmaakt.
1: Ja.
0: Dat we hier naar de schoon... En verdomd, ze schoot vol.
1: Ja.
0: Zegt, weet je, dat heeft hier nog nooit iemand tegen me gezegd.
1: Nee.
0: En dan denk je, mijn hemel.
1: Ja.
0: Hè, die mensen die doen werk wat eigenlijk alleen maar gezien wordt... als het een keer niet gebeurd is.
1: Ja. Ja.
0: En
1: ja.
0: Worden door veel mensen gewoon gezien als meubilair. Daar loop je langs heen.
1: Ja.
0: Maar een keer tegen iemand zeggen, goh, wat fijn dat je dat schoonmaakt.
1: Ja. En zo komen we dus van het een in het ander.
0: Zo komen we van het een in het
1: ander.
0: We
1: gaan even naar een muziekje luisteren dat Olaf heeft uitgezocht. En dan gaan we verder naar... dat prachtige cultuur in de levenstuinen. Waar, want daarvoor ben je hier tenslotte.
0: Zeker.
1: Ja, we gaan even naar het volgende Back Home van Golden Earring.

0: Ja, prachtig nummer van Golden Earring, Back Home. Waar we het net over hadden, Dirk van der Glint en ik. Daar kun je dus allerlei herinneringen ook aan hebben. Maar we zijn hier uiteindelijk om te praten over wat er aanstaande zondag gaat gebeuren. Cultuur in de levenstuinen van Groot Hensbroek heet het, hè?
1: Groot Honschoten.
0: Groot Honschoten, ja. Dat zeg ik niet verkeerd. Ja. Groot Honschoten, nabij Teugen. En hij is de organisator. Begon met alleen maar auteurs. Mm-hmm. En nu is het dus heel erg uitgebreid. We hebben het al even over de muzikanten gehad. Ja. Maar er gebeurt nog veel meer.
1: Ja, zeker. Er zijn ook beeldend kunstenaars. En daar wil ik er in elk geval een van noemen. Wouter Berns uit Kampen. Daar heeft hij trouwens ook een galerie. Maar de man is ondertussen internationaal ook vermaard. Heeft exposities in binnen- en buitenland. Ja. En maakt fantastisch werk. Schrijft bovendien ook. En die is daar ook met een aantal schilderijen. En kan daar ook heerlijk over vertellen. Over zijn werk. Dus alleen al die schilderijen vind ik zijn de moeite waard. Om zondagmiddag voor naar Groot Honschoten te komen. Naar de levenstuinen.
0: Ja. Ja. En wat nog meer?
1: Ja, wat nog meer. Ik had het net over de zachte krachten zullen zeker winnen. Mm-hmm. En dan vind ik het mooi om daar in dat verband ook te noemen Winnie Bogaerts. Dat is een schrijfster. En illustrator die een twee prachtige boeken heeft. Het Woud van Holst. Mm-hmm. En Holst komt van Henriette Roland Holst. Ah. Van het zinnetje. De zachte krachten zullen zeker winnen. Het zijn boeken vol zachte krachten. Met kleine verhaaltjes over dieren. Een beetje in de sfeer van Toon Tellegen.
0: Ja.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik vind ze vaak nog net iets beter. Wat korter, maar... Ja, niks ten nadele van Toon Tellegen, want die is natuurlijk sowieso fantastisch. Dat is een autoriteit. Maar je zou jezelf tekort doen als je Winnie Bogaerts laat liggen.
0: Ja.
1: Het is een charmante vrouw die de pech heeft gehad dat ze de ziekte van Lyme heeft gekregen. Dan is het net of het een geschenk is, maar dat is het pertinent niet. Waardoor ze heel moeizaam in de energie zit. Maar is toen een oude hobby op gaan pakken toen ze eigenlijk niks meer kon tekenen. En kleine verhaaltjes schrijven. En dat heeft geleid tot diep doorleefde verhaaltjes. Met ook wel humor. Maar altijd met een touch van waar je over na kan denken. En zij is er zondag. Is ook altijd bereid om een verhaaltje voor te lezen.
0: Ja.
1: Verhalen uit haar boeken worden ook gebruikt. Soms bij uitvaarten. Maar ook op geboortekaartjes en bij huwelijken. En ook in therapeutische sessies zelfs. En om daar een idee van te geven... Dat vond je goed. Lees ik één heel klein verhaaltje voor van Winnie Bogaerts uit het Woud van Holst. En dat heet Egel en haar doosjes. Egel zat bij haar struikje en om haar heen stonden verschillende doosjes. In elk doosje had zij herinneringen gestopt. Zo had ze doosjes met blije herinneringen, grappige herinneringen, maar ook doosjes met droevige herinneringen. Mm-hmm. Af en toe deed ze een doosje open. Glimlachte dan. Rolde soms om van het lachen. Maar moest ook wel eens eventjes huilen. Kun je het verdrietige doosje niet beter weggooien? Vroeg Haas.
0: Ja.
1: En alleen de blije doosjes bewaren. Egel dacht aan al haar herinneringen. Nee, zei ze zachtjes. Dat doe ik niet. Want dan ben ik... Niet meer ik.
0: Kijk. Ja, en daarnaast staat dus een...
1: Een hele mooie illustratie ook. Dus het wordt wel gezegd, als iemand die boeken ziet, van dat is een kinderboek.
0: Ja.
1: Dan zeg ik, maar ik denk dat volwassenen het misschien ook kunnen snappen.
0: Ja.
1: Want het zijn doorleefde verhaaltjes en er zitten meerdere lagen in. Kleine kinderen snappen ze ook heel goed. Ik heb soms het idee dat ouderen... soms moeilijker vinden om die diepere lagen op te sporen dan kinderen. Maar er valt gewoon heel veel aan te beleven.
0: Ja.
1: En het is gewoon ook leuk om zo'n auteur en illustrator te ontmoeten... en over het eigen werk te horen vertellen.
0: En je kan dus, dan ook exemplaren kopen?
1: Ja, het is ook mogelijk om exemplaren aan te schaffen natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar zeg ik meteen bij, een deel van de opbrengst is dan ook voor de levenstuinen. Nou, dat vinden we allemaal ook heel normaal, want het is fijn om daar te mogen zijn. En die tuinen gunnen we dat ook heel graag. En nu we het daar toch over hebben, op dit moment met alle droogte... hebben ze het natuurlijk ook heel zwaar. Het is echt naar geweest. En ik hoop dat nu met een beetje regen, in elk geval dat enig soelaas biedt. Maar om dat allemaal levend en gaande te houden, dat is echt een grote zorg waar de eigenaren ook heel erg mee begaan zijn.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb in de afgelopen tijd veel aan ze gedacht. En je ziet het ook. Niet dat de tuinen er nu heel beroerd bij staan. Want ze hebben gedaan wat ze konden.
0: En ze hebben heel veel vrijwilligers ook.
1: Dat is daar ook nodig.
0: Ja, kan niet anders.
1: Ik heb zelf een klein tuintje bij een rijtjeshuis. En dan zie ik hoeveel werk daarin zit.
0: Ja.
1: Laat staan 2 hectare tuin. Dus, ik kan niet laten om te zeggen, nu met die enorme droogte. Ik vind mensen die nu nog het klimaatprobleem ontkennen, dat begrijp ik niet. We hebben met z'n een grote zorg. En ik denk dat we toch wat anders moeten gaan leven. Met meer zorg voor de aarde, meer zorg voor onze tuinen, meer zorg voor elkaar.
0: Ja.
1: En dan ben ik weer terug bij de zachte krachten waar we het volgens mij van moeten hebben.
0: Ja, je hebt nog meer boeken meegebracht.
1: Ja, er zijn ook meerdere schrijvers.
0: Ja, maar ik zie hier ook een titel die mij aanspreekt. Tegen de stroom.
1: Tegen de stroom in op de Veluwe. Ja, dat is vind ik een heel mooi boek van Elisabeth J. Stoffer. Die ook hier van de Veluwe komt, maar ondertussen ergens in Groningen woont. En die heeft het liefdesverhaal van haar ouders als een soort eerbetoon. Maar het is gelijk ook een hele mooie roman geworden die zich hier afspeelt op de Veluwe. Die twee mensen die elkaar in de tijd van de Tweede Wereldoorlog hebben leren kennen. En ook met name een standsverschil en toch wel heel wat moeilijkheden hebben moeten overwinnen voordat ze elkaar ook echt in de armen konden sluiten.
0: Okay.
1: Maar ja, als dat niet gebeurd was, was dit boek er niet geweest.
0: Nee.
1: Was ook de auteur er niet geweest.
0: Nee.
1: En dat
0: zijn
1: ook weer van die dingen. Ja, hoe zit het leven in elkaar?
0: Ja.
1: Welke rol spelen we ook in elkaars leven?
0: Ja, en je gaf ook al aan tijdens het mooie nummer waar we naar geluisterd hebben. Als men naar de site gaat van
1: Morgenland Uitgeverij, zo is het, www.morgenlanduitgeverij. Er is een speciale pagina Cultuur in de Levenstuinen. En daar staan alle deelnemers op met een foto, maar ook met krijg ik een goede indruk van hun werk. En nu we het over die deelnemers nog hebben, vind ik het ook leuk. Ik kan het niet op de radio laten zien natuurlijk, maar ik denk, ik wil het jou in elk geval laten zien. Glaswerk, heel mooi beschilderd. En het bijzondere daarvan is, het is geschilderd door een vluchteling uit Oekraïne.
0: Mm-hmm.
1: Katrien Poliarouche, die heel mooi werk maakt. Zeer begaan is natuurlijk met wat er in haar land gaande is. Ook haar eigen trieste verhalen heeft. Niet veilig naar huis kan, wat ze het liefst zou willen.
0: Ja.
1: Maar hier kunst maakt die een vrolijkheid en een levenskracht, een levensenergie laat zien, waar je blij van wordt.
0: Ja, als je dat glas nu gaat beschrijven, wat zie je dan?
1: Ja, wat zie ik dan? Dan zie ik een zeegezicht met een zeilboot, een prachtige zon, maar op een heel kunstzinnige manier beschilderd. En dat is een speciale techniek die in Oekraïne door meerdere kunstenaars gebruikt wordt, door te schilderen op glas. Ja, je kunt niet elke verf zomaar gebruiken om op glas te schilderen. Maar ik vind dat bijzonder dat mensen die getekend zijn ook door diep verdriet, dan zulke vrolijke, levenslustige kunst maken. En dat uitdelen en geven.
0: Ja.
1: Dat anderen daarvan mee kunnen genieten.
0: Ja.
1: En dat zij ook zegt, hè, de helft van de opbrengst die gaat ook naar Oekraïne.
0: Ja.
1: Om daar voor de mensen die het meest nodig hebben, ook wat soelaas te bieden.
0: Ja.
1: Dus ook daarom al, alleen al om zo'n lieve mevrouw te ontmoeten met haar kunstwerken. En je schaft iets aan, je haalt iets liefs en moois in huis, maar je steunt daar ook weer mensen mee.
0: En zo

0: twee mensen uit Iran oorspronkelijk.
1: Ook mensen uit Iran, vluchtelingen, die ook prachtige kunsten maken. Dus het is een heel divers gezelschap wat daar plaatsneemt. En dat is misschien wel goed om even te zeggen. Want ik kan me ook indenken dat er mensen zijn die zeggen, ja, als ik langs 20 mensen moet. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee. Want je kunt je eigen route kiezen. En als je ergens iemand ziet zitten of staan met werk wat je niet aanspreekt. Ja. Of je denkt, nou, dat lijkt me helemaal geen aardige manier. Je kunt daar prima rustig aan voorbij lopen. Je hoeft echt helemaal niks.
0: Maar ik zie ook nog, dat lijkt me ook wel interessant, een tenenlezer.
1: Ja, dat is toch prachtig. Een tenenlezer. Ja. Wilma ter Maat, die leest tenen. En wat is dat dan? Ik heb het zelf nog niet ondergaan. Maar ik hoor daar hele mooie berichten van. Dat als zij je voeten bekijkt, dan kan ze daar dingen uit afleiden die toch wel heel verrassend zijn. En ik heb vorig jaar toen ze er was alleen maar positieve dingen gehoord, dat mensen zich herkend en ook gezien voelden.
0: Ja.
1: Want dat geeft dan vaak ook weer aanleiding tot gesprekken natuurlijk. Van hey, is dat zo en hoe zit dat dan bij mij? Dus dat kan ook wat confronterend zijn, maar niemand hoeft bang te zijn dat ze gaat zeggen van, oh, ik zie dat je over 3 weken een ernstige ziekte. In die orde moet je dat.
0: Het is geen waarzegster.
1: Het is geen waarzegster.
0: Nee.
1: Maar intuïtief, verkennend zegt zij dingen over het leven en ook over jouw leven. En wellicht ook iets wat met je persoonlijkheid te maken heeft.
0: Ja.
1: Dus dat is misschien ook wel een uitdaging om dat aan te gaan.
0: Ja, er is ook nog iets waar je, maar misschien had je dat al in het begin beschreven, dat je ook nog mee kunt doen aan iets op het grote gasveld.
1: Ja, dat is heel jammer. Er zou iemand komen, die heeft dat vorig jaar ook gedaan met een dans. Echt een grote dans.
0: Ja?
1: Maar zij kon helaas niet op 23 augustus. Oh, dus dat onderdeel gaat dit jaar helaas niet door.
0: Okay.
1: Maar dat was vorig jaar een hele mooie afsluiter. Ja. Waar ook veel mensen aan deelgenomen hebben.
0: Ja.
1: En ook dat, niks is verplicht.
0: Nee.
1: Maar je bent overal zeer welkom.
0: Ja. Nou, dan is het nog, denk ik, belangrijk om te weten van hoe laat tot hoe laat dit aanstaande zondag allemaal gaat plaatsvinden.
1: Ja, de tuinen gaan om 10 uur open.
0: Ja.
1: Maar, en je betaalt gewoon de intree voor de tuinen. Maar verder is het evenement, daar zijn geen kosten aan verbonden. Maar we hebben gezegd vanaf 11 uur zou iedereen klaar moeten zitten met zijn of haar toko.
0: Ja.
1: En dan zijn we bezig zo tot ongeveer 4:30, misschien 5 uur. Als het heel gezellig is, dus wees zeer welkom.
0: Hebben we nog iets vergeten?
1: Ongetwijfeld, maar dat bedenk ik straks op de fiets. Op dit moment kan ik het niet bedenken.
0: Nee.
1: Maar ik kan je wel hartelijk danken voor de uitnodiging en dat ik hier over ons evenement mag vertellen.
0: Nou, en jij ontzettend bedankt dat je ervoor naar de studio wilde komen om, zeker voor mij ook en voor de luisteraars, meer te vertellen over wat er zondag gaat gebeuren, cultuur in de levenstuinen van Groot Hondschoten. En zoek dat op. Ja,
1: ja, en mocht je die zondag niet kunnen, hou dan die levenstuinen wel in gedachten.
0: Ja.
1: Ze zijn open tot in elk geval 30 oktober.
0: Ja, en vanaf woensdag tot en met zondag.
1: Ja, van woensdag tot en met zondag. Ja. Het is zeer de moeite waard. Ik heb daar geen aandelen, maar ik gun de mensen
0: maar
1: graag
0: wat ik kan het helemaal
1: aanloop
0: beamen. Dat
1: is
0: zeer de moeite waard.
1: Dat is fijn.
0: Nogmaals, dankjewel, Dirk van der Glind. En we gaan nu naar het volgende nummer. Ja, dat is heel wat anders. Teach-in met Dingedong.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, de dag begon bewolkt en vanochtend trok een regengebied van west naar oost over de provincie. In de loop van de ochtend werd het vanuit het westen droog en liet de zon zich af en toe zien. Ja, op weg naar de studio kreeg ik toch een heel klein buitje over me heen. Maar goed, dat zeggen ze dus ook. Vanmiddag is nog een bui mogelijk. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De zon breekt wat vaker door en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 22 graden. Vanavond is het droog en is de zon er eerst nog bij. Komende nacht zijn er opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. Bij een naar zuid draaiende wind koelt het af naar 14 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het in de ochtend bewolkt en eerst regenachtig. Later in de ochtend trekt de regen weg. In de middag blijft het... Ja. Pardon, dat zou je gebeuren, hè? Moest even een niche. Later in de ochtend trekt dus de regen weg. In de middag blijft het ook niet helemaal droog en kan er altijd nog wat lichte regen of een bui vallen. De dag door zal de bewolking overheersen en waait er een matige westenwind waarbij het kwik oploopt naar 21 graden. In de avond overheersen de droge periode, maar in de nacht naar woensdag krijgen we te maken met opnieuw regen. Het koelt af naar 15 graden. Woensdag zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon. Tevens vallen er de dag door enkele buien. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind, maar ook komen er buien en maar zo nu en dan schijnt ook de zon. We gaan naar 24 tot 22 graden, staat er. Donderdag tot en met het einde van het weekend blijft het wisselvallig met af en toe zon. De temperatuur komt dagelijks uit tussen de 20 en 23 graden. En we gaan nu naar de Cats met Where Have I Been Wrong?

Ja, er is natuurlijk ongelooflijk veel te doen in Apeldoorn, in de weekenden zeker, en absoluut op muzikaal gebied. Maar er is natuurlijk ook weer in Orpheus van alles te beluisteren en mee te beleven. En het nieuwe theaterseizoen begint op 12 september, zaterdag 12 september. En dan heb je een eigentijdse en ook swingende editie van het Jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. We gaan nu naar Dreams van Fleetwood Mac.

We lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinée van maandag de 17e augustus. U weet dat morgenochtend tussen 8 en 10 is deze uitzending weer te beluisteren. En ook nog een hele week via uitzending gemist. Ondertussen hopen Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u volgend u weer aangesloten bent bij deze matinée van de maandag 17e augustus. Tot zo, Don't Stop Me Now van Queen. Tonight.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1... ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie... waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid... meer moet betalen voor innovatieve medicijnen... Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in. Die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 17e augustus. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. De redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Bert Grolleman, bestuurslid van Stichting Stadszakkers, is enthousiast over de gezellige Stadszakkers Zomermarkt, die aanstaande zaterdag de 22e augustus gehouden wordt van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. En Nico Heijns van organisatiebureau J&E van Aarle doet uit de doeken wat we kunnen verwachten van Nederlands grootste curiosa antiek en brokantenmarkt op de Marktplein in Apeldoorn, dat op donderdag 20 augustus voor de laatste keer zal worden gehouden dit seizoen. We gaan nu naar Michael Jackson met Billie Jean.

Tot en met 6 september is in Dok Zuid een nieuwe expositie Kunst in Zuid te zien. Deze keer met werken van Auke Terpstra en Jolanda Wensink. Kunst in Zuid is tijdens de reguliere openingstijden gratis te bezoeken. Je vindt Dok Zuid aan de Eerste Wormenseweg 460 in Apeldoorn. Pussycat met Mississippi.

0: De stadzakkers vol verse groenten, fruit en kruiden, van rijen aardbeiplanten, courgettes en aardappels tot wortels, tomaten, komkommers en een boomgaard met 200 appel- en perenbomen. En ze hebben aanstaande zaterdag hebben ze de zomermarkt en open dag. Bert Golleman, bestuurslid van Stadzakkers, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat een prachtig intro.
0: Ja, maar het staat wel voor het grootste gedeelte op jullie eigen site, hoor.
1: Jawel, maar toch, ik hoor het graag.
0: Ja, graag gedaan. Dat, ja, hoe, met al die hitte, hoe is het allemaal gegaan met al die groenten en fruit en zo?
1: Nou ja, op tijd sproeien. We hebben een eigen bron, dus daar kunnen we dan mooi gebruik van maken.
0: Ja.
1: En ja, ook de juiste rassen en de telen, dat je toch wel een beetje robuuster groentes hebt die tegen dit soort dingen beter tegen kunnen dan andere rassen.
0: Ja.
1: Want ja, het zal niet de laatste keer zijn dat dat gaat gebeuren.
0: Nee. Nee, zeker niet. Nee, met het klimaat wat we nu hebben en de veranderingen die er al zijn en nog aankomen, dan
1: precies. Ja.
0: Maar jullie hebben zomermarkt en open dag aanstaande zaterdag.
1: Ja, klopt.
0: Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Nou, wat kunnen we daar verwachten? Ja, het is eigenlijk een dagvullend programma. Nee, we hebben natuurlijk 10 kraampjes hier. Met van allerlei producten die te koop zijn en te zien. We hebben onze eigen groente en fruit, wat je in het intro al zo mooi aangaf. Er is muziek, live muziek, dus dat is erg leuk. Je kunt pannenkoeken eten. Er is lekker koffie met eigen gebakken taart. En de komende markt is ook onze imker er weer. Dus die kan alles vertellen over bijen en nou, hoe dat gaat en ook hoe die te lijden hebben onder zo heel grote hitte.
0: Ja.
1: Dus ja, het is echt een groot programma, mag ik wel zeggen.
0: Ja, en jullie doen het ook voor het hele gezin, hè? Want ik zie kinderen kunnen ook gaan knutselen.
1: Ja, ook dat is er. Dus ja, kom met kinderen en met ouderen, want het is goed toegankelijk. Kinderen kunnen knutselen. Er is limonade, er zijn pannenkoeken, er zijn allerlei lekkernijen. Dus ja, kom wel.
0: Ja, dat helaas heb ik een verjaardag. Anders dan was ik er zeker geweest. Want het is ontzettend gezellig. En je komt daar inderdaad veel bekenden tegen. Ook dat vind ik het leuke. Omdat het toch een gebeuren is voor de hele omgeving. Hè?
1: Ja, dat klopt. Er komen natuurlijk veel mensen uit de wijk. Maar eigenlijk wel uit de hele omgeving van Apeldoorn. En ja, het is ook voor de wijk langzaam maar zeker een beetje een ontmoetingsplaats aan het worden. Dus ja, dat is echt heel leuk en heel divers.
0: Ja, voor mensen, voor luisteraars die nog niet weten waar de stadzakkers te vinden zijn.
1: Nou, het is op de Dommerweg, nummer 5B. En het is eigenlijk net een beetje buiten de nieuwe woonwijken in Apeldoorn. Dus als je de Terwoldseweg, dat is een hele beroemde. Als je die uitrijdt, dan kom je daar.
0: Ja, en je hebt nu ook dat je vanaf de richting Teuge, dat je ook mooi via de rotonde die kant uit kan, hè?
1: Ja, je hebt sinds vorig jaar oktober heb je de Sint-Jozefstraat. En die is nieuw vanaf de rotonde tot in de wijk, zeg maar. En dan rij je ook eigenlijk zo'n beetje tegen de stadzakkers aan.
0: En nog even een vraagje bij die kraampjes die jullie dan hebben. Kun je daar met een QR-code betalen of moet je cash meenemen?
1: Cash meenemen is eigenlijk altijd het fijnste, maar je kunt ook gewoon met de pin betalen.
0: Oké, nou dat is in ieder geval ook weer mooi meegenomen. Nou, de weersvoorspellingen die zijn goed, hè, voor zaterdag?
1: Ja, in ieder geval niet meer zo warm.
0: Nee.
1: En ja, weinig wind, dus ja, ik denk dat het wel goed komt.
0: Ja, en als er eens een buitje komt, dan kun je altijd de paraplu nog opzetten. Ik zie ook nog staan bij jullie info, kom bij voorkeur op de fiets.
1: Ja, dat doen we eigenlijk altijd wel. Want ja, als iedereen met de auto komt, dan wordt het stapelen.
0: Ja.
1: En er is wel voldoende parkeerplaats, maar dan, ja, dan moet je hem iets verder wegzetten. Maar ja, het kan een leuk onderdeel van het uitje zijn als je toch in Apeldoorn woont. dan is het over het algemeen niet al te ver met de fiets. En

0: Die spelen echt alles. Van nou. Jazz tot blues tot populaire nummers. Dus ja, erg gezellig.
1: Nou, hartstikke goed.
0: En niet al te hard.
1: Ja, we hadden het er al over, de weersvoorspelling. Het is in ieder geval niet zo dat je niet eens meer naar buiten durft, omdat het te heet is. Gewoon aangename temperaturen en een prachtig programma. Heel veel succes gewenst met jullie zomermarkt in open dag. Aanstaande zaterdag van 10 tot 4. Dank je wel dat je in de uitzending kon komen.
0: Dank jullie ook wel.
1: Bert Golleman was dit, bestuurslid van de Stadszakkers. We gaan naar Let It Be van de Beatles.

Dit was Queen met Somebody to Love. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u een stadspas met een tegoed aanvragen. Voor alleenstaande en alleenstaande ouders is de drempel hiervoor €1730 netto per maand. Voor echtparen of samenwonenden is dat maximaal €2472 netto per maand. De stadspas kunt u gebruiken bij winkels

verenigingen, maar ook bij het zwembad, theater en musea. U vraagt de Stadspas eenvoudig aan via de website www.apeldoorn.nl/regelrecht. Als u in aanmerking komt, krijgt u de pas binnen 15 werkdagen na aanvraag thuisgestuurd. Every breath you take van de police.

Eenvoudig inzicht in ondersteuning in uw buurt. Zoekt u hulp bij vragen over geldzaken, wonen, werk, opvoeding of zorg? Kijk dan op de buurtwijzer via de website buurtwijzer.samen055.nl. Op deze website vindt u eenvoudig duidelijke informatie over zorg, ondersteuning, activiteiten en initiatieven en inwonerinitiatieven in Apeldoorn die voor iedereen toegankelijk zijn. U kunt op verschillende manieren zoeken. Via de plattegrond ziet u meteen welke sociale activiteiten er in uw eigen buurt zijn. Ook staan de ontmoetingsplekken op de buurtwijzer. Ze hebben een eigen webpagina met contactgegevens. U vindt de buurtwijzer op de website buurtwijzer.samen055.nl. Aha, met Take On Me.

Militaire oefening in Apeldoorn. Van 18 tot en met 21 augustus houden militairen een oefening in de gemeente Apeldoorn. Soms vinden deze oefeningen ook plaats binnen de bebouwde kom. U kunt hier mogelijk wat overlast van ervaren. Is er schade ontstaan door de oefening? Dan kunt u dit melden bij het ministerie van Defensie. Meld daarbij zoveel mogelijk gegevens, zoals de eenheid, het kenteken van het voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt een e-mail sturen naar jdvclims@mindef.nl of een brief sturen naar het ministerie van Defensie, cdc/jdv/sectie claims, postbus 93-04 in Utrecht. With or Without You van U2.

0: Aanstaande donderdag, de 20e augustus, is alweer de laatste grootste curiosa antiek en brokante markt op het Marktplein in Apeldoorn. En wat we daarvan kunnen verwachten, Nico Heijns van organisatiebureau van Aarle kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het de afgelopen twee keer gegaan? Hebben jullie last van de hitte gehad?
1: Nee, het waren twee mooie, prachtige dagen eigenlijk. Echt last van de hitte hebben we niet gehad. En de mensen staan te trappelen om de derde keer ook nog te vervolmaken.
0: Ja, en wat kun je van de markt verwachten?
1: Ja, de standhouders die nemen weer alle mooiste spullen mee om aan de man te brengen. En

0: bezoekers komen dat weer bewonderen en eventueel, als ze geïnteresseerd zijn, het aanschaffen.
1: Ja, want hoeveel kramen zijn er?
0: 200 kramen zijn er. De derde keer is ook weer goed gevuld.
1: Ja. En komen ze ook van buiten Nederland?
0: Dat is in Apeldoorn altijd het geval. Dan komen ze vanuit binnen- en buitenland. De standhouders en de bezoekers ook.
1: Oké. In welk buitenland mag ik dan aan denken?
0: Ja, Europa.
1: Europa.
0: Dus, Duitsland, Engeland, België.
1: En die verkopen dan ook specifieke dingen?
0: Ja, het zijn altijd natuurlijk lokale dingen die daar op, in een land wat meer op de markt zijn. En die proberen ze aan tenminste te verkopen op de markt.
1: Ja. Ja, en het is dus op het Marktplein, is morgens om 9:00 tot 4:00 's middags, hè?
0: Ja, dat zijn de officiële tijden, maar dat heb ik de verleden keer ook al in de uitzending gezegd. De echte diehards, die komen vanaf 5:00 al over de markt lopen. Dan staat er nog niemand uitgestald, maar nee. De handelaren lopen er al. En als de mensen de doos op het kraam zetten, dan zitten ze al in de doos te speuren of ze iets vinden wat zij lopen te zoeken.
1: Zo. Ja. Jongen, dat is inderdaad vroeg, want hoe laat komen de handelaren over het algemeen?
0: Ja, vanaf 5:00. Wij zijn er zelf om 4:00 om de kramen te stickeren. En dan lopen de eerste handelaren. Dat zijn meestal de Chinezen lopen daar meestal. En die staan gewoon te wachten tot de standhouders komen. En die komen rond een uurtje of 5:00 ook. Tussen 4:30 en 5:00 komen die al de markt oprijden. En dan beginnen ze hun kramen in te richten. En dan lopen zij al in de spullen te neuzen.
1: Ja. Wat opmerkelijk, u zegt, zijn voornamelijk de Chinezen die dan komen. Het zijn ze op iets speciaals gericht?
0: Ja, vooral Chinese spullen. Dit is tegenwoordig een hit om spullen die hier in Europa zijn geweest van Chinese komaf, dat ze die weer terugbrengen naar China. En dan kopen ze het in en dan verkopen ze het weer in China. En dat is in hun ogen is het dan in Europa geweest, dan is het meer waard. Het is een beetje een vreemde gang van zaken, maar dat gebeurt wel.
1: Ja, nou ja, als de standhouders het kunnen verkopen, dan is dat alleen maar gunstig voor hun, denk ik.
0: Ja, zeer zeker. En ze lopen ook op goud en zilver natuurlijk. Lopen ze in de dozen te zoeken naar mooie spulletjes. En,
1: ja.
0: Als ze dat voor een goede prijs kunnen aanschaffen, ja, dan is iedereen weer blij. Hè?
1: Ja. Ja, en ik zie dat je ook nog wat kunt eten en drinken op de markt, hè?
0: Ja, er is voor een hapje en een drankje is aanwezig op de markt. Dus er staat een mooie wagen waar je gewoon de lunch kunt uitvoeren. En ook een kopje koffie met een gebakje of zo. Dat is allemaal aanwezig.
1: Nou, maar heel fijn om te horen dat het de twee keren daarvoor, 23 juli en 6 augustus, dat jullie geen last hebben gehad van de hitte. Nou, en aanstaande donderdag, als u er dus alweer om 4:00 rondloopt, dan zijn de temperaturen ook oké, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, de vooruitzichten voor de laatste keer zijn in ieder geval qua temperaturen beter. En er wordt wel regen voorspeld, maar dat is pas na 7:00 s'avonds. Dus dan hebben wij alles alweer ingepakt. En dan gaan we vol goede moed naar 2027 toe.
1: Ah, dat wilde ik net vragen. Dan gaat het ook weer 3 keer gebeuren?
0: Ja, de data zijn nog niet bekend. Maar het zal ongetwijfeld alweer in de zomervakantie zijn. 3 keer. Dat is al sinds jaar en dag zo. Dus dat zal nu ook wel weer gebeuren.
1: En dat zal ook weer op de donderdagen plaatsvinden?
0: Ja, het is altijd traditie op de donderdagen in de zomervakantie.
1: En hoe lang is dat al een traditie?
0: Goh. Ik denk dat de VVV van Apeldoorn is er ooit mee begonnen. En die heeft het toen overgedragen aan ons. En wij doen het inmiddels alweer, denk 12 jaar of zoiets.
1: Oké.
0: Dus, en daarvoor zei ik, nou, denk dat het al 30 jaar zeker bestaat. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Want zo lang zit ik ook nog niet bij het bedrijf.
1: Nee. Nou, maar hartstikke mooi dat het zo'n succes is. En dat jullie het volgend jaar ook weer voort gaan zetten. Want er komen dus inderdaad heel veel dagjes mensen op af. Die er dan ook meteen een dagje Apeldoorn van maken. Dus dat is ook voor de horeca in de binnenstad alleen maar gunstig.
0: Ja, helemaal goed. Ja, voor iedereen is het positief.
1: Ja. Dank u wel, Nico Heijns van organisatiebureau Van Erle. Dat u aan de lijn wilde en kon komen om wat meer te vertellen over deze grootste curioza antiek en brokante markt op het Marktplein in Apeldoorn van aanstaande donderdag.
0: Ja, en u bedankt voor de tijd.

Ja, we lopen alweer naar het eind van de matinée van deze maandag de 17e augustus. Heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd had en hebt op RTV Apeldoorn... en met name op deze matinée. Olaf Bos, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek en de redactie. Dank je wel voor het maken van de afspraken, voor de gesprekken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt

De medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVJ wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgde de bedreiging.

bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: En achter de knoppen Alexander Hoog. En je hebt weer een hele verantwoorde en creatieve platenkeuze voor ons klaar liggen. Dankjewel Alexander, alvast bij voorbaat. Welkom bij de matinee, beste luisteraars. De matinee van 18 augustus 2026. En 18 augustus kan heel koud zijn, kan heel warm zijn. De laagste minimum was 4,4 graden en dat was in 1986. En de hoogste was 2012, 35,5. Maar daar kijken we tegenwoordig niet meer van op. Hè? Wat gaan we vandaag dit eerste uur doen? Om over, nou, niet al te lang, want de dames zitten beneden al klaar. Zijn Marijke Beekman en Christel Bonhof. En zij zijn van Dolomina. De nacht is ook van ons. En daar hebben ze de ruime tijd voor om daarover te vertellen wat dat voor hen inhoudt. En om 14:15 komt Jackie Kroon. Zij is voor de Partij van de Dieren. En het gaat over het onderwerp potluck. Nou, we houden nog een klein beetje geheim wat het inhoudt. Maar dat gaan we helemaal meemaken. Voordat het zover is, Alexander, zet hem maar lekker in.

0: Whitney Houston met I'm Every Woman. Nou, er zitten er twee, hè? Twee women hier aan tafel.
1: Ja, ja. Hallo.
0: En we hebben het dan over Marijke Beekman.
1: Hallo.
0: Oh, sorry. Ja. Marijke Beekman en Christa Bonhoff.
1: Ja, klopt.
0: Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Jullie zijn van de beweging Dolle Mina, hè?
1: Klopt, ja.
0: Dus ja, je komt even in een mannenomgeving,
1: ja,
0: maar
1: ja.
0: Komt allemaal goed.
1: Het angstzweet brak me al een beetje uit, maar
0: nou,
1: we moeten het er maar weer mee doen.
0: Ja, we zullen proberen dat je staat.
1: Ja, heel fijn,
0: gaat,
1: heel
0: dat
1: fijn.
0: Dat gaat wel lukken, hoor.
1: Ja hoor, alle vertrouwen in.
0: Hey, de nacht is van ons.
1: Ja.
0: Daar gaat het over,
1: ja.
0: En dat
1: ja,
0: is natuurlijk een heel serieus onderwerp.
1: Zeker, zeker.
0: We hebben natuurlijk vorig jaar een hoop ophef gehad over dit... over wat er gebeurd is.
1: Ja.
0: Ik hoorde vandaag op de radio, andere radiozender, dat er ook aandacht voor is.
1: Ja, zeker. Het is echt wel landelijk wordt het opgepakt.
0: Ja, ja. En jullie pakken dit plaatselijk op.
1: Ja, ja, wij zijn ook van de lokale beweging Dolle Mina's. Ja. Dolle Mina's is eigenlijk sinds januari 2025 weer opgestaan. Ja. En dat is landelijk. En verschillende plaatsen hebben hun

0: eigen lokale beweging. En wij zijn dan van de beweging in Apeldoorn. Ja.
1: De beweging in Apeldoorn. Ja. Ik, als ik dan door Apeldoorn loop, dan zie ik af en toe wel eens van die papieren hangen, posters hangen. Ja. Nou, ik weet even niet wat er meer wat er staat, maar dat is in ieder geval om ervoor te zorgen dat je ook als man je fatsoenlijk hebt te gedragen.
2: Ja, als man zeg er wat van, hebben
0: klopt.
2: We ook.
0: Ja.
1: En die zijn van jullie hand?
0: Soms
2: onder
0: wel. Andere, ja. Niet altijd. Dus er zijn ook wel meerdere mensen die dit een belangrijk onderwerp vinden, gelukkig. Ja. Dus soms worden wij ook wel verrast dat we door de stad lopen en dat we denken, hé, wat leuk. Volgens mij is het niet van ons, maar wel opgepakt.
2: Als je een Dolomina-logo erbij ziet staan of ernaast ziet hangen, dan is de kans groot dat het van ons is.
1: Ja. Nou, zover ben ik nog niet dat ik dat...
0: voor de volgende keer.
1: Voor de volgende keer. Maar dat is iets wat ook blijft hangen, wat gewoon het jaar door...
0: Soms wel, soms niet. Ligt er heel erg aan. Vorig jaar hebben we ook meegedaan met de fietstocht hier in Apeldoorn. Alleen was dat heel klein. Echt maar, volgens mij met z'n zevenen waren we. En toen hebben we ook posters geplakt. En die posters zijn verrassend lang blijven hangen.
2: Okay. Die zijn heel lang blijven hangen.
0: Ja. Maar soms gaan ze ook zo weer af. Ja, dat is zo'n beetje het risico van het vak.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Ja.
1: Is het een probleem in Apeldoorn?
0: Ja. Toevallig heb ik zelf, ik studeer nog toegepaste psychologie en ik heb onderzoek gedaan naar straatintimidatie echt lokaal in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Heel veel mensen gesproken, vrouwen gesproken, van alle soorten leeftijden. En eigenlijk van kleine incidenten tot grote incidenten alles gehoord. Dus ik denk dat dit een universeel probleem is. En niet randstedelijk, maar ook gewoon in steden zoals Apeldoorn.
1: Want Apeldoorn staat toch bekend als een redelijk veilige plaats.
0: Ja, ik denk ook wel dat het anders is bewegen, denk ik wel, in Amsterdam. Maar dan nog steeds hebben we te maken met een stukje onveiligheid. Wat denk ik ook een soort van in onze bedrading zit. Dus als vrouw, jonge meid, word je geboren en word je denk ik al gauw opgevoed met niet alleen naar huis gaan, even bellen als je thuis bent of even appen. Mm-hmm. Dus een soort van waakzaamheid zit al in ons. Mm-hmm. En ik denk dat het dus even los staat van incidenten, grote incidenten in Apeldoorn, is het al iets in ons systeem wat ons bang maakt, denk ik. En dat is eigenlijk een beetje het probleem wat we proberen onder de aandacht te brengen.
1: Dat je bang maakt en dat je misschien bepaalde signalen te eerder ziet dan anders?
0: Ik denk als ik alleen naar huis ga en ik zie een groep mannen staan, dat ik gauw een andere route ga nemen. Ja. En dat hoor ik ook wel terug bij mijn dochter bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk zodra de zon onder is de nacht zijn intrede doet. Ja, ook wel.
2: Als je langs een groepje moet of onder een fietstunneltje door of noem het maar op. Een plek die een beetje afgelegen is. Ja, dat voelt heel gauw onveilig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik als man maak dat natuurlijk ook mee.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker.
1: Ik loop er gewoon langs. En soms is het misschien... zelden hoor. Zelden dat ik daar last van heb.
0: Ja,
1: dus
0: Nee, dat is ook een hele andere beleving, vermoed ik. Ik kan er natuurlijk niet helemaal over meepraten. Nee. Ik wil ook niet zeggen dat het voor jongens, mannen, veiliger is. Ik denk dat het veiliger voor ze is op straat, maar ik heb ook een zoon. En van hem hoor ik soms ook verhalen, hoor. Dat hij niet langs groepen jongens durft te fietsen. Nee. Dus even ongeacht van het gender is het denk ik voor beide partijen kan het spannend en eng zijn.
2: En sowieso komen we ook niet alleen op voor vrouwen, maar ook andere gemarginaliseerde groepen. Denk ook aan mensen die behoren tot de LHBTI+ community, die niet hand in hand over straat kunnen. Dat nemen we hierin ook mee.
0: Ja.
2: Dus het gaat niet alleen over onze eigen veiligheid.
0: Ja,
1: wat me opvalt is dat je zegt andere gemarginaliseerde groepen. Reken jij de vrouwen dan ook toe? Of is dat een...
2: Tot op zekere hoogte wel. Ja. Omdat je die nog steeds niet dezelfde kansen krijgen in de maatschappij als mannen. Dus dat is nog steeds een gemarginaliseerde groep.
0: Ja.
1: Oké. Ja. Ja, goed. Ik bedoel, het is prima dat je het zegt.
0: Ja, maar het is een hele goede vraag, hoor. Ja, absoluut. Ik denk ook wel dat we in een beleving zijn. Dat we een heel geëmancipeerd land zijn. Dat het hier in Nederland, dat we het goed hebben. Maar ook hier in Nederland zijn we nog steeds niet gelijkwaardig aan elkaar.
1: Nee. Maar dan denk ik dus vooral aan... jullie hebben het over de nacht. Hè?
0: Ja.
1: Dus het uitgaansleven vooral, hè, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Daar zullen we ons daar dan even toe beperken.
0: Ja.
1: Want dat is denk ik wel waar het over gaat.
0: Ja, zeker.
1: Hè? Dus dat jullie in het uitgaansleven jezelf af en toe geïntimideerd of bedreigd voelen.
0: Ja, en ook bedreigd worden.
1: En aangerand worden ook.
2: Denk maar eens in de kroeg. Ik denk dat elke meid of elke vrouw wel een verhaal heeft of kent van een andere vrouw die ze kent. Dat je op je billen geslagen wordt of geknepen wordt. Of je wordt iets toegeroepen als je van de ene naar de andere kroeg loopt 's avonds. Ja. Weet je, dat gebeurt gewoon en dat is niet oké.
1: Nee, helemaal mee eens. Het zit, want ik ben zelf op een iets oudere generatie. En ik ben ook van de generatie waarin dat vroeger eigenlijk gewoon wel stoer was. Waarin het vroeger eigenlijk heel stoer was om dat te zijn. Hè?
0: Ja.
1: En die tijden zijn gelukkig veranderd.
0: Ja.
1: Maar het zit natuurlijk wel nog heel erg een beetje in de cultuur ingebakken. Hè?
0: Absoluut. Het kost jaren om.
2: Ja, dit kost generaties. Juist. En je ziet nu dat er al heel veel jongens, en dat zie je bijvoorbeeld ook op TikTok en dergelijke. Dat is een social medium voor degenen die het niet kennen. Die bijvoorbeeld filmpjes maken waarin ze opkomen voor vrouwen. Die zich echt als man op de voorgrond zetten om op te komen voor vrouwen. En dat is ook wel heel mooi om te zien.
0: Ja, zeker ook belangrijk. Hè? Het is geen mannenoorlog wat we aan het voeren zijn.
2: Absoluut niet.
0: Het feminist zijn hoeft niet vrouwen te zijn. Het kunnen net zo goed mannen zijn. Sterker nog, we hebben ze nodig. Ja. We hopen ook dat velen mee gaan fietsen vrijdag. Omdat ze vrouwveiligheid ook belangrijk vinden.
1: Wat we dus misschien wel kunnen concluderen of kunnen hopen, is dat er toch wel een zekere kentering plaatsvindt.
0: Zeker. Nee, zeker. Het staat in ieder geval meer in de aandacht. Ook binnen Apeldoorn. Hè. Apeldoorn is bijvoorbeeld aangesloten bij Veilige Steden.
1: Ja.
0: Dus ook de gemeente is bezig met een veiligere plek creëren voor meiden.
1: Ja.
0: Vrouwen. En onlangs is er ook een actie geweest vanuit de gemeente Apeldoorn. Die zich hebben toegericht op de uitgaansbeleving van vrouwen. Dus die zijn ook de kroegen langs gegaan en overal gestickerd. En je zag graffiti op de grond over veilige plekken in het uitgaansleven. Dus het is een breed gedragen onderwerp. Niet alleen in Apeldoorn, maar ook in Nederland.
1: Ja. Nou, dat is heel mooi om te horen. Goed, en ook dat het niet alleen gedragen wordt door vrouwen, maar ook gedragen wordt door in ieder geval bepaalde, niet alle mannen waarschijnlijk, maar een heel groot gedeelte van de mannen.
0: Zeker wel hoor.
1: Dat je dus toch wel een beetje een trendbreuk kunt zien.
0: Ja.
1: Dingen die onderdeel zijn van de cultuur, de stoerheid van de mannen, weet je wel?
0: Ja.
1: Ook vroeger de moppen die werden gemaakt in de kunnen.
0: Ja,
1: dat verandert.
0: Ja, ja.
1: Ik stel voor dat we een plaatje draaien, Alexander. Dus daar gaan we dan. Dit is Alicia Keys met A Woman's Worth.

0: Nou, dit nummer wordt erg op prijs gesteld, denk ik. Maar even kijken, dan moet ik even kijken. Marijke, die
1: ja,
0: is wel mooi, hè?
1: Zeker, absoluut.
0: Kun je zeggen wat jou zo aanspreekt dan aan dit nummer?
1: Nou ja, het gaat heel erg over een real woman. Ja. Echte vrouw, echte man.
0: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk ook dingen die, ja, die je ook regelmatig voorbij ziet komen. Van wat is nou een echte vrouw of een echte man? En voor ons is het heel belangrijk dat iedereen daarin zijn eigen weg kan kiezen. En kan doen waar hij zich goed bij voelt.
0: En wat is voor jou dan, kun je dat beschrijven? Wat is voor jou dan een echte man?
1: Voor mij een echte man. Een man die zichzelf is.
0: Ja.
1: Die zich niet hoeft te conformeren aan het plaatje van anderen. Van wat de maatschappij van hem verwacht. Maar dat hij zichzelf durft te zijn en ook mag zijn. En daarin fijn kan bestaan.
0: Ja. En dan hoeft hij niet per se heel stoer te zijn en heel veel bier te drinken.
1: En nee, je hoeft niet per se bier te drinken en kut te roepen. Dat, weet je, als dat is wat je wil en je voelt je daar fijn bij,
0: ja,
1: en je doet
0: ook,
1: er
0: he?
1: Niemand kwaad mee, dan is dat helemaal oké.
0: Okay. Ja,
1: en dan ben je voor mij ook een echte man.
0: Ja. En zoals hij de echte man beschrijft, hij kan zichzelf zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde voor een vrouw. Gaat hetzelfde voor
2: hem. Ja. Ja, zeker.
0: Maar dat de verschillen tussen man en vrouw, dat is, daar zijn we het over eens, denk ik, of niet?
2: Biologisch gezien is er een verschil tussen een man en vrouw.
0: Ja,
2: nou, en dan heb je het over hormonaal niveau.
0: Maar
1: gedrag is nagenoeg hetzelfde met kleine verschillen.
2: Ja. Het gedrag, zeg maar, de conditionering. Nu krijgen we echt dat nurture-nature-debat. Zou ik je niet mee lastigvallen. Maar we krijgen gewoon heel erg snel al bepaalde stereotyperingen op ons geplakt. Dus we verschillen zeker. Hè? We hebben de testosteron- en de oestrogeen-varianten. Maar qua conditionering van het gedrag is het vooral op ons geplakt. Hoe je je dient te gedragen als vrouw en hoe je je dient te gedragen als man.
0: Ja. Ik vond een mooi voorbeeld dat je straks gaf, hè, is dat jij zei van, nou, als ik in het donker rijd, dan vind ik het toch wel een beetje eng soms. Hè?
2: Ja.
0: Dan voel ik me wel eens in ieder geval onveilig.
2: Ja.
0: En toen zei je, ja, mijn dochter ook.
2: Ja, klopt.
0: En het grappige is dus eigenlijk dat misschien ook wel een beetje van moeder op dochter overgaat.
2: Ja, ik vind het heel mooi dat je dit aanhaalt. Want ik ben me daar ontzettend bewust van geweest. Mijn dochter mag dus alleen naar huis fietsen. Dat vind ik heel erg moeilijk.
0: Hoe oud is zij?
2: Ze is nu 18, dus ze heeft ook een leeftijd, telefoon bij de hand. Maar ik probeer haar die angst dus niet helemaal op te leggen, omdat je dus ergens ook probeert bepaald gedrag om te buigen. Hè? Want ik geloof inderdaad dat het ons met de paplepel wordt ingegoten dat wij als vrouw niet alleen over straat moeten gaan. En dat heeft een duidelijke reden. Hè? Want de cijfers laten ook zien dat vrouwen sneller en vaker ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag beleven. Alleen heb ik een dochter gekregen en probeer ik haar wel een bepaalde bewustwording mee te geven, maar niet de angst. En dat is best spannend.
0: Ja. Je kunt misschien ook welke uitstraling je hebt als vrouw. Hè? Als je, ik weet niet, maar als je een beetje angstig door, hè, datzelfde geldt voor mannen, als jij laat zien dat je een beetje bang bent, dan zou dat ook een uitnodiging kunnen zijn voor een man of een groep mannen om jou lastig te vallen.
2: Ik denk het niet.
0: Nee?
2: Ik denk het niet. En ik denk dat we daar ook een beetje bij moeten wegblijven. Want

0: Want,
1: dan leg je de verantwoordelijkheid bij wat een vrouw doet en hoe een vrouw zich gedraagt op straat.
0: Ja, ja.
1: Terwijl het moet andersom zijn. In plaats van dat we met de paplepel ingieten, je moet je als vrouw weren op straat. Moet jij je als man gedragen op straat. Want uiteindelijk is degene die intimideert of aanrandt of achtervolgt, dat is degene waar het probleem ligt.
0: Ja, ja. Ja. Precies.
2: Helemaal mee eens.
0: Ja.
2: Maar ook de weerbaarheid van de vrouw is ook wel belangrijk.
1: Ik denk voor iedereen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Kijk, en dat als ik kan praten over mijn zoon en mijn dochter, je probeert er veerkrachtige volwassenen van te maken.
2: Ja, ja.
0: Met normen en waarden en alles erop en eraan. En dan nog, hoe weerbaar je ook bent, dan nog is het geen garantie dat je veilig bent op straat.
2: Nee,
0: dus vandaar.
2: Het vraagt vooral iets van mannen.
0: Ja, ja, ja, een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja,
2: ja. Ja, en het vraagt misschien ook een stukje vertrouwen dan van vrouwen of zo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, we proberen allemaal te bewegen in een maatschappij wat nu heel erg aan het veranderen is. Ik denk dat we mannen nu heel hard nodig zijn. Mannen die ook andere mannen durven aan te spreken.
1: Ja, ja. Dat vooral.
0: Want ik denk nu, wij kunnen het werk doen als feminist bij de Dolomina's. Maar toch denk ik dat mannen die andere mannen aanspreken misschien, dat kan ook heel effectief zijn.
1: En bij ons zijn mannen trouwens ook van harte welkom, hè?
0: Ja.
1: Bij de Dolomina's.
0: We hebben één man nu inmiddels. Ja. Heel blij mee.
1: Shout out aan Niels.
2: Ja, ja. Eén man of veel vrouwen. Ja, dat klinkt ook weer niet goed.
0: Nee, hè? Eigenlijk niet. Hè? Nee, nee, het moet een onderwerp zijn wat natuurlijk voor beide, beide partijen belangrijk is. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, jullie gaan een fietstocht organiseren.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: Komende vrijdag.
2: Komende vrijdag. En dat is feitelijk de aanleiding waarom jullie hier komen,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, ja.
1: Ja, we willen iedereen oproepen om komende vrijdag om 9:30 s'avonds bij het Marktplein te komen met je fiets, met je elektrische rolstoel, met je scootmobiel. Wel of niet versierd met lichtjes, met borden, maakt niet uit.
2: Ja.
1: Wij gaan dan een route fietsen door Apeldoorn en dan komen we ook langs veel plekken die door mensen zijn aangegeven als plekken waar zij zich onveilig hebben gevoeld of waar incidenten hebben plaatsgevonden.
2: En daarbij maken jullie veel lawaai, geloof ik?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Dat zit er dik in.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik probeer wel even een leuk muziekje op te zetten.
1: Ja, ja.
0: En de fietsbel die zal een beetje overuren gaan draaien, denk ik. We proberen wel wat aandacht te vestigen.
2: Ja,
0: ja, zeker.
1: Ja, ja, om dus maar weer aandacht te vragen voor die veiligheid op straat die nog steeds niet gegarandeerd is voor iedereen.
2: Nee, en betekent dat ook dat jullie aandacht vragen voor bijvoorbeeld de straatverlichting die misschien onvoldoende is?
0: Ja, of? Mooi. Goede vraag hoor. Ja, zeker. Want daar is de gemeente Apeldoorn dus ook wel mee bezig. Ja. Hè, met de inrichting van de ruimte.
2: Mm-hmm.
0: Dat betekent bijvoorbeeld ook dat parken soms heel onveilig zijn door het missen van straatverlichting. Of heel onhandig zijn ingedeeld. Met bepaalde hangplekken waar te veel bosjes omheen staan bijvoorbeeld. Straatveiligheid, vrouwveiligheid, straatintimidatie is een heel breed plaatje. Wat niet alleen gaat over groepen jongens die staan te roepen. Maar net zo goed over, die donkere straat, is daar wel genoeg straatverlichting?
2: Ja,
0: dat park, is dat wel handig ingedeeld of kan het anders? Ja.
1: En het is
2: komt,
1: niet,
2: komt straks komt de mevrouw voor de Partij voor de Dieren.
0: Oh ja. Ja.
2: En die heeft er misschien er ook wel ideeën over.
0: Ja, zeker.
2: Van, ja, heel veel verlichting in het park is niet goed voor het
0: klopt. Ja. Nee, maar dat is inderdaad een argument inderdaad speelt. En ja, daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk.
1: Ja. En volgens mij kun je daar dan ook wel weer met bepaalde kleurenlicht iets mee.
2: Mm-hmm.
1: Maar en uiteindelijk gaat de straatverlichting of camerabewaking ook het probleem niet oplossen. Het kan wel bijdragen aan een veiliger gevoel op straat. En dat is denk ik wel iets wat we iedereen gunnen. Ondanks dat dat de oorzaak niet aanpakt, is het ook belangrijk om bij te dragen aan dat gevoel van veiligheid.
0: Ja.
2: Zijn er bepaalde hotspots in Apeldoorn waarvan je zegt van nou, daar is het niet zo joof voor?
0: Ja, zeker.
1: Er staat op de site van de KRO-NCRV een hele interessante kaart waarbij je precies kan zien waar vrouwen zelf of andere mensen hebben aangegeven waar ze zich onveilig voelen.
2: Ja.
1: En dan zie je bijvoorbeeld het station ligt heel erg op, het Katerplein.
2: Ja.
1: Maar ook bepaalde plekken in de Maten of in Zuid, andere wijken ook.
2: Ja. Ja.
0: Bepaalde parken worden dan ook wel benoemd.
1: Ja,
0: ja,
1: klopt.
2: Ja.
1: Oranje Park.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Nou ja, ik woon zelf ook vlakbij het Springerpark.
0: Oh, ja.
2: Eigenlijk gebeurt er nooit wat, maar ik ga er niet wandelen met de hond of zo.
0: Nee.
2: 's nachts. En mijn vrouw ook niet.
0: Nee.
2: Maar die laat wel altijd de hond uit 's avonds.
0: Ja.
2: Ja. Heel stoer, waar ze is.
0: Ah, misschien een hele gevaarlijke hond.
2: Hij is helaas overleden binnenkort. Oh. Jongstleden. Maar nee, het was, helemaal geen gevaarlijke hond. Ja. En toch, ja, ze heeft zich nog nooit eigenlijk... Nee. Ik heb nog nooit gehoord in ieder geval dat ze zich onveilig voelde.
0: Nee, dat vind ik heel fijn om te horen.
2: Ja.
0: En dat is ook niet voor iedereen zo. Hè. Ik fiets ook, ik woon zelf in Vaassen.
2: Ja.
0: En als ik in Apeldoorn 's avonds ben geweest... fiets ik ook rustig langs het kanaal terug naar Vaassen. Dus het is soms ook een eigen gevoel wat je hebt. Ook jezelf misschien een beetje uitdagen voor mezelf dan. Dat ik denk, ik laat me niet beperken of zo, dat gevoel. Een beetje de rebel.
2: Ja.
0: Die denkt, nee, ik ga gewoon alleen naar huis fietsen.
2: Ja.
0: En dat is het ook. Ik gun iedereen, wat ik al zei, als de zon onder is... dat de wereld nog net zo groot is als dat de zon op is.
2: Ja. Het is mooi, maar jij hebt dat misschien... misschien door je studie of wat dan ook... heb je misschien een beetje geleerd om dat gevoel en die houding te creëren of zo. Dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel... Het heeft ook iets met je karakter en je persoonlijkheid.
0: Ja, ik weet niet of wij dat de rode draad is in ons.
1: In een levensfase of zo.
0: Ja, ik was als jong kind al wel heel erg bezig met rechtvaardigheid. En op alle fronten. Dus ik ben ook erg bezig met racisme, antiracisme. Ik geef mijn opa wel eens de schuld. Mijn opa die was ook in de Tweede Wereldoorlog een echte rebel in het verzet. En ik voel en aan alles dat ik moet opstaan voor mensen die moeilijker kunnen opstaan.
2: Okay.
0: Dus ik ben geprivilegeerd hetero, cisgender vrouw. En ik kan mijn stem laten horen. En dat doe ik dan ook graag. Dus, dus ik denk inderdaad wel dat het misschien een beetje erfelijkheid is, maar ook... iets is wat ik zelf gewoon belangrijk vind in het leven. Ja.
2: Nou ja, dat is mooi. Dus,
0: zeker.
2: En dat gun je natuurlijk iedereen, elke vrouw.
0: Ja,
2: maar
0: absoluut.
2: Het zou niet nodig moeten zijn. Dat is
0: nee,
2: eigenlijk
0: klopt,
2: ook nog eens
0: klopt. Nee, klopt. Ja. Inderdaad, eens.
2: Ja. Dus die fietstocht aanstaande vrijdag?
1: Aanstaande vrijdag, 9:30 op het Marktplein.
2: 9:30, dan begint het. Dan is het al een beetje donker, hè, geloof
0: ik. Ja, precies. Dat is wel de bedoeling. Ja, absoluut.
1: Ja. Dus pak lekker de kerstverlichting die je op batterijtjes hebt of zo.
0: Ja.
1: Hang die aan je fiets.
0: Ja. Ja.
1: En dan maken we er een mooie optocht van.
2: Ja. Ja. En hoe lang en waar gaat het naartoe? En hoe lang is dat ongeveer?
1: Ja, we zullen denk ik ongeveer 1/2 uur gaan fietsen.
2: Ja.
1: Het is een route van iets meer dan 5 kilometer. En dat is om en door het centrum. We komen dus ook langs het station. Langs het Amalia Park, het Katerplein, de Hoofdstraat.
2: Ze zullen het horen, of niet?
1: Ze zullen het zeker horen.
2: Zeker. Nou, mooi. En het is aan jullie om daar gewoon veel rugbaarheid aan te geven.
1: Ja.
2: En om dat idee weer eventjes... wat naar boven te halen van, goh, wij de nacht is ook voor ons.
0: Ja, heel goed. Ja, heel goed.
2: Nou, dan is het denk ik misschien tijd. Ik denk dat hebben we hiermee de belangrijkste dingen gezegd.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ik denk het wel. Wees erbij, vrijdag, 9:30, 's avonds, Marktplein.
2: Hierbij een oproep om dat te doen. En nu een nummer van een man en een vrouw samen. Dat is helemaal mooi. En het heet We've Got The Night.

0: Axel Red met Le Monde Tourne Mal. Hier aangeschoven is Jackie Kroon. Welkom, Jackie.
1: Dankjewel.
0: Je bent voor de Partij voor de Dieren.
1: Ja, klopt.
0: Maar hoewel je voor de Partij voor de Dieren bent, kom je hier niet, geloof ik, direct uit naam voor de Partij voor de Dieren. Hè? Je gaat iets anders onder de aandacht brengen.
1: Nou, de Partij voor de Dieren heeft twee onderdelen, noem ik het maar.
0: Ja.
1: Dat is ons gemeenteraadswerk.
0: Ja.
1: Maar wij hebben ook ik noem het maar een actiegroep, een werkgroep.
0: Ja.
1: En wij organiseren allerlei dingen. Lezingen, schoonmaakacties, filmvoorstellingen, dat soort dingen. Daar ben ik de coördinator van. En dat doe ik dus wel voor de Partij voor de Dieren. Maar het heeft geen politieke lading.
0: Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Hè? Iedereen die daarbij wil zijn en daar zich prettig bij voelt of daar een bijdrage aan wil leveren, is welkom.
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Ook al sim je VVD, SGP.
1: Dat maakt ons niet uit.
0: Nee. Precies. Nou, dat is dus eigenlijk het onderwerp, hè, waar we het over gaan hebben. En ik zie hier, het heet Potluck. Potluck,
1: ja.
0: Eigenlijk, hè, wat jullie organiseren.
1: Ja, nou, het is een ingewikkeld Engels woord. En dat betekent eigenlijk gewoon, neem gewoon zelf iets eten mee. Omdat we van de Partij voor de Dieren zijn, moet het wel vegan zijn. Dat is de enige voorwaarde die we stellen.
0: Yeah.
1: En voor de rest, hou je van soep, dan neem je soep mee. Bak je graag koekjes, neem je koekjes mee.
0: Ja.
1: Je moet ook je
0: geen Arnhemse meisjes, hè?
1: Nou, Apeldoornse hopjes. Ik weet niet wat we hebben in Apeldoorn eigenlijk.
0: Nee, ik bedoel meisjes. Ja, nou ja, dat is een beetje flauw.
1: Ja, heel flauw vanwege de dolomina's.
0: Ja.
1: Nee, weet je, mensen nemen dus zelf wat te eten mee.
0: Ja.
1: Dat mag je zelf op eten. Je mag het uitdelen aan de anderen. We maken er gewoon een gezellige picknick van.
0: Als het maar vegan is.
1: Als het maar vegan is.
0: En als het maar, moet je het zelf gemaakt hebben? Of mag het ook?
1: Het mag ook zelf gekocht. Want dat doe ik zelf ook. Want ik ben gewoon echt een hele slechte kok.
0: Ja. Maar dat maakt niet uit. Als het maar vegan is.
1: Ja.
0: En als het maar, lekker is natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè. Lekker zijn.
1: En niet iedereen hoeft het lekker te vinden.
0: Nee.
1: Hè, smaken verschillen.
0: Ja, als er maar mensen zijn die het lekker vinden. Laat ik het
1: daarom.
0: Zo zeggen.
1: En anders eet je het lekker zelf op.
0: Ja, maar ja, dus het wordt ze lekker er weer in. Dus, en wanneer gaat dat gebeuren?
1: We hebben zaterdag 29 augustus gepland.
0: Ja.
1: En dan tussen 12 uur en een uur of 2:30. Is een beetje afhankelijk van hoe gezellig het is. Maar toen ik, voordat ik hierheen ging, naar Buienradar keek, zag ik wel dat de verwachtingen qua weer niet helemaal jovel zijn. Dus als het heel hard gaat regenen, dan gaan wij niet buiten zitten. Want wij hebben het gepland in het Oranje Park.
0: Ja.
1: Dus dan moeten we of een alternatief vinden of het verplaatsen.
0: Ja, dan word je natuurlijk heen en weer geslingerd door bepaalde gevoelens. Hè?
1: Ja.
0: Blij dat het regent, toch?
1: Ja, daarom.
0: Hè? Maar jammer dat het net op die dag waarschijnlijk regent.
1: Ja. En we kunnen natuurlijk niet in de muziektent gaan zitten.
0: Nee.
1: Ja, dan zit je wel droog.
0: Ja.
1: Maar een picknick op het natte gras, dat is niet helemaal, niet helemaal fijn. Dus we hopen er het beste van. Hè? Want u weet, valt het hartstikke mee. Maar we moeten het wel in de gaten houden. En het weer is ook wel een van de redenen dat mensen zich moeten aanmelden. Want dan kunnen wij ze bereiken, stel dat het niet doorgaat.
0: Ja. Nou, ik heb gehoord dat de tweede helft van september dat het weer warmer wordt.
1: Ja, we kunnen het altijd een week uitstellen of twee weken.
0: Ja, dan moet je dat gewoon doen. Natuurlijk, ja. Want die regen is belangrijker. Die is welkom, hè, toch? Zeker voor ook jullie organisatie.
1: Dat zien we natuurlijk buiten.
0: Ja.
1: Alles snakt naar een druppeltje water.
0: Ja.
1: Dus wij zijn er heel blij mee.
0: Ja.
1: Maar voor een picknick is het net jammer.
0: Ja. Ja. Nou goed, dan moet dat maar een keer eventjes over.
1: Daarom.
0: Verschoven worden, geen probleem.
1: Ja, en we kunnen er ook gezellig gaan zitten met een paraplu. Dat is maar net wat mensen willen.
0: Ja, maar voor de meeste mensen geldt, picknicken doen we als het lekker weer is.
1: Ja.
0: En dan moet het graadje 5, 3, 24 zijn. Zonnetje erbij. En dan gezellig.
1: Ja.
0: En je mag ook wat drinken meenemen?
1: Ja, we vragen dus dat mensen zelf wat te drinken meenemen.
0: Ja.
1: Geen alcohol, dat natuurlijk in de openbare ruimte is.
0: Oh ja,
1: En over het algemeen is het een hele gezellige bijeenkomst.
0: Ja.
1: Ja, je leert andere mensen kennen die wel ongeveer hetzelfde denken als dat jij doet. En
0: die misschien andere dingen lekker vinden en die jou op ideeën kunnen, brengen.
1: Ja,
0: ook, hè?
1: Ja, want wij komen heel graag in contact, zowel natuurlijk met onze kiezers, dat lijkt me logisch, maar ook met mensen buiten de politiek. Want wie weet heb je wel een heel leuk hobby of een eigenschap waar wij gebruik van zouden kunnen maken.
0: Bijvoorbeeld ook mensen waarvan je zegt van, goh, die kunnen misschien wel als vrijwilliger gebruiken van mijn organisatie.
1: Nou ja, stel dat iemand heel graag, ik noem maar wat, fotografeert.
0: Ja.
1: Ja, wij kunnen altijd foto's gebruiken voor onze website, voor op de socials.
0: Ja.
1: Nee, of een ander iemand schrijft heel graag. Of
0: die ruimt heel graag op.
1: Ja, en misschien hebben we wel een nieuw politiek talent in Apeldoorn die we nog helemaal niet kennen.
0: Ja, ja, ja. Dus het kan allemaal.
1: Het kan allemaal.
0: Maar het is niet strikt gebonden aan Partij voor de Dieren.
1: Nee.
0: Ook als je andere ideeën hebt, maar je kunt je wel vinden in het doel, bijvoorbeeld vegan eten, ik zeg maar wat, dan ben je welkom.
1: Ja, nou, het hoofddoel van de middag is gewoon een gezellige middag met mensen, elkaar leren kennen.
0: Ja.
1: Gewoon lekker gezellig samen zijn. Ja. Het is ook een soort afsluiting van de zomer. Weer de start van het nieuwe schooljaar, werkjaar.
0: Ja, om dat te vieren. Ja. Het einde van de zomer te vieren. Te vieren dat het lekker geregend heeft in ieder geval. Hè. Dus dat is eigenlijk prachtig dat we sinds gisteren, geloof ik, hè, dat het eindelijk, dus de zomer, de hondsdagen zijn voorbij. Op 15 augustus. En prompt gaat het regenen. Nou, dat is toch geweldig.
1: Nou ja, de tuin die staat te stralen bij mij.
0: Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja, dus dat is iets waar we heel blij om mogen zijn. En dit is het de eerste keer dat jullie dit organiseren?
1: Nee, vorig jaar hebben we het ook georganiseerd. Ja, en toen was het dus beter picknickweer dan wat er nu voorspeld is. Ja, en we hebben een hele leuke middag gehad.
0: Ja.
1: Dus we zaten er met een stuk of 15 personen, denk ik. Goede contacten opgedaan.
0: Die verwacht je dit jaar weer, die 15 mensen die er waren?
1: Sommigen wel, sommigen niet. Ja, weet je, zo gaat dat. We gaan het zien.
0: En wat je meebrengt, hè, dat is ook de bedoeling dat je dat deelt met de anderen?
1: Ja. Ja.
0: Dus je hebt een pakje koekjes gemaakt. Dan is het wel de bedoeling dat je er zoveel mee neemt dat iedereen, of het zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je kunt ook warme dingen meenemen. Want dan moet je dan weer.
1: Nou ja, als je het zelf warm kan houden, dan kan dat natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar bij een doorsnee-picknick is dat toch wat lastig.
0: Dat is
1: maar er zijn ook koude soepen of salades, broodjes. Er zijn heel veel dingen mogelijk.
0: Ja, en wat zagen jullie voor, heren?

0: allemaal voorbij komen. Is dat een, heb je daar een idee van nog?
1: Nou, heel veel zelfgebakken koekjes, ja, taart, zelfgemaakte salades. Een heerlijke bonenschotel ook nog. Eigenlijk geen fruit, bedenk ik me nu. Ook wel veel verschillende drankjes.
0: Het is wel een beetje in opkomst, hè, denk ik, dat in ieder geval vegetarisch, maar ook vegan producten eten, denk ik. Hè?
1: Ja, als je de cijfers bekijkt, dan is het nog maar volgens mij 5% van de bevolking die vegan eet. Maar er is wel steeds meer aandacht voor.
0: Ja.
1: En dan vooral voor het vegetariër zijn. Nou, ook vanwege de schijf van 5, de nieuwe voorschriften.
0: Dan is het allemaal bijna allemaal weg, hè? Ja. Een groot gedeelte.
1: Men vindt daar wat van en dat is prima. Maar ja, bij de Partij voor de Dieren hoort het om vegan te eten.
0: Ja, maar als je er wat van vindt, dan doe je toch wat anders.
1: Ja, of kom gewoon gezellig proeven. Want het is ook vaak dat mensen denken, mis je het vlees dan niet? Nou, vaak niet. Maar dat hangt natuurlijk van je persoonlijke voorkeur af.
0: Ja. Ja, soms heb je behoefte aan dierlijke eiwitten. Dat is, ja, tenminste, ik merk dat wel. Als ik me erg heb ingespannen, dan wil ik een lekker stukje vlees. Maar normaal gesproken, ja, kan ik ook best wel zonder.
1: Ja.
0: Dat kan ik ook wel zonder, dus.
1: Nou, dan ben je ook welkom, hoor.
0: Nou, dat is, wanneer is het?
1: Het is op een zaterdag, dus niet aankomende zaterdag, volgende week.
0: Ja. Nou ja, ik zal kijken. Ik kan niks beloven, want maar wie weet is het leuk.
1: Ja.
0: Ja. Dat is wat jullie doen, maar je doet natuurlijk nog veel meer dan alleen dat dit organiseren. Dus misschien even de gelegenheid om dat ook even langs.
1: Aankomende week, aankomende zaterdag staan we op het oogstfeest bij kinderboerderij Laagbuurlo in Zevenhuizen.
0: Ik zal je vertellen, het volgende uur komt hij vertellen over het oogstfeest in Zevenhuizen.
1: Hartstikke leuk. Nee, dat dan hoef ik verder niks meer te vermelden. Nee, het wordt gewoon een hele gezellige dag. De Partij voor de Dieren mag ook namens de Wespenstichting daar staan. Om dus te vertellen over wespen, het nut van wespen.
0: Ja.
1: Neem ook een wespennest mee.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat, mensen die daar geïnteresseerd zijn, die mogen ook bij ons langskomen.
0: Ja.
1: Begin september hebben we een schoonmaakactie.
0: We moeten eruit, hoor ik. Sorry.
1: Ja, ik dacht al, geen tijd voor al onze activiteiten.
0: Nee. Hij was even weg. Hij werd weggeroepen. Ik dacht van nou, kunnen we mooi even doorkletsen. Maar we gaan eruit. Dankjewel. We gaan 3:11. We hebben nog 20 seconden. Dus heel erg bedankt voor jouw komst.
1: Graag gedaan.
0: 29 augustus als het mooi weer is. Anders wordt het uitgesteld tot een zaterdag waarop het wel mooi weer is.
1: Ja.
0: Die gaat zeker komen. Eind september misschien pas, maar dat geen probleem.
1: Nee, en anders gewoon 22 augustus naar de oogstfeest.
0: Ja, en dan gaan we het volgende uur over hebben. Want daar staat de vertegenwoordiger van de kinderboerderij klaar. Ah. Heel bedankt. Dit was het einde van de matinee van het eerste uur althans. En we gaan nu luisteren naar The Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En Alexander Hoog, jij zit hier een hele mooie platenverzameling voor je. En die gaan we allemaal lekker draaien, leuk platen. Welkom bij het tweede uur van de matinée van 18 augustus 2026. Hier zijn inmiddels al aangeschoven Pauline en Thijs. En jullie zijn van de kinderboerderij Laag Buurlo, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Zo ongeveer, ja. Even wachten voordat jullie uitgebreid op woord komen. Sorry, wacht, we hebben alle tijd, hè? We hebben de hele middag zijn.
2: Ja hoor, ja.
1: Dus geen probleem. Kinderboerderij Laag Buurlo en jullie gaan het hebben over het oogstfeest. Dat zeer binnenkort gaat plaatsvinden.
2: Aankomende zaterdag.
1: Aankomende zaterdag al. Nou, daar gaan we het over hebben straks. Maar tot die tijd gaan we eerst nog een plaatje draaien. En dat is van Marco Borsato.

0: Dit was Marco Borsato met Wie? Nou, zitten te popelen, hè? Thijs en Pauline zitten al hier helemaal te popelen. Maar we moeten nog één nummertje draaien. En dat is namelijk... En Pauline, jij kent dat misschien nog wel van Scott McKenzie. Jij hebt daar de leeftijd voor.
1: Oké. Okay. Als ik het hoor, weet ik het meer.
0: Ja, het nummer heet San Francisco.
1: Oh ja.
0: En het is uit 1967.
1: Ja.
0: En het komt dat Scott McKenzie, ja, die is overleden op 18 augustus 2012. Op 73-jarige leeftijd. Maar heeft in ieder geval voor ons een onvergetelijk nummer achtergelaten. Uit de hippie tijd. Draag bloemen in je haren. En wees blij en gelukkig. Nou, dat kun je natuurlijk ook zijn op de kinderboerderij. Maar vroeger was dat in San Francisco. En dat nummer gaan we nu draaien.

0: Oudere luisteraars die weten dat zeker, hè? Scott McKenzie uit 1967 is zeg maar het jaar van de hippies. Dus ja, prachtig om dat nu weer eens te horen. En jij vond het ook mooi, geloof ik, Thijs.
1: Ik vond het prachtige muziek. Ja.
0: Zou je zo kunnen draaien in de kinderboerderij?
1: Bij de boerderij, ja hoor. Ja heerlijk. Ja, vooral met de bloemen in de bloementuin en in de tuin. Dan past er mooi bij.
0: Nou, we hebben nog wat leuke plaatjes voor je, hoor.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Maak je maar geen zorgen. Alexander heeft het uitgekozen. En Paulien, jij zit hier ook bij. En jij bent vrijwilliger voor de
2: kinderboerderij.
0: Voor de kinderboerderij. En hoe lang ben je al daaraan verbonden?
2: Ik denk dat het al zo'n 30 jaar op de kinderboerderij kom. Eerst als leerkracht met mijn klas. Ja. En dan kregen de natuureducatielessen daar zo. Later als moeder met mijn twee kindjes. En al vrij snel, toen was Bertus nog de beheerder. Zei Bertus, nou, we kunnen je wel gebruiken, ook om les te geven. Ook voor de natuureducatie, toen dat afgeschaft werd. En zo langzamerhand, ja, in die afgelopen 30 jaar... af en aan ben ik daar vrijwilliger geweest.
0: Ja, ga je tot het meubilair horen bijna.
2: Ja, het oudere meubilair.
1: Ja, ja. Ik kreeg er gewoon bij.
0: Heb jij specifieke werkzaamheden die je doet?
2: Nee, ik heb les gegeven. Ik ben een tijdje betrokken geweest bij de Dierenvoedselbank. Die is toen ook op het terrein van de kinderboerderij gekomen. En daarna ben ik weer gaan samenwerken met Thea Godmer in de moestuin.
0: Oké. Dus je bent van alle markten thuis eigenlijk?
2: Ja.
0: Dat kun je wel zeggen.
2: Ja hoor.
0: Ze kunnen je niet meer missen.
1: Je hoeft er maar wat te vragen en het wordt geregeld.
2: Ja, ik ben meer de praktische kant dan de kennispersoon.
0: Ja.
2: Dus ik vind het altijd leuk om de praktische dingen te doen.
0: Ja, nou fijn. Nou, Thijs, jij bent ook een beetje van de kennis, denk ik, of niet?
1: Een beetje, ja. Die mag ik wel hebben.
0: Ja. Jij vertelde, jij bent dus sinds kort verbonden aan de kinderboerderij.
1: Ja, ik ben nu iets meer dan 2,5 jaar echt werkzaam op de kinderboerderij. En sinds 1 juli mag ik voor de kinderboerderij zorgen in de vorm van beheerder.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: En dat is een mooie baan?
1: Ja, prachtige baan.
0: Ja. Ja, wat houdt dat in dan? Wat dat beheren daarvan? Dat betekent de mensen, de vrijwilligers aansturen?
1: De mensen aansturen, team aansturen, de vrijwilligers aansturen. Maar ook zorgen dat je gewoon een mooie, fijne plek bent voor mensen om te komen.
0: Ja.
1: Dat de vrijwilligers zich fijn voelen, dat de medewerkers zich fijn voelen. Maar ook de bezoekers. We zitten echt midden in de wijk natuurlijk, in Zevenhuizen, Sprenkelaar.
0: Ja.
1: En je zit toch wel echt tussen twee wijken in. Dus het is eigenlijk heel gemengd bij ons op de boerderij. En je moet toch wel zorgen dat iedereen graag komt en zich veilig voelt, fijn voelt. En natuurlijk ook dat de dieren het goed hebben.
0: Ja, ik woon heel aan de andere kant van Apeldoorn. Dus die kinderboerderij is voor mij onbekend gebied, moet ik helaas zeggen. Ik ken wel die Malkenschoten en in de Maten, die zie ik ook wel.
1: Ja, de collega's van ons.
0: Al Buurlo helaas niet.
1: Nee.
0: Maar kun je vertellen wat je daar kunt verwachten als je die kinderboerderij...
1: Wij zijn echt meer, als je naar de Malkenschoten gaat en de Maat zijn echt wel de kinderboerderijen.
0: Ja.
1: Vooral Binky is natuurlijk een heel ander concept dan wij zijn. Mm-hmm. Wij zijn echt meer boerderij.
0: Ja.
1: Dus we hebben de weilanden, we hebben de dieren lopen, we willen echt laten zien hoe een boerderij werkt. We proberen de dieren te laten zien die op een boerderij leven. Maar ook de reden waarom je die dieren hebt, die educatie proberen we gelijk mee te geven. Dat mogen we op een stukje groen doen, echt midden in de wijk, tussen de Deventerstraat en de wijk in, met 2,5 hectare hebben we bijna daarvoor. We hebben een stuk bos, we hebben weilanden, we hebben boerderij, we hebben een hele mooie speeltuin.
0: Dat is een heel mooi plekje.
1: We hebben
0: een
1: prachtige plek.
0: Ja, wordt het niet, zit de gemeente niet te denken van, hey, dat is ook wel een mooi plekje om woningen neer te zetten?
1: Nee, de gemeente die is eigenlijk wel heel blij met ons.
0: Ja?
1: Ja, ja in ieder geval wat ik zo hoor van iedereen en de contacten die we hebben. Hebben wij gewoon een prachtige waarde midden in de wijk. En dat zijn we alleen maar uit aan het breiden.
0: Ja, en jullie zijn er speciaal voor de wijk waarschijnlijk?
1: Ja, we zijn echt een wijkboerderij.
0: Een wijkboerderij?
1: Ja, met een maatschappelijke waarde natuurlijk. Ja.
0: Het is natuurlijk een kinderboerderij. Ja. Hoe zit het met het aantal kinderen hebben jullie in de wijk? Loopt dat terug ook? Omdat dat natuurlijk...
1: Er worden natuurlijk in nieuws worden minder kinderen geboren. Maar bij ons zien we de toekomst nog wel rondlopen hoor.
0: Ja.
1: De moeders met de kleine kindjes. De moeders met die toch nog wel zwanger zijn. Dus de toekomst, zoals de oud-beheerder het ook altijd zei. Dus ze komen echt nog wel bij ons.
0: Ja, daar moet je natuurlijk wel van hebben, hè?
1: Ja, dan komen de meeste mensen voor.
0: Ja.
1: Meestal komen mensen altijd 3 keer in hun leven. Als ze zelf kind zijn. De boerderij bestaat natuurlijk al even. Daarna komen ze met hun eigen kinderen. En uiteindelijk komen ze ook nog een keertje met de kleinkinderen langs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je zegt, komt 3 keer in je leven. Drie periodes.
1: In periodes, ja. 3 fases.
0: Ja, ik wou wel zeggen. Het is niet beperkt tot 3 keer. Dat zou best
1: we hebben best veel bezoekers.
0: Ja.
1: Voor een gemiddelde kinderboerderij zaten we vorig jaar op wat was het, 180.000 bezoekers bijna. En dat is heel veel.
0: Ja, dat is flink. Ja.
1: Dat is echt flink.
0: En wat kunnen die bezoekers doen?
1: We hebben een hele mooie speeltuin. Dus je merkt dat de kinderen natuurlijk heel graag naar de speeltuin gaan. Heel overzichtelijk. Dus de ouders zitten er graag bij. Wij kunnen natuurlijk naar de dieren toe. Kinderen mogen ook helpen, waar we heel blij mee zijn. Dus dan altijd open om alle kinderen te laten helpen bij ons. Dat betekent met dieren voeren, maar ook schoonmaken, water geven. En alles wat eigenlijk bij het boerenwerk komt kijken.
0: Bijna alle kinderen vinden dat leuk, denk ik.
1: Ja, en dan hebben we sinds kort natuurlijk ook de moestuin. En dat is onze boerderijtuin. Die ligt wel verder achter op het erf waar de kippen niet komen. Dat scheelt een beetje, want anders dan hebben we niks van kunnen oogsten.
0: Dat is voor de vegan kinderen, of niet?
1: Ja, dat is voor de vegan kinderen. Ja, daar groeien de komkommers en de tomaten. Ja. En de preien komen eruit de grond.
0: Ja, ja.
1: En dat... zelfs daar kunnen ze helpen. Met onkruid, met oogsten, de proeven. Ja. En je ziet de verwondering dan op de kinderen waar het vandaan komt.
0: Ja, ja, dat is prachtig. Die denken dat het uit de fabriek komt of zo, maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee, en dat blijft zo mooi om te doen. En dat is in de tuin, maar ook het contact met de dieren. Gewoon, dieren kunnen heel mooi spiegelen. Dus dieren kunnen heel mooi laten zien van, hey, hoe kom jij nou over en wat doe jij nou? En als ik op de juiste manier dieren ga, dan krijg je dat ook van ze terug. Dus op die manier is het heel mooi om een stukje respect richting dieren te doen. En als die kinderen dat leren en dat mee kunnen nemen in de rest van hun leven. Nou, dat is prachtig.
0: Ja, nou, dat vind ik een hele mooie slotzin voor de eerste deel van dit interview. En nou, ik denk, een heel mooi liedje, hè? Kip, paard, koe. Ik wil...

Nou, Pauline en Thijs waren erg blij met het nummer, hè? Kip en een paard en een koe. Hè? Beter kun je de kinderboerderij niet typeren haast. Hoewel, natuurlijk ook heel veel groenten die worden verbouwd. Hè? En dat is niet bij elke kinderboerderij zo, denk ik.

0: Mag heel blij zijn met Paulien natuurlijk.
1: Daar zijn we heel blij met Paulien. Ja. Ik kan echt heel veel uitleggen over vooral hoe de tuin werkt.
2: Wij gaan ook wel vaak, wij gaan ook wel heel vaak naar de speeltuin toe als moeders daar zo zitten met de kinderen. Ja. En dan zeggen we van, zou je het niet leuk vinden om wat bramen te plukken met uw kinderen? Oh, bramen, waar is dat dan? Ik zeg, nou, moet je even uit de speeltuin richting de schapen en dan voorbij de schapen naar rechts. Daar hebben we een moestuin. En dan zijn ze stom verbaasd. Maar heb je ze dus één keer binnen gehad, dan zie je ze altijd weer terugkomen. Ja, de kinderen zelf vragen er ook om van de bramen plukken of tomaatjes eten of bloemetjes. Dat is ook, we hebben ook heel veel bloemen.
0: Ja.
2: En dan staan ze vol verwondering te kijken en laten we ze ook ruiken. De ene bloem ruikt nog lekkerder dan de andere bloem. En als we veel bloemen hebben, dan vragen we, wat vond je nou de mooiste bloem?
0: Ja.
2: En die krijgen ze dan mee naar huis.
0: Oh, kijk aan.
2: Nou, dan zijn ze echt...
0: Dan heb je een hartje gestolen.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar het leuke is, als ze één keer weten dat die moestuin er is, dan zie je ze altijd terugkomen, ook de ouders. En soms brengen ze een plantje mee. Soms hebben ze het verder verteld aan anderen. Soms hebben ze het op school verteld. Het maakt over het algemeen grote indruk. Ja. Maar wij zijn erg blij als er kindjes in de moestuin komen.
0: Ja, en die komen dus bij het oogstfeest. Zijn ze er ook weer?
2: Nou, we gaan zorgen dat ze in ieder geval ons weten te vinden. Ja. Dat is nog een beetje een probleem. Want ja, de kinderen gaan de speeltuin graag in. En de dieren. En dan weten ze niet dat er achterin de kinderboerderij nog zo'n mooie moestuin is gemaakt. Ja. Dus het is nog een beetje een probleem, de bekendheid.
0: Dus we moeten nog even wat kinderen naar die moestuin lokken.
2: Ja, dat is ons geheime wapen. Zaterdag wordt Oscar. Oscar die gaat van kruiden met olie gaat die pesto maken.
0: Ja.
2: En die gaat dus met een grote schaal rond naar de speeltuin. En dan mag iedereen proeven en dan...
0: Moeten ze wel mee in de moestuin?
2: Moeten ze dat even gaan bekijken. Ja, maar ze mogen ook altijd proeven in de moestuin.
0: Ja.
2: En we hebben ook bijvoorbeeld calendula zelf gemaakt.
0: Oh,
2: van goudsbloem. Ja. En laten trekken in olie. En dan bijenwas erbij. Maar dat kunnen we allemaal laten zien aan de kinderen. Wat kan je allemaal doen met de bloemen? Meer dan alleen kijken en genieten. Je kunt eraan ruiken, je kunt ze proeven. Je kunt ze geneeskrachtig gebruiken.
0: En staan ze er echt voor open, de kinderen?
2: Ja, soms sta je verbaasd van wat kinderen weten. Die hebben dus ouders die zelf dat ook een interessant onderwerp vinden. Ja. Maar voor heel veel kinderen is het nieuw.
0: Ja.
2: Wij zijn een keer met een kar vol met bramen en aalbessen, kruisbessen. Van alles en nog wat er toen te plukken was, hebben we ook limonade van gemaakt met water. Zijn we naar het Johan Cruijffkoord gegaan, dat tussen de flat staat.
0: Ja.
2: Waar allemaal kinderen aan het voetballen waren en het spelen. En ook aan die kinderen gevraagd, willen jullie wat komen drinken? Hebben ze uitgelegd dat je dus zelf eigenlijk limonade kan maken. Van bramen in water of een beetje komkommer erbij. Appels, we hebben ook een appelboom. En dat zit geen suiker in. En dan kwamen kinderen met een zak chips in de hand. Toen zeiden we, nou neem eerst even een slokje van onze limonade. Anders kan je niet proeven. Die aten voor het eerst bramen en frambozen. Hadden ze nog nooit geproefd. En dat, toen kwam er ook een ouder bij die zei, mijn kind eet het niet. En toen zeiden we, maar van ons wil hij het misschien wel proeven. Het kind had dus voor het eerst eigenlijk fruit.
0: Okay.
2: Dus we laten, die educatie is voor ons heel belangrijk. Dat we dat over gaan brengen op de kinderen. Dit groeit bij ons, kom kijken, je kan zien hoe het groeit, hoe het smaakt. We vertellen erover, over hoe gezond het is.
0: Dus je komt dus echt kinderen tegen die uit een gezin komen waar het eten van fruit en groenten eigenlijk niet zo... vanzelfsprekend is.
2: Ik denk dat daar meerdere redenen voor zijn. Ouders weten het niet. Fruit is duur. Er zijn natuurlijk ook genoeg gezinnen bij ons in de buurt die het niet breed hebben. Echt niet breed. De opbrengst van onze moestuin is ook voor de mensen in de buurt. We zijn voor de mensen in de buurt. Dus alles wat wij oogsten, dat komt in een kraampje. En dat mogen de mensen die daar behoefte aan hebben gratis meenemen.
0: Ja. Ja.
2: Om te stimuleren, om gezond voedsel goed te kunnen eten.
0: Dus eigenlijk dragen jullie ook bij aan, in ieder geval, mensen die die breed hebben om dat hun bestaan wat te verbeteren.
2: Ja.
0: En gezond leven.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het heel belangrijk. En daarbij is de moestuin ook gelijk een voorbeeldfunctie van. We hebben op meerdere manieren hoe we aardappels verpoten. Paulien zei het al, we hebben natuurlijk een heel mooi aardappelveld. Maar we hebben ook aardappeltorens. Dan heb je maar een vierkante meter nodig.
0: Yeah.
1: Maar dan kan je wel aardappels poten. Dat zou je ook in je eigen achtertuin kunnen doen.
2: Of op balkon.
1: Of op balkon.
0: Ja, ja.
1: En op zo'n manier willen we ook heel graag laten zien van, kijk, in je eigen tuin.

0: En zou ook een keertje een komkommerplant, een appelboom of aardappels kunnen verbouwen.
1: Ook al heb je maar heel weinig ruimte.
0: Ja.
2: Vierkante meter.
0: Ja, vierkante meter. En dan heb je al een hele opbrengst.
1: Is al genoeg.
0: Ja, en een paar aardappels die je over hebt, die je anders niet doet, die plant je.
1: Ja.
0: En dat, ja. En op zo'n manier kan je eigenlijk heel veel zelf zorgen.
1: Ja,
0: ben je wat zelfredzamer, maar kan je ook, kan je wat meer.
1: Ja.
0: En die voorbeeldfunctie vinden we ook wel heel mooi om te geven.
1: Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die daar ook de tijd niet voor hebben, hè, misschien. Maar,
2: het kost niet veel tijd.
0: Maar het kost niet veel tijd.
2: We hebben ook grote witte emmers met gaten erin. Nou, daar doe je aarde in. Je doet die aardappels die al een beetje uitgelopen zijn erin. Misschien wat hooi eroverheen. Af en toe wat water, niet eens zoveel. En het komt op.
1: Ja.
2: Het vraagt niet veel, maar het is heel mooi om te volgen. En het is ook heel mooi om te zien wat het resultaat is.
1: En het is veel lekkerder als je het zelf weet natuurlijk. Hè? Aardappels die je zelf hebt laten groeien. Ja, is natuurlijk lekker. Ja. Goh, wat dat betreft staan wij toch wel heel ver af. Hè? Hoe het voedsel tot ons komt. Hè?
0: Ja, en daarom vinden we zo'n oogstfeest ook weer heel belangrijk. De moestuin is natuurlijk heel belangrijk, die hebben we erbij gekregen. Sinds we moestuin hebben we het oogstfeest ook weer wat groter aangepakt. Er komen ook nog wel meer mensen. Er komen ook nog eigenlijk vanaf de boerderij, vanaf de speeltuin tot en met de moestuin komen allemaal kraampjes te staan. Om mensen ook nog meer naar die moestuin toe te halen.
1: Ja.
0: En in die kraampjes gaan zometeen ook mensen staan die ook vertellen hoe je wat zuiniger kan leven. Hoe jij zelf regenwater kan opvangen. Maar ook mensen die toch zelfstandig wat maken. Kleine ondernemers komen er te staan.
1: En die staan daar met hun potje jam in de aanbieding bij wijze van spreken?
0: De jam weet ik nog niet zeker of die komt, maar wel met zelfgemaakte producten.
1: Ja.
0: Er komen twee vrouwen die werken bij die zijn vrijwilliger bij schaapskudde, maar die kunnen heel goed wol filteren. Die gaan laten zien hoe je wol kan filteren en wat je allemaal eigenlijk met wol kan doen. Schapenwol wordt bijna niet meer gebruikt. Herders die moeten het bijna weggooien. Je kan er juist heel veel mee.
1: Ja.
0: Dat is enorm zonde. En voor dat soort mensen zorgen we ook echt voor dat ze een podium hebben. Dat ze wat kunnen laten zien en vertellen van... wat kan je eigenlijk allemaal nog? We vergeten steeds meer.
1: Ja, dus het is absoluut niet alleen voor kinderen. Hè? Het is een kinderboerderij, maar het is ook... De naam is iets te
0: bepaald. De open homers en de ouders zullen het ook geweldig vinden.
1: Ja.
0: Er komen ook nog wat trekkers. We gaan een graan dorsen.
1: Komen die via de snelweg naar jullie toe?
2: Ja.
0: Daar ben ik nog niet zeker of dat mag. Daar gaan we heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, dat is een grapje hoor.
0: Ja, dat weet ik. Ja.
2: Maar het is heel indrukwekkend als al die trekkers eraan komen. Het bijzondere is, dat zijn oudere mannen over het algemeen.
1: Ja.
2: Met zo'n boerenkiel aan. Ja, en dan komen al die lawaaierige trekkers, die komen dan door de wijk naar de kinderboerderij. Ja. Nou, het is heel indrukwekkend.
1: Het is ook een spektakel om te zien. Hè? Daar komen de kinderen ook op af natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Hè? Ja.
0: Daar hebben ze grote aanhangers mee, waarin ze het graan dorsen. Dus eigenlijk het tarwe van het koren scheiden.
1: Dan laten ze ook een beetje de oude ambacht
0: laten zien. Ja, ze hebben een hele oude zaag waar ze mee laten zien. Zien dat je via een trekker de zaag kon aanslingeren. Ja. En dus er komen ook echt mensen met oude ambachten.
1: Een heel spektakel dus.
0: Ja, he? Geweldig.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Dat
1: is aanstaande zaterdag, zeg je, hè?
0: Aanstaande zaterdag, ja. Van 10 tot 4.
1: Van 10 tot 4.
0: Met kinderboerderij Lag Buurlo.
1: En de Homerestraat 8 heb ik gezien.
0: Ja, Noordoost Apeldoorn.
1: Ja.
2: En RTV Apeldoorn komt waarschijnlijk 's morgens vroeg ook nog even filmen.
1: Kijk, daar staat
2: hij. Ja, daar staat hij.
1: Ja, dat is hem.
2: Ja.
0: We hebben hem laatst kunnen strikken. Hij had een heel mooi item gemaakt over onze tuin.
1: Ja.
0: Dus dat hebben jullie laatst wel heel mooi gedaan.
1: Nou.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. En we wensen jullie heel veel succes. En het wordt vast een gezellige dag. Jammer dat de oogst een beetje tegenvalt, hè, door het
2: klimaat.
1: Vervelende weer. Ja. We mogen blij zijn dat het gaat regenen zaterdag. Hè.
2: Klein beetje dan.
1: Dubbel gevoel, zullen we zeggen.
2: Klein beetje.
1: Ja, klein beetje regen.
0: Tot 9 uur.
2: Voor 9 en na 4.
1: Ja, we gaan ervoor zorgen.
2: Ja.
1: Oké. Nou, bedankt. En tot slot draaien wij een nummer van de Cranberries. Nou, dat zijn ook best
0: wel... Die planten ook nog
1: En het nummer heet Animal Instinct, dus beter kan het niet. Daar gaat-ie.

Animal Instinct van de Cranberries. Heel ander iets nu. De Gigant organiseert de buurtbios. En die bios die komt dus ook naar jou toe deze zomer. Met filmvertoningen in het Meenpark, het Matenpark, het Zuiderpark en het Sprengenpark is er dus bij jou een bios in de buurt. Ze zijn al een paar keer geweest, maar op 28 en 29 augustus... komt de buurtbios naar het Matenpark. En dat is dan vlakbij het wijkcentrum De Stolp. En de film begint om 9:15. En op 4 en 5 september, het Sprengenpark is dan aan de beurt. En die film is dan ter hoogte van de speeltuin in het Sprengenpark. De films starten op 8:30. Toegang gratis en neem wel zelf je stoel en wat te drinken mee.

0: Dit was echt de ouderwetse, lekkere, stevige blues. BB Blues van de band Dat Doe.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het is blijft vandaag bewolkt, maar het schijnt wel droog te blijven in Apeldoorn. Vannacht koelt het af tot een graadje of 16 en de wind is zwak. Morgen begint de dag regenachtig, lekker, veel regen, daar zitten we te wachten. En de temperatuur ongeveer 17 graden. En de komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en er blijft een kans op regen, die is vrij groot. Overdag ongeveer 20 graden en 's nachts daalt het naar een graadje of 10. De wind gaat naar het noorden en is zwak. En na het weekend worden de nachten warmer en met een temperatuur van rond de 14 graden. En de wind draait naar het zuiden. Dirty Diana van Michael Jackson.

Een favoriet nummer van Alexander. En hij heeft er zelf voor gekozen. Prachtig dit nummer. Dirty Diana van Michael Jackson. Het is nog zomervakantie. Nog eventjes. Maar op de zondag in de zomervakantie kunnen we weer buiten spelen op het Van Rekenplein. En in de steeg naast de gigant Nieuwstraat 377. En dat kan tot en met 30 augustus. Dan geniet je van de stadsoase. Wekelijks verfrissende drankjes, lekker eten, kinderprogramma, sun en disco en natuurlijk live muziek. Het festivalterrein is open van 2 's middags tot 10 's avonds en helemaal gratis toegankelijk. Live bands die elke week het podium betreden. DJ's die de hele dag door voor swingende sfeer zorgen. Muzikale vibraties maken van de stadsoase een dansfestijn. Verwen je smaakpapillen en daarnaast geniet van de diverse snacks uit het café van de gigant of van de foodtrucks die wekelijks aanwezig zijn. Stadsoase verwelkomt iedereen ongeacht leeftijd. En betalen kan makkelijk, kun je doen met de pinpas, zowel in de stadsoase als in gigant.

Dit was Bente met Kom dan. Tot 26 augustus, dus dat is eigenlijk nog maar een ruime week, is de foto-expositie Goed doen voelt goed te zien. Bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In deze expositie staan Apeldoornen centraal, die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met dus 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. En als je meer wil weten, kijk dan op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie.

Ja, dit was Sinneke. We konden helaas maar een klein stukje wel laten horen. Want het einde van de tweede uur van de matinee van 18 augustus is alweer daar. We hebben de buurt van de kinderboerderij op bezoek gehad. En dat was hartstikke leuk om te horen. Het oogstfeest aanstaande zaterdag. Maar we gaan eruit met Van Morrison, Full Force Gale.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 12:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. 3 rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover.

politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het Stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami...

0: en truffelsalami maken dan plaats voor Jumbo huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Leef met

En Catch Your Train van de Scorpions. Ik kan me zo voorstellen dat je net thuis bent of nog volop onderweg bent. En wij gaan dit komende uur leven met... een mooi programma over voedsel en de kracht om voedsel te gebruiken om een gezond leven te leiden. Een gunstig leven te leiden. En eigenlijk... En eigenlijk is het zo dat we dat met elkaar zometeen gaan bekijken. Ja. Eerst eventjes iets over ons thema vandaag. Ons thema is vandaag de ui. En het is me wat. Wat kan je al zo met een ui? Iets gewoons als... Ja, laten we zeggen van het hoort helemaal bij het eten. En ik wil je wat vertellen over het thema van vandaag. Wist je dat de ui al duizenden jaren een van de belangrijkste voedingsbronnen van de mensheid is? In het oude Egypte werd de ui niet alleen gegeten, maar zelfs vereerd. Oh, heilige ui. De ronde vorm en de ontelbare lagen stonden symbolisch voor het eeuwige leven. Ja, dat had je niet gedacht, hè? Terwijl je nou je uitje snijdt en je maaltijd voorbereidt. Nou, sterker nog, de bouwers van de grote piramides die kregen deels uitbetaald in uien en knoflook. Het was letterlijk hun brandstof. Ook de Romeinse soldaten kregen dagelijks uien mee op hun veldtochten voor extra kracht en uithoudingsvermogen om de Galliërs in het kleine dorpje te overwinnen. De ui is dus geen gewone groente, het is historisch goud. En de voedingswaarde van die ronde bal... Ja, wat maakt die simpele bol nou zo ontzettend gezond voor ons lichaam? Een ui zit boordevol met stoffen die je helpt om je bloedvaat gezond te houden. Het is als het ware een soort natuurlijk medicijn. Daarnaast is de ui een fantastische bron van probiotische vezels. Nou, dat is de favoriete voedsel voor de positieve bacteriën in je darmen. Dus dat, die scheten van plezier. En zoals we steeds begrijpen, een gezonde darmflora is absolute basis voor een heel gezond, energievol leven. Kortom, met elke ui die je eet, geef je je immuunsysteem een directe boost. Nog één dingetje. Hoe zit het met dat huilen? Dat is natuurlijk dat bekende mysterie. Waarom moeten we altijd zo huilen? Je staat misschien nou net de uien te snijden. Als we een ui gaan snijden, hoe kan dat? Dat is een slim beschermingsmechanisme van de plant zelf. Zodra de cellen beschadigen, komen er zwavelverbindingen die vrij, die reageren met het vocht in je ogen. Dat is een soort verdediging. Je oog maakt dan tranen aan en je ziet het niet meer goed. En die stoffen die moeten dan weggespoeld worden door je tranen. Tip van de dag, gebruik een heel scherp mes. Hoe scherper het mes, hoe minder cellen je kapot maakt. En hoe minder problemen je hebt met tranen. Nederland is eigenlijk echt een uienland. Het is niet te geloven hoe de allermooiste en de allergrootste exporteurs van uien in Nederland wonen. Onze kleigronden en ons klimaat zijn perfect voor de teelt van uien. Dus kies je voor een Hollandse ui, dan kies je dus voor pure lokale topkwaliteit. Het is dus de koning van de keuken. Nou, hoe haal je nou het meeste uit de ui? In jouw dagelijkse maaltijd. De ui is ultieme smaakmaker en de basis van elke maaltijd. Snij hem fijn gesnipperd in frisse basis voor je salade. Fruit hem langzaam op laag vuur totdat hij glazig en zoet wordt. De natuurlijke suikers karamelliseren dan prachtig. Wat een heerlijke diepe smaak geeft dat aan soepen, stoofvol, schotels. Of snij hem in dikke ringen. Haal ze door een beslagje en bak ze krokant in de pan. In de pan. En je kan er natuurlijk ook een hele mooie Hollandse stampot van maken. Eigenlijk is het de ui die verblindt alles maken in de pan. Onmiskenbaar, onmisbaar, onmisbaar. Gezond en een heerlijk product. Het is dus genieten van een heerlijke ui. En we gaan zo meteen door om die maaltijd te verrijken. We gaan er steeds meer over nadenken. Wat elke week weer een ander product is om te beschrijven als thema. Maar nu gaan we eerst luisteren naar een van de prachtige bands uit Nederland. Iedereen is van de wereld, van de scene.

0: eten met je vork.
1: Het is dus zo dat wij eigenlijk, als we goed naar de scene luisteren, iedereen is van de wereld. Maar het is natuurlijk de omdraaiing, de wereld is van iedereen. De wereld is van iedereen en toch zijn er sommige mensen die dreigen een beetje de baas te spelen. En niet zo'n klein beetje. Ik herinner me nog een aantal jaar geleden dat ik verrast was door de WEF met Klaus Schwab, hoe die gewoon daar in Davos. Ik heb zelf jaren in Zwitserland gewoond en dat is een mooi, fijn, klein dorpje hoog in de bergen. En dat hij daar ons even 17 punten gaf hoe we moesten deugen. De Big Reset, de Great Reset. En dat ging over eten. En dat ging over het klimaat en de vissen. En het ging over het land moet er leuk uitzien. En we moeten allemaal in vrede leven. En de instituten allemaal rechtvaardigen. En dan is punt 17, dan heeft niemand meer iets. You own nothing, but you be happy. Nou, ik ben helemaal niet geïnteresseerd om happy te zijn. Ik wil gewoon recht zien. En ik word er heel moe van als een paar mensen ineens zo bij de hand zitten te doen. Dat ze zeggen van, we nemen iedereen alles af. Wauw! Zelfs de grootste maffiaboys kunnen nooit de hele wereld iedereen alles afnemen. Wat zijn dit voor een dieven? En dan denk je, nou, dat zal wel loslopen. En niemand maakt zich er verder druk over een paar idealisten. Maar dat rondje met al die kleuren, dat wordt door de United Nations steeds meer gepromoot. Je ziet steeds meer zorginstellingen en scholen die dat rondje hebben met al die kleuren, wat het beeldmerk ervan is. En langzamerhand gaat het in de zorg en gaat het in het onderwijs en gaat het in alles. En dan op een gegeven moment met een schok zijn er 9 boeren in Brabant die uit hun huis worden gezet. En dan nog een keer 4. En dan wordt iedereen stil. Dan zei je, waarom ook alweer? Ja, vanwege de instellingen en de instituten en het mooie landschap en de vissen in de zee. Hé, maar wacht nou even. En dan gaan de boeren toeteren. En de boeren die gaan protest maken. En de boeren die gaan stennis maken. En de boeren die gaan, maar wat is hier eigenlijk aan de hand? De boeren roepen op tot wat? Dat ze nog meer willen verkopen. Nee, het zijn klokkenluiders. Het zijn klokkenluiders. Het zijn mensen die ons willen zeggen, er is iets aan de hand. En dat is groter dan dat ik uit mijn boerderij gezet word. Of dat ik in plaats van 150 koeien, 30 koeien mag hebben. Er speelt hier iets meer. Over de hele wereld zijn een kleine groep mensen, ja, wat heel dat Davos met heel dat WEF, dat gaat om 6.000 mensen. Maar die zitten wel met elkaar de baas te spelen. En die hebben constant AI aan het werk gezet om al die doelen te doen. En op een gegeven moment ben je je huis en je hele rotzootje kwijt. En je bedrijf. En ik heb me afgevraagd... Waarom zou dat zo specifiek op die boeren aankomen, dat ze moeten deugen? En dus gaan we op bezoek en op zoek naar

een boer. Ik wil in deze show proberen eens even bij te praten met een boer. Want dit moet beter uitgelegd worden. En dus gaan we met elkaar zometeen praten. En we gaan even een bakkie doen met een boer in zijn trekker. Maar voordat we gaan doen, in ons aller idee is België altijd het mooiste land van de wereld. En daar eten ze het lekkerste. En dus gaan we naar het goede doel met België.

0: Stel je vraag.
1: Oké. Anja uit Apeldoorn heeft me een vraag gesteld. En voordat we doorgaan met het gesprek met de boer en anderen, wil ik eerst even een paar vragen beantwoorden. Anja. Ze zegt, dag Peter, ik snij elke week uien voor de soep en sta dan met tranen in mijn ogen. Maar nu vraag ik, me af, is dat ui nou echt zo gezond voor ons lichaam? Of is het gewoon een goedkope opvuller voor de maaltijd? Ja, nou, Anja, haal die zak uien maar gerust in huis, want het is absoluut geen goedkope opvuller. De ui is een absolute krachtpasser voor je gezondheid. Ten eerste zit een ui boordevol quercetine. Dat is een hele sterke antioxidant die je vaatstelsel helpt om ontstekingsremmen te werken. Ten tweede zit het vol met allemaal vezels die speciaal voor de goede bacteriën in je darmen zijn. En zoals we al weten is een goed immuniteitssysteem heel erg nodig voor je mentale fitheid. Dus ja, je moet er even om huilen aan het snijblok, maar je lichaam is je daarna ontzettend dankbaar. En alsof het nog niet genoeg is, is ook Henk uit Beekbergen degene die ons een vraag stelt over lokaal eten en de boeren. Hoi Peter, je hoort nu zoveel over boerenprotesten en ons voedsel. Waarom kopen we eigenlijk nog steeds kant-en-klare bami of groenten uit Azië als ons eigen Nederlandse akkers volstaan met topkwaliteit uien? Slopen we daarmee niet onze eigen boeren, zegt Henk. Henk, je slaat de spijker op zijn kop. Het is eigenlijk te zot voor woorden. We halen maaltijden of ingrediënten van duizenden kilometers ver weg, met alle transportuitstoot van dien, terwijl we in Nederland op een goudmijn van uienteelt zitten. Nederland is een van de grootste uienexporteurs ter wereld. Onze grond is er perfect voor. Onze boeren leveren topkwaliteit. Als we vaker kiezen voor het product van de Nederlandse akker, zoals het simpele Hollandse ui eten, dat zou ons zo goed doen. En het zou ook de boeren zo goed doen. Het is verser, het is voedzamer. Want wat denk je dat al dat transport kost en al die tijd dat het ligt te liggen in vrachtwagens? En we steunen daarmee ook direct ons land. En onze boeren. En onze economie. Lokaal eten is geen trend, het is gezond verstand. Het is iets wat we gewoon voor ogen moeten houden. We moeten verstandig zijn en we moeten dus weten dat we hier en nu ons eten kunnen gebruiken om zelf gezond te zijn, de boeren bezig te houden en het systeem te beschermen, onze economie te beschermen. Een vraag over de geschiedenis en de uienoorlogen. Hey Peter, leuk thema. Ik hoorde laatst een vreemd verhaal dat er vroeger zelfs oorlogen zijn gevoerd of conflicten zijn ontstaan door zoiets simpels als de ui. Is dat echt waar of is dat een broodje-aap-verhaal? Vraagt Sander uit Uggelen. Sander, het klinkt als een broodje-aap-verhaal, maar het is historisch harde werkelijkheid. Uien zijn door de eeuwen heen zo belangrijk geweest dat er letterlijk om gevochten is. In het oude Egypte werden piramidebouwers uitbetaald in uien en knoflook. Het was een officieel ruilmiddel. En de Romeinse legioenen marcheerden niet zonder uien, omdat het voor hun kracht gaf in hun marcherende oorlogsvoering. Door de geschiedenis heen zie je dat wie de uienoogst controleerde, de maag van de soldaten vulde.

0: op Spreekuur bij Rob.
1: Nou, ik moet echt nodig weer op een telefonisch consult. Ik ga op Spreekuur bij Rob. Ik moet een aantal zaken weten. Wat is er allemaal aan de hand met dat huilen? Want huilen en uien is een soort samen duo. Rob, ben je daar?
2: Ja, ik ben er. Hoi, Peter.
1: Hoi, man. Hoi, goed je spreken. Elke keer weer is het de tijd voor een spreekuur. Hey, Rob, ik heb een paar vragen. Mag ik ze even stellen?
2: Ja, ga je gang.
1: All right, te gek. Hey, met dat huilen, hè? Als je een ui snijdt, dan ga je huilen. Hoe zit het met emoties? Wat doen ze met je?
2: Tja, wat doen ze met je?
1: Ja, je bent een specialist, dus...
2: Ze laten je bijvoorbeeld huilen, hè, blijkbaar.
1: Ja, ja.
2: Wat ik overigens een hele, hele gezonde uiting vind.
1: Ja.
2: Wat we eigenlijk steeds meer de neiging om emoties te onderdrukken in plaats van ze te uiten.
1: Mm-hmm.
2: En huilen is heel gezond. Ik bedoel, dan raak je wat van je verdriet kwijt. Althans, je uit het in ieder geval. Is dat... dat lucht op, denk ik.
1: En je hebt huilbaby's en als ouders helemaal in wanhoop zijn, vooral jonge ouders, dan kunnen ze die wel uit het raam gooien. Je hebt huilenbalken, je hebt coole kikkers. Ik was deze week op een begrafenis en iedereen heeft totaal andere emoties. Sommigen huilen wel en anderen.

0: andere niet. Hoe kan dat nou?
1: Ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen zich geremd voelen. Huilen bijvoorbeeld, ook zoiets belachelijks. Als mannen gaan huilen, dan hoort het eigenlijk niet. Eigenlijk, het hoort nog steeds niet, want je hoort flink en stoer te zijn. Tja, het is, en vrouwen, daar wordt eigenlijk van verwacht dat wanneer er iets verdrietigs zich voordoet, ze eigenlijk moeten huilen. Als ze dat niet doen, dan vinden we ze hard en kil. Het is allemaal van die vreemde ideeën die we eigenlijk op nahouden wat dat betreft.
0: Oké, nou laten we eens even kijken naar de soep waar we inzwemmen. De samenleving verandert. Ik heb het idee, en dat is dan ook mijn vraag, ja, er lijkt wel een soort verkilling in de samenleving te plaats te vinden. Hoe komt dat tot stand? En worden we harder? En worden we kouder en koeler? En nemen daarmee ook de... Als iedereen een harde bikkel speelt, ja, dan wordt er niet meer gehuild. Dan zeggen we niet huilen, maar janken.
1: Ja, nou ja, ik denk dat we steeds meer doen alsof. Ik denk dat we nog steeds allemaal hele emotionele wezens zijn. Die regelmatig huilen en lachen en boos zijn en verdrietig zijn enzovoort. Alleen het uiten, ja, dat is vers 2. Dat, aan de ene kant is het moeilijk, want je geeft een stukje van jezelf bloot. Dat vinden we blijkbaar heel erg eng. En aan de andere kant, tja, hoe wordt er over je gedacht als je gaat huilen? Dat maakt geen sterke indruk, geen stoere indruk. Kortom, we vinden het gewoon, denk ik, heel erg moeilijk om onze emoties te laten zien. Want dan laat je iets van jezelf zien, iets heel wezenlijks, iets, een stukje van je kern. Ja, dat is natuurlijk wel spannend, hè?
0: Ja, dus als we dat allemaal niet zouden doen, dan zouden we heel kil worden en heel koud.
1: Ja, zo komen we over. Maar ik denk dat we dus helemaal niet zo kil en koud zijn. Ik denk dat we allemaal wat dat betreft een toneelstukje aan het opvoeren zijn. En dat we niet alleen onze omgeving voor de gek houden, maar ook onszelf. Door te suggereren van ja, maar het gaat allemaal wel. En ik heb eigenlijk niet zo'n verdriet. Dus ik begrijp waarom dat ik nu niet huil. Dus het is niet alleen... je omgeving voor de gek houden, maar ook jezelf. En dat is wel heel jammer, want het uiten van emoties is echt heel gezond. Is heel erg goed voor je. Dan ben je een heleboel spanning kwijt in plaats van het vast te houden of op te eten, door te slikken en er maagpijn of andere pijnen van te krijgen.
0: Mm-hmm. Kan ik bijvoorbeeld in de voorbereiding van naar die begrafenis toe, ik kan me voornemen om emoties te onderdrukken. Maar wat gebeurt er dan met me?
1: Ja, als je ervan uitgaat dat, en we hebben het nu over negatieve emoties, als je iets negatiefs vasthoudt, ja, dan word je als mens natuurlijk ook niet bepaald positiever van. Die negativiteit, die hou je dus binnen, in plaats van die te uiten en eigenlijk aan je omgeving te laten zien, slik je hem door. Nou, ik denk alles wat je doorslikt en wat negatief is, dat blijft bij je. Dus dat heeft geen positieve uitwerking op je, dus ik zou het vooral niet doen.
0: Nee.
1: Probeer het te uiten, Peter.
0: Ja. Ja. Maar ja, dat is de hele... Ik herinner me nog een vriend wiens vader overleed lang geleden. Bij ons lang geleden een moeder. Tegelijkertijd ongeveer in dezelfde tijd, in dezelfde maand. En hij was van Molukse komaf. En die hebben met de hele familie meer dan een week. En wij deden amper iets. En hij was na een paar jaar helemaal vrij van. En het lijkt wel alsof je een emotie als het ware nooit verdampt. Het lijkt wel alsof je een soort steen inslikt. En dan, wat nou als je emotioneel aan de grond zit? Hoe zit het dan?
1: Ja, wat is emotioneel aan de grond? Daar bedoel je mee dat je zo gevangen zit in je eigen emoties dat je geen uitweg meer ziet?
0: Ja, dat je niet meer kan praten of dat je niet meer kan janken of dat je niet meer liefde kan geven omdat je gewoon op slot zit. Ja, je hoort het veel. Ja, ik zit emotioneel aan de grond.
1: Ja, ik vind het een hele rare uitspraak. Ik kan er niks aan doen. Emotioneel aan de grond. Kijk, als je aan de grond zit, voor mijn gevoel, dan is je financiële reserve blijkbaar uitgeput. Maar emotioneel aan de grond, ja, je uit je emoties of je uit ze niet. En als je ze niet uit, dan blijft het bij je en dan blijven de negatieve gevoelens in je lichaam zitten. Om het maar eens plastisch uit te drukken. Dus sleep je die... De sleur die overal mee naartoe en die komen bij tijd en wijle, ook als je het niet wil, komen toch naar buiten. Want dat is natuurlijk het vervelende van emoties die je vasthoudt. Soms komen ze wel er ineens uit. Er hoeft maar een bepaalde trigger te zijn, waardoor je bijvoorbeeld weer aan dat verdrietige moment herinnerd wordt. Ja, en dan zou je wel eens kunnen gaan huilen. Dus dan ren je ineens weg, om er iets te noemen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat emotioneel aan de grond, dat zie ik niet zo. Ik denk wel dat mensen geneigd zijn om steeds minder hun emoties de vrije loop te laten. En dat vind ik heel erg jammer.
0: Is er een bepaalde manier van eten die je hierbij in kan beïnvloeden of niet? Je kan bijvoorbeeld een emotionele eter worden. En dan veel te zwaar of veel te licht. Of helemaal niet meer eten vanwege emoties. Hoe zit dat?
1: Ja, dat heeft zijn uitwerking. Je hebt natuurlijk emotie-eters. Hè? Ja. Mensen die zich slecht voelen of die iets meegemaakt hebben. En dat proberen weg te eten, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk aan de vergelijking van jou die ergens in plaats van met een ui.
0: Ja.
1: Ja, zelfs een ui roept al iets op, hè, zou ik dan zeggen.
0: Ja, dan komen de anderen langs en zeggen, oh, heb je emoties? Eigenlijk zijn emoties een soort flat met 10 etages en je kan met de lift omhoog en naar beneden. Als ik bij Ajax zit en het heeft het winnende doelpunt in de laatste minuut, dan ben ik zo blij en ik juich en ik ben blij in emoties en ik roep en ik lach en ik keet. Maar dat is van heel ondiep niveau.
1: Nou, dat weet ik niet. Je kan misschien wel verschrikkelijk blij zijn. Je hebt de supporters gezien, die waren zo verschrikkelijk blij dat Feyenoord of Ajax worden.
0: Ja.
1: Ja, die gingen helemaal door het dak heen, bij wijze van spreken. Dat kan natuurlijk ook, hè. We hebben het vaak over negatieve emoties, maar de positieve zijn natuurlijk net zo goed. En die worden blijkbaar makkelijker geuit dan de negatieve.
0: Ja, zeker. Nou, zeker. Dat begint al met een mopje. En uiteindelijk kan je zelfs huilen van geluk. Ja, oké.
1: Okay. Sterker nog, het woordje verweten. Als je niet bijvoorbeeld lacht als anderen verwachten dat je lacht, dan ben je maar een zuurpruim.
0: Ja.
1: Dus dat is net het tegenovergestelde. Positieve emoties verwachten we eigenlijk van elkaar. En negatieve emoties eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Dat is op zich best wel vreemd.
0: Ja.
1: Ja. Doe je niet?
0: Ja. Kijk, wij zijn nu helemaal in het tijdperk van de boerenprotesten. En je ziet gewoon dat iedereen ernstiger wordt. En denkt van, shit, wat doen ze nou? En niet alleen de boeren, maar wat wordt er met ons gedaan? En dan zie je dat er een soort kilheid komt. En dat is toch iets in je emoties. Met z'n allen zit je eigenlijk langzamerhand in een glijbaan naar beneden. Okay.
1: Op zich een soort verbeterde boosheid, hè?
0: Ja.
1: Die kilheid, dat mensen zo verschrikkelijk boos zijn. Alleen, ja, we hebben zich voorgenomen dat niet te uiten, lijkt me ook heel verstandig. Stel je voor dat je met je tractor erg boos wordt en ergens op inrijdt. Dus dat zou ook nog kunnen, hè? Dat de boosheid, de ergernis die mensen voelen, dat ze die binnenhouden omdat ze bang zijn voor de gevolgen voor hun omgeving.
0: Ja. En je toch zeg jij, ergens laten uiten, laten gaan.
1: Ik kan me voorstellen dat je boos bent als je je inkomen dreigt te verliezen, dat je ontzettend boos bent, razend werkelijk.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is het denk ik wel verstandig om dat op de juiste plek te uiten of op de juiste plek ook niet te uiten. En dan lijkt me verstandig dat je van tevoren wel die emoties laat gaan. Want dan anders komen ze er op een plek uit, ja, bijvoorbeeld op de snelweg.
0: Toch? Ja.
1: Wat niet zo gezond is.
0: Nee. Oké, er is hier nog heel veel aan te doen. Het is dus veel meer dan alleen maar uitjes snijden. Het is dus echt een manier van hoe hou ik mezelf emotioneel fit.
1: Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel voor dit telefonische consult. Ik kom volgende week zeker weer op bezoek. We gaan nu luisteren naar muziek. Dankjewel, Rob, en all the best, man. Goed zo.
1: Dag, Peter.
0: Doei.

Voor volgende week nemen we als thema We are the champions, hè? Wij zijn de championnen. Natuurlijk, het thema is dan champion. En je zult zeggen, Peter, wat ben je toch bezig met die groenten en alles? Nou, ik zal eens wat vertellen. De Amish, ik ben geen Amish, maar de Amish, die hebben 13 producten, hartstikke loyaal, lokaal, waar ze helemaal zelf alles verbouwen en eten. En dan kunnen ze helemaal mee rondkomen. Dus als op een gegeven moment de regering zegt, jullie moeten een noodpakket hebben, dan denken de Amish, waar hebben we het over? Want we hebben gewoon allemaal in onze achtertuin 13 producten staan. En die producten die zijn het basis noodpakket. Helemaal doordacht, helemaal doorgrond. En ik dacht, ik ga dat hele basispakket van die 13 producten eerst allemaal elke week eentje behandelen. Dan hebben we de smaak een beetje te pakken. Hebben we ons noodpakket voor elkaar. Maar ja, we hebben niet allemaal een achtertuin. Ik woon in een appartement met een balkon. Daar kan ik hoogstens een paar plantjes. Dat gaat dus niet. En daarom moeten we onze voorbereiding op een andere manier treffen. En dat doen we door aan een netwerk te werken van gelijkgestemden. En daarvoor moeten we heel dicht bij de bron zitten. De bron zijn de boeren. En de boeren die zijn van de leg. Dus we moeten zorgen dat we in contact blijven. Dus wat ik ga doen is, ik ga al die 13 thema's één voor één behandelen. En denk je, nou, wat is nou zo speciaal aan champignons? Nou, dat zal je nog zien. En wat is er zo speciaal aan een ui? Nou, dat zal je nog zien. En er is een gebalanceerd menu dat alle seizoenen door kan krijgen. En wat is het alternatief? Ja, nou, dat wordt triest. Weet je wat het alternatief is? Dat we ons eten uit het buitenland halen. En weet je hoe dat dan moet? Dan moet het in de diepvries. En weet je hoe lang het dan in de diepvries zit meestal? Zo'n 2 jaar. En weet je waar het dan vandaan komt? Van hele verre landen. En dan zit het heel lang in allemaal transportmiddelen. En eigenlijk is het zoiets als van, nou, je gaat bij de supermarkt eten en je eet Red Bull. Je drinkt Red Bull en je eet prinkels. Of je gaat voor de boer. Of geproduceerd eten of groeiend eten. En D66 met Karnuiten wil ons aan het industriële maaketen

Zo zegt de EU gewoon letterlijk, er moeten 10% insecten in het eten zitten. En alle prikkels, pritsels moeten overal allemaal in al die gemaakte voedselproducten moet 10% zitten wat proteïnen zijn die door insecten gemaakt worden. Enorme hoeveelheden larven. Nou ja, sommige mensen zeggen, maar ik eet geen larven. Ik eet geen insecten. Mensen die de Bijbel hanteren, die zeggen, ja, maar het is helemaal verboden dat die rotzooi te eten. En kleurstoffen en smaakstoffen en stoffen die zorgen dat het een bepaalde kleur houdt en een bepaalde tijdsduur. Het is helemaal gemaakt. En het enige wat wij moeten doen is ons bek houden en eten. Ja, maar we zijn niet gek. We zijn niet gek, we gaan daarvoor. Wij gaan met elkaar een andere weg bewandelen. Maar we weten niet hoe. En ik ga je het elke dinsdag na 6 uitleggen. We lopen er doorheen en je kunt vragen stellen. Je kunt gewoon vragen stellen. Stuur een e-mail voor Leef met Peter Vlug aan rtvapeldoorn.nl. En we kunnen dan jouw vragen beantwoorden, want we willen meedoen. De boeren die luiden de noodklok. En wij bereiden ons voor en we zeggen we hebben de boeren nodig. Zonder enige chaîne zijn de volle broekachtige mensen. Hoe komt die man zijn broek vol? Hij heeft zometeen helemaal niks meer te eten dan alleen nog Pringles en Red Bull. Maar die mannen en de hele regering zeggen, we moeten zeker de helft van de het voedselketen dumpen. Oh ja? Wij willen graag gewoon gezond blijven eten. En die boeren die moeten gewoon exportland nummer 2 blijven. Want dan kunnen we gewoon een heel groot deel van de wereld goed blijven volgen. En we hebben gewoon helemaal geen zin om te slaven, nijen en te buigen voor mensen die zeggen, je moet een of andere kunst soja-achtige drap eten en daar moet je blij mee zijn. Dat gaan we dus niet doen. En daar gaan we dus tegen in. En daarin gaan we ons, als het ware, sterk maken door kennis, door informatie, door erover te praten. Niet die kopjes daar naar beneden van, nou, we worden zo gemanipuleerd. Nee, hoofd omhoog. We gaan er vol voor. Ik ga je eerst even lekker laten genieten van een heerlijk lied van Jet Rebel. En hij is een rebel en ik ook.

0: Louise, Jet Rebel. Wat een prachtige muzikant is dit. En ik wil je eventjes een klein verhaaltje vertellen. Ik hoorde onlangs de minister zeggen... Nou, die boeren die moeten gewoon allemaal een andere manier van voedsel gaan verbouwen. Oké. En kunnen jullie geen voedselbossen doen? En zorgboerderijen en kinderspeelplaatsen? En alsof het niks is. En voedselbos, daar sloeg ik meteen op aan. Want ik heb toen in 1989, weet je wel, dat is dus eeuwen geleden... heb ik voor 1 euro een heel groot pand gekocht in Oost-Duitsland. Een enorm groot pand. En in dat pand was ik voornemens om een voedselbos te plaatsen. Het was meer dan 1,5 meter groot, hoge grind. En op dat grind ben ik gewoon begonnen met alle principes van een voedselbos in te graven en uit te leggen en door te geven. En uiteindelijk heb ik daar een voedselbos gedaan. En het begrip voedselbos, moet je even goed in de gaten houden, bestaat voor een familie kan uit een are eten. Een gezin met wat mantel kan van een maximaal 0,5 hectare helemaal rondkomen. Is niet gemaakt voor grote industriële massa. In zijn geheel niet. Dus dat zou zoiets beledigend zijn als dat je zegt van... We hebben het de hele tijd over straaljagers... en jongens, gaan maar met een vlieger vliegen. Wat? Zeggen we nou serieus als antwoord aan de boeren van... stop er maar mee. Een voedselbos kan echt. Je kan namelijk echt gewoon een bos creëren dat helemaal uit zichzelf groeit en waar je steeds de paden en het water in leidt en waar je doorheen gaat en het proces. En binnen 7 jaar heb je dan zoveel vruchtdragende bomen. Het is een wonder. Het is een wonder. Want bijvoorbeeld als sommige bomen speciale stoffen nodig hebben, dan komen de vogeltjes en torretjes en die zorgen dat die spullen daaromheen komen. Het is een geweldig iets. Als je ooit een keer iets interessants wil bekijken, ga dan eens op zoek bij een voedselbos. Want daar kun je dus zien hoe zo eten groeit spontaan door de natuur zelf. Met allerlei soorten processen. Eerst komen alleen maar brandnetels en bramen. En het jaar daarop worden er al wat berkjes. En het jaar daarop komen er wat eerste vruchtbomen. En eigenlijk is het dan zo dat als we dat zouden doen, dan kunnen we alleen maar 1 familie per keer redden. Dat is dus iets waarvan je ziet dat we bij de neus genomen worden. Nou, we gaan nu luisteren naar de volgende muziek. En dat is natuurlijk De Dijk.
1: Wat zullen we doen? Kan. Gaan we dansen?

Nou, we gaan van de dansen op de, op de vulkaan, maar met vakantie. Even erop uittrekken. Even wat rust. We blijven koelbloedig. We laten onze emoties niet stijgen. We gaan gewoon dit hele traject in. Nederland wordt langzamerhand een spannende gebeurtenis. Wat gaat er gebeuren met de boeren, met hun trekkers en de regering, met hun voorstellen? En alles neemt toe. En onderwijl hebben wij hier in RTV Apeldoorn het er elke week weer over. Ik heet je hartelijk welkom dat je zo mee hebt gedaan. Meegeleefd. Leef met Peter Vlug. We gaan er elke keer wat meters van maken. Je kan ons gewoon e-mailen, vinden we leuk. Reageer, laat je stem horen. En dank aan Dio bij de techniek. Klasse gedaan. We hadden weer de nodige uitdagingen te doen. Maar we vinden het leuk. En ik hoop dat jij het leuk vindt. En heb je nummers, heb je ideeën? E-mail ons. En all the best. En smakelijk eten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pasta.

0: salami en truffelsalami maken dan plaats voor Jumbo huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.

0: Ja, een hele goede avond. Welkom weer bij Apeldoorn Sport. Een extra uitzending in plek van Danielle. Want die is deze week het uurtje uit laten staan. Om op het Apeldoorn Sport te laten doorgaan voor het WSV-toernooi. Dat is vandaag en morgen. Maar vandaag, donderdag en zaterdag. We beginnen bij Jan ten Hove. Jan die zit bij Columbia tegen CSV Apeldoorn. Kijken of we Jan hebben. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedenavond Gerard. Ik kijk even naar wie er gescoord heeft van CSV Apeldoorn. Maar ze zijn net een minuutje aan de gang. En er zit de man onder nummer 16. En dat is Marcus van Gelen, die keeper van Columbia helemaal kansel gaat. En zo leidt hier na anderhalf minuut spelen CSV Apeldoorn al met 1-0. Ja, zaterdag verloor derde klasse Columbia in de eerste wedstrijd in Pool A met 0-2 van de tweede klasse WSV. Vandaag neemt de ploeg van Harald Dengering dus het op tegen de eerste klasse CSV Apeldoorn. CSV won de eerste wedstrijd met 3-0 van een andere derde klasse op zaterdag, Groep B 62. En de mannen van trainer Jan Kromkamp waren duidelijk de betere ploeg dan de Matenaren. Via doelpunt van oud-groenwitter Laurens van den Enk en Sam Langedong werd het met rust 2-0. En na de pauze scoorde Jeremy Eilander met een droge knal 3-0. In Pool A dus. Vanavond twee koplopers van na de eerste dag. CSV Apeldoorn één wedstrijd 3 punten. Doelsaldo 3-4. En WSV 3 punten. En doelsaldo van 2-4, 0-2. En we hebben hier inmiddels gespeeld 2 minuten. Met een stand van 1-0. In het voordeel van CSV Apeldoorn.
0: En dat was Jan ten Hove bij CSV Apeldoorn. We proberen zo meteen Niels te pakken te krijgen. Die schakeling is nog niet helemaal gelukt. Dus gaan we even met een stukje muziek beginnen en dan doen we met champagne.

0: Dat was Champagne met Rock'n'Roll Star, zeg maar, uit de oude doos. Gaan we weer even naar uitzendingen. Niet even, dat moet ik nog even natuurlijk vertellen, dat Dick van Bloemendaal door privéomstandigheden is hij voorlopig even niet aanwezig. Maar we wensen Dick zeg maar het allerbeste. Hij is een beetje ziek en we hopen in ieder geval dat hij gauw weer in ons midden is. Gaan we weer naar het veld en dan gaan we naar Niels. En Niels die zit dan volgens mij, als ik het goed heb... Niels, waar, nee, ik kan het even niet zien. Waar zit jij nu mee, Niels? Hallo? Ik hoor geen Niels. Ik hoor wel de achtergrond, maar geen Niels. Dan gaan we naar, even kijken naar Blinda. Nou, Blinda die hangt er wel en die zit volgens mij bij Groen-Wit Columbia.
1: Nee, Groen-Wit tegen WSV zit ik, Gerard. Ja, 8 mei is Columbia aan het spelen tegen CSV. Niels zit rechts van mij bij de wedstrijd Beekbergen-Albatros. Dus dan zijn we weer helemaal bij. En op het hoofdveld is dan ook nog Viot tegen Roodbuur bezig. Maar hier dus Groen-Wit tegen WSV. WSV won afgelopen zaterdag van Columbia en ik moet eerlijk gezegd dat zij toch aanstaande donderdag met CSV gaan strijden om de finale plek. Dat zou je toch wel verwachten. Beide ploegen speelden natuurlijk vorig seizoen in de derde klasse. Groen-Wit wist het ter nauwe nood te handhaven, had er na competitie voor nodig. Terwijl WSV op de laatste speeldag het kampioenschap veilig stelde tegen naast de concurrent Entrecht. En mag dus volgend seizoen na het bekerprogramma een niveautje hoger uitkomen. Ja, en ik zei het zaterdag ook al in de uitzending. Je ziet toch dat dit toernooi, de Apeldoorn Cup, door de trainers ook gebruikt wordt om wat spelers speelminuten te geven om te kijken wat is nou de meest ideale opstelling. Ik heb afgelopen zaterdag Groen-Wit niet zien spelen, WSV wel. En het valt op dat nu vandaag Tijma Oosterwegel in de doel staat en niet Simon Reuske. En ook Franklin Hamstra ontbreekt vanavond. Dus een aantal andere spelers die daardoor weer wat speelminuten krijgen. Wedstrijd gaat tot nu toe gelijk op. We hebben nog niet echt hele grote kansen gehad met een vrije trap voor WSV op min meter, nou ik zou zeggen 25. Henk van der Put weet altijd tot een centimeter nauwkeurig hoeveel het is. Zo nauwkeurig ben ik niet. Maar dat leverde verder geen gevaar op voor het doel van Groen-Wit. Dus de stand is hier nog steeds 0-0.
0: 0-0. En kijken of we nou nu wel kunnen pakken. Niels, hoor je ons? Ik hoor Niels nog steeds niet. Niels, hoor je ons? Hallo? Nee, Niels horen wij nog steeds niet. Dus dan gaan we even naar het volgende muziekje daar aan doen. Dat is dan The Look met Roxette.

0: Ja, we hebben even wat technische problemen met wat telefoonlijnen. Dus hopelijk gaat het nu lukken. In ieder geval weten we wel dat nu Niels aan de goede lijn zit. Dus die gaan we ons horen. Niels.
1: Niels, ja, dat ben ik inderdaad. Goedenavond luisteraars, goedenavond ook Gerard. Ja, wij zitten hier langs het enige echte grasveld wat WSV rijk is. Dat betekent achterop het sportcomplex bij de wedstrijd Albatros tegen Beekbergen. We hebben zo'n 13 minuten gespeeld en ik krijg voor mij allereerst de opstellingen in vogelvlucht. Beginnen bij de opstelling van Albatros. Marvin de Bond, staat het goal, Stijn de Haas, Patrick Valk, Timo Schreuder, Luc van Werven, Damian Kuiper, Michel Berghoff, Toby Kuhnen, Timon Termaat, Mike Hogeveen en Joram Terwiel zijn erbij ingestuurd door de trainer Martijn de Haas. En bij Beekbergen hebben we de volgende 11 namen. Rafael van Veenendaal, Frank van der Belt, Jordi van Lente, Thomas Reinders, Devin Wilbrink, Rens Klopman, Timo Kalot, Timme de Ru, Juri Kalunder en even kijken, Jure van der Kamp en tenslotte Lars van Engeland. Dat zijn de 11 namen van de trainer van Beekbergen. We hebben stief een kwartiertje gespeeld. We zijn keurig om 7 uur begonnen. Onder leiding dus van die scheidsrechter René Bijen. En ja, de René Bijen heeft tot dusver na 12 minuten 1 keer moeten optreden. Namelijk een gele kaart gegeven aan aanvoerder van Albatros, Patrick de Valk. Hij maakte een professionele overtreding, zoals dat heet, op de nummer 7 van Albatros.

0: En ja, dat kostte hem een gele kaart. En dus een tijdstraf. Op dit moment is dus een stukje powerplay van Beekbergen. Ze hebben daar nog niet kunnen profiteren. Albatros is tot dusver de iets betere ploeg. Met iets meer controle en ook iets meer kansen. Maar de stand hier op dit echte grasveld is nog altijd 0-0.
1: 0-0. En dan gaan we even kijken of we Henk nu te pakken kunnen krijgen. Henk, hoor je ons? Nee, ik denk dat Henk ons niet hoort. Henk, hoor je ons? Nee. Henk? Nee, ik hoor Henk niet. Dan pakken we even de volgende muziekje.
2: Het zal wel.

0: We draaien Status Quo even weg, want we willen ook eens Henk even horen. Henk, hoor je ons nu wel, denk ik?
1: Ja, ik hoor jullie wel, zeker wel. We zitten hier op het hoofdveld te kijken naar Fijos Fase tegen Roburet Velocitas. Beide teams hebben de afgelopen vorige zaterdag gewonnen, dus alle twee 3 punten. Nu, op dit moment staat het nog 0-0. We hebben ruim 20 minuten gespeeld in de eerste helft van deze wedstrijd. Ik moet zeggen, Robur is de betere van de twee, is het meest in balbezit. Heeft al een paar kleine mogelijkheden weten te creëren. Maar een schot een paar keer over zelfs, gaat die bal dan hoog over. Nu is het weer Luca Hendricks voor Robur in balbezit. Een van zijn medespelers. De bal gaat helemaal terug richting Gino Bos. Hij staat vanaf het begin dus in de basis van Robur. Nee, Fijos heeft het lastig tegen Robur. Tot op dit moment is het nog 0-0. De beste mogelijkheden zijn dus voor Robur. Fijos daarentegen heeft nog weinig laten zien. Terug naar de studio, 0-0.

0: Ja, en hij komt straks bij Night of the Pros, gaat hij weer optreden. En zeg maar Holly Johnson in november. Gaan we weer met één telefoonlijn gaan we weer schakelen naar Jan ten Hoven. Jan!
1: Ja, er is hier van alles gebeurd inmiddels. Want toen ik jullie verliet, was het na 1 minuut al 1-0. En vervolgens voor 6 in Apeldoorn door het doelpunt van Marcus van Gele. En in de 4e minuut was het Milan van Amersfoort van Columbia, die maar net naast de doel van Jurie de Weert kogelde. Die bal ging net naast. En in de 5e minuut was het weer Marcus van Gele die de 2-0 aan kon tekenen. Hij, die man die staat aan de rechterkant helemaal vrij. Die kan

handen pakken en kan kijken of hij de voorwaarden kan bereiken. Leuke wedstrijd naar te kijken, maar voorlopig is hier, nou, moet ik even kijken op een horloge. 25 minuten in de eerste helft is het 3-0 in het voordeel van CSV Apeldoorn.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Ja, we hebben wat problemen met de telefoonlijnen, maar als het goed is, beginnen we weer met Jan ten Hove. Jan.
1: Ja, we zijn inmiddels begonnen met de tweede helft. 2 minuten zijn we onderweg. Er zijn wat wisselingen geweest in de ploegen, maar er is ook een gele kaart gevallen. Met name aan de kant van Colombia, was dat Eyüp Smalkalı, die op een gegeven moment een overtreding maakte, hield iemand vast. Dan kreeg hij hij kreeg daar geen waarschuwing voor van de scheidsrechter. Dat kreeg hij wel, maar geen kaart. En vervolgens bleef hij maar doormerken. Toen zei hij, ja, nou is genoeg, kan een gele kaart. En dat betekent gewoon dat je 10 minuten naar de kant moet. 1 gele kaart betekent 10 minuten wachten in de dugout voor je weer mee mag doen. Het is Marcus van Genen, de wedstrijdman, die echt 3 doelpunten maakte op rij. En de eerste minuut was het al meteen 1 tegen 0. En nog geen 5 minuten later was het 2 tegen 0. Dezelfde Marcus van Genen. En in de 22 minuten was het 3 tegen 0. Opnieuw Marcus van Genen noemt dat een echte hele goede hat-trick die gemaakt werd. En op slag van rust dus die gele kaart. Er zijn even wat wisselingen in de ploeg. Van ja, er mogen 8 spelers gewisseld worden, heb ik begrepen. In CFD Apeldoorn heeft Jeremy Eilander nu de aanvoerder van aangenomen. Jesse Perdon doet nu mee. En even kijken. En Jorik Meijer is er dus uit. En bij Colombia, en als ik het goed heb, is het Nick Bomhoff die in de ploeg is gekomen. Leon de Bok is neergekomen. En jawel hoor, good old Joey Koopman, nacht met onder nummer 32. Ook zijn opwachting maken hier voor de Apeldoorn Cup. We hebben hier gespeeld inmiddels 2-3 minuten in de tweede helft. Een tussenstand van 3 tegen 0 in het voordeel van CSV Apeldoorn.

0: En de volgende verslaggever staat klaar. Dat is Niels bij Albatros. Zeg het eens, Niels.
1: Ja, in de 25e minuut van de eerste helft is Beekberg op een 1-0 voorsprong gekomen. Rens Klopman was toch wel misschien, want Beekberg was misschien wel de grote man van die eerste helft. Waar hij al vlak voor de 1-0 alleen op de keeper afging, Marvin de Pont van Albatros. Maar hij vergat eigenlijk de bal mee te nemen in zijn poging om die bal, om die keeper te omspelen. Waardoor Marvin de Bond nog redding kon brengen. Maar even later gaf hij een fantastische steekpaas op Timmer de Ru, die met buitenkant rechts kon binnenschieten. Wel via de keeper eigenlijk. Maar ja, dat betekende dus de 1-0. En als ik nog even terug mag blikken op die eerste helft. Het was Albatros die in de beginfase de controle en de betere kansen had. Maar na de gele kaart voor de aanvoerder Patrick de Valk, waar hij dus een 10 minuten tijdstraf had gekregen, ja, begon het spelbeeld wel wat te veranderen en kreeg vervolgens Beekberg de betere kansen. Inmiddels hebben we gespeeld in de tweede helft, een minuut of zes. En daarin heeft Albatros alweer een grote kans aan elkaar weten te voetballen. Deze kans werd uiteindelijk redding gebracht. En ja, het is duidelijk dat Albatros misschien een klein voordeeltje heeft ten opzichte van Beekberg, ondanks die 1-0 achterstand. Want ze hebben namelijk 6 wissels kunnen brengen. En oh, jeetje. Ja, terwijl ik dit vertel, is er een counter voor Beekbergen. En die bal belandt uiteindelijk op de paal. Dat was een inzet van de nummer 14 van Beekbergen. En dat is, even kijken, wie was dat? Dat was, nou goed, die houdt u van mij te goed. Maar dat was een gevaarlijke doorbraak. En daar had Beekberg wellicht op 2-0 kunnen komen. Ja, het is wat dat betreft een leuke wedstrijd. Het gaat op en neer, heen en weer. De kansen zijn gelijk verdeeld. Maar het voordeel is in dit geval dus voor Beekbergen een 1-0 tussenstand. Ook in deze tweede helft.

0: En de volgende verslaggever die we hebben is Belinda.
1: Ja, en er is hier in de tussentijd behoorlijk wat gebeurd. De laatste keer dat ik in de uitzending was 0 tegen 0. Maar dat is het niet lang gebleven. Het werd 1 tegen 0 voor WSV. Lars van der Lucht scoren. Een schitterend schot van Mario Londaar. En het werd 2 tegen 0. Groenwit deed iets terug. Eigenlijk een vrije doortocht voor Tim Kok. Omspeelde iedereen, ook de keeper. En het werd 2 tegen 1. En direct vanaf de aftrap van de tweede helft. Ik was zelf iets een paar seconden te laat. Want het was gelijk Milo Osterhof die de 3 tegen 1 maakte. Dus hier 3 tegen 1 en het voordeel van WSV.

0: En de volgende verslaggever is Henk van der Pet. Henk.
1: Ja, ik ben er wel zeker. Het is 1 tegen 0 geworden. In de 28e minuut van de eerste helft was het Fios. Die middels in het Timmer 1-0 op het scorebord liet aantekenen. Een beetje tegen de verhouding in op dat moment zeer zeker. Maar hoe dan ook, Robben staat wel achter met 1-0. Ze doen er nu alles aan om eerst maar eens die gelijkmaker te forceren. Zijn ze tot nu toe niet ingeslaagd, ook al omdat ze het vizier niet, niet goed hebben afgestemd. Fios staat dus met 1-0 voor. We hebben nu bijna een kwartiertje gespeeld in de tweede helft. Als het zo blijft, dan is het toch wel een beetje verrassend, denk ik, dat Fios deze wedstrijd eventueel kan gaan winnen. Daar hadden ze bij Robben zeker niet op gerekend. Voetballend zijn ze misschien wat beter dan Fios, maar scoren hebben ze tot nu toe niet gedaan. 1-0 voor Fios, nog iets meer dan een kwartiertje te gaan. Ja.

0: Jan ten Hove, jij weer, zeg het maar.
1: Ja, het was bijna 4 tegen 0 geweest. Want de prachtige dieptepaas door het hart van de verdediging van Colombia kwam Nursi Gulli al helemaal alleen op de keeper af. Hij omspeelde de keeper niet, maar schoof, wilde hem in het uit de hoek schuiven. Deed het ook wel, maar net aan de verkeerde kant van de paal ging die bal dus niet in het doel. Inmiddels heeft ook Harald Dengering, de trainercoach van Colombia, weer nieuwe mensen in de ploeg gebracht. Jesper Scherpenzeel is erin gekomen. En ook Timo van Lier is in de ploeg gekomen. En zo voetballen hier rustig een aardige wedstrijd. Met Joey Koopman nu centraal in, op het middenveld bij Colombia. Wat aanwijzingen geven aan zijn maatjes om te kijken om die stand van 3 tegen 0 niet verder op te laten lopen. Als het kan, nog even een keer proberen een doelpunt te maken. Zodat ze dus in elk geval die hatelijke 0 kwijt zijn. Nu balbezit voor Sergio aan de linkerkant van het veld. En wat weer terug wordt, was helemaal naar rechts gespeeld. Kan opgepakt worden door Jesper Dom, de aanvoerder. De nieuwe aanvoerder van Colombia. Hij heeft een aantal jaren, of van Colombia, van CSV Apeldoorn. Hij heeft een aantal jaren gespeeld bij Fios Fase. Hij heeft een aantal jaren gespeeld bij AGOV. En is nu weer terug op het honk, op zijn oude positie weer bij CSV Apeldoorn. Heeft de aanvoerder van net veranderd. Want aanvankelijk was Jeremy Eilander de aanvoerder. Is eigenlijk de vaste aanvoerder van CSV Apeldoorn. Maar als hij eruit gaat, en heb ik al gezegd, we mogen met 8 mensen wisselen. Dat is ook bijna niet bij te houden. Maar Perdon is nu dus centraal achterin de aanvoerder. Voor zijn keeper. En dan moet ik even heel goed kijken. Want ook daar is weer gewisseld. Is, het gaat toch goed. We hebben hier gespeeld. Moet ik even op mijn horloge kijken. 10 minuten in de tweede helft. En de stand nog steeds van 3 tegen 0. En er komt nu, de bal op de lat gaat over het doel. En die kant gaat voor zich niet over het doel. We blijven hier staan met een tussenstand van 3 tegen 0.
2: Cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van 2 studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten, gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer.

0: vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Ja, welkom weer bij het tweede uur van Apeldoorn Sport en... Dat betekent dus dat we verder gaan met de Apeldoorn Cup. Jan ten Hoof was net voor het nieuws nog even met zijn verslag bezig. En na het nieuws gaan we weer verder met Niels. Zeg maar, Niels.
4: Ja, we hebben een klein kwartiertje gespeeld in de tweede helft. En het is toch wel Beekberg dat de regie heeft overgenomen en de beste kans heeft gekregen. In de 37e minuut bijvoorbeeld kreeg Beekberg een enorme kans. Eerder al ging Tommy Gola in zijn eentje af op keeper De Bond. Maar... de aanvoerder van Albatros ging onder de bal door, waardoor twee aanvallers van Beekberg samen op de keeper af mochten. Het was alleen Timmer de Ruud die deels te gehaast schoot, waardoor de bal gewoon jammerlijk naast ging. Maar dat had het 2-0 moeten zijn. En kort daarna, in de 41ste minuut, was het Patrick de Valk. Ja, die speelt toch niet zijn beste wedstrijd, denk ik. Maar die speelde met vuur door heel lichtjes aan de aanvallen van Beekberg te gaan hangen in de 16. Scheidsrechter vond het niks. Ja, hij had hem ook maar zo op de stip kunnen leggen, maar dat gebeurde dus niet. We hebben hier in die tweede helft inmiddels een dik kwartier gespeeld. Er komt nu een afstandsschot, een mooie krul van Albatros. Maar ja, die bal gaat naast, waardoor er weer rustig opgebouwd kan gaan worden door Beekbergen. We hebben dus gespeeld zo'n dikke 16 minuten in die tweede helft. Er stond hier nog altijd 1-0 in het voordeel van Beekbergen.
5: Get on the floor!

0: En dan gaan we weer naar WSV. Nee, ik wou zeggen. Nee, Belinda, ja, WSV. Zeg het eens, Belinda.
1: Ja, WSV Groenwitte staat inmiddels 4-1 voor WSV. Zojuist werd het vierde doelpunt gemaakt door Aragao. Dus ik mag nog wel aannemen dat deze wedstrijd gelopen is. Ook met de wedstrijden op het andere veld. Dan gaat mijn voorspelling van begin van de avond uitkomen. En gaan WSV en CSV donderdag strijden om de finale plaats voor de hoop spelende clubs voor de Apeldoorn Cup. Dit is gelopen 4-1.

0: En de volgende is Henk. Die mag weer van zeg maar de verslag doen van zijn wedstrijd. Henk.
1: 10 minuten nog te gaan. Nog steeds heeft voorsprong voor Fios. 1 tegen 0 dus nog steeds. Ja, ze doen er alles aan, zo'n Robert. Ik moet eerlijk zeggen, het spel golft op en neer. Het is een leuke partij om naar te kijken, met name in deze tweede helft. Robert is er nog niet in geslagen om te scoren. Nee, Fios voetbalt helemaal niet verkeerd, hoor. Ze weten elkaar goed te vinden. Veelal aanspeelpunt is verder Timmer natuurlijk. En hij verstrooit goede paasjes, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook Luca Boom is aan de andere kant veelvuldig aanspeelbaar. Dat zijn de mannen die wel uitblinken aan de kant van Fios. Zij staan met 1-0 voor. Nog een klein 10 minuten te gaan. Robu staat achter. De derde klasse staat voor met 1-0 tegen de tweede klasse. Terug naar de studio.

0: En de volgende is Jan ten Hove. Jan.
1: Ja, er is weer verandering in de stand gekomen. CSV Apeldoorn heeft de marge uitgebreid. In de 14e minuut werd het 4 tegen 0. Een prachtige aanval van CSV Apeldoorn. Bracht de bal bij DJ Martel. En zijn droge knal was keeper van Columbia. Gerco Assis, echt helemaal te veel. En het vreemde is eigenlijk dat het doel is 4 tegen 0. Maar als je nu kijkt naar de cornerverhoudingen en nu een doelpunt, oh nee, op de binnenkant van de paal. En die bal die komt terug voor Columbia. Voor hetzelfde geld staat het hier 4 tegen 1. Een bal die ingeschoten werd door de man onder nummer 9. En dat is, moet ik even heel goed kijken, want het is heel moeilijk te lezen wat ze allemaal opgeschreven hebben. Maar het is voor mij Smacolli die is eruit. Het was een Klomp die de bal aan de binnenkant kreeg. Die bal kwam op de binnenkant van de paal. En die ging er dus uit. Maar ik wil net zeggen, de wedstrijd is 4 tegen 0. Maar als je nou naar de cornerverhouding gaat kijken, dan zie je dat Assis en Abel geen enkele corner heeft gehad. En dat Columbia er 5 heeft gehad. En dat betekent gewoon dat ze dus op dit moment toch regelmatig druk uitoefenen. En CSV Apeldoorn heel goed uit moet kijken wat ze gaan doen. Maar ja, ze zijn net een beetje technisch wat vaardiger dan Columbia. Ze zijn maar sneller in de balbehandeling is ook gewoon beter. En nu moet er weer gewisseld worden. En we wisselen maar door. We hebben nu gespeeld inmiddels 20 minuten in de tweede helft. Met een tussenstand van 4 tegen 0.

0: kunnen de muziekjes niet helemaal draaien. We moeten om en om gaan schakelen met de telefoonlijn. Dus Niels is nu aan de beurt. Niels, bij jouw wedstrijd.
1: Ja, mijn wedstrijd nog altijd 1-0 in het voordeel van Beekberg. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt op een van de spelers van Albatros, de 0-10. Die heeft Kermit op de grond. Dus ook nu aanvoerder Patrick de Valk is er afgehaald. Samen met nog een hele hoop anderen. Want ik zei al zojuist in het vorige verslag, er is een klein voordeel voor Albatros. Ze hebben namelijk 7 wissels, denk ik zo'n beetje. Terwijl Beekbergen er slechts 3 heeft. En er mag doorgewisseld worden. En dat is inmiddels dus ook al gebeurd. Ja, er heeft even wat tijd gaat er overheen. Ik kan mooi even vertellen dat Albatros moet natuurlijk iets met die achterstand van 1-0. Willen ze een resultaat halen hier in deze wedstrijd. En dus nemen ze ook wat risico. En dat resulteerde al in een aantal krachtige kansen voor Beekbergen, de tegenstander natuurlijk. Hebben dus tot dusver nog niet weten te profiteren van de druk naar voren die Albatros probeert uit te oefenen. En ja, Albatros zelf heeft ook nog niet datgene weten te creëren. Echt grote uitgespeelde kansen om überhaupt te gaan denken aan die gelijkmaker. Maar die hebben ze dus nu wel nodig. Er kan een inworp worden genomen hier aan de linkerkant van het veld. Die inworp valt eigenlijk heel erg goed bij de toeval. En daar kan de 1-1 gescoord worden, maar er wordt een redding gebracht. Dat is een goede redding hoor, van die keeper van Beekbergen. Betekent dus dat nog altijd de stand 1-0 is in het voordeel van Beekbergen. Maar Albatros echt aan de best zijn best aan het doen is om in die resterende tijd in ieder geval de gelijkmaker te maken.

0: En de volgende die aan de lijn hebben is Henk. En die meldde dat hij een strafschop had. Henk.
1: Ja, dat klopt helemaal. Robuur mocht de strafschop nemen. En terecht de strafschop trouwens. Gino Bos ging vervolgens achter die bal staan. En dan is het 7 minuten voor tijd 1-1 geworden. En dat is het nu nog steeds. Goed spelen het team, moet ik eerlijk zeggen. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken in deze tweede helft. En Robert komt toch wel een beetje verdiend op een 1-1 stand, tussenstand hebben we wel te verstaan. Maar Fios geeft zich niet gewonnen. Ze zijn zeker niet te minder. Het is een echte leuke wedstrijd om naar te kijken. Terug naar de studio. 1-1 is de nieuwe tussenstand.

0: En het rijtje wordt weer afgesloten bij Belinda.
1: Oh shit. Ja, het wordt inmiddels een hele pijnlijke avond voor GroenWit. De laatste keer dat ik jullie sprak. 4-1. Vlak daarna ging de bal op de stip. En was het aanvoerder Matthijs Gijzen die de penalty beheerst inschoot 5-1. Daarna nog een mooie doelpunt van Gennaro Seintje en zojuist nog eentje van Jesper Kok. Dat betekent dat WSV met maar liefst 7-1 leidt tegen GroenWit.

0: De volgende zeg maar, daarna is weer Jan ten Hoven.
1: Ja, net toen je doorschakelde, maakte CSV Apeldoorn de 5-0. Ik kon niet helemaal goed zien wie de doelpunten maken, maar daar kom ik zo maar heel even achter. Daar staan we op van. Maar ja, inmiddels is de cornerverhouding, dat is heel merkwaardig, opgelopen voor Columbia tot 8 hoekschoppen tegen CSV Apeldoorn. Niet 1, maar doelpunten tellen nu een keer. Tenzij je zegt 3 corners en penalty, maar dat doen we voorlopig hier niet aan. Voorlopig staat CSV Apeldoorn op een riante voorsprong van 5-0. En dat kan wel eens beslissend zijn hoor. Want uiteindelijk als ze gelijk zouden eindigen in die pool, dan is het doelsaldo bepalend wie er wel of niet in de finale gaat komen aanstaande zaterdag. En ik zie nu dat de scheidsrechter, moet ik even kijken, ja, die heeft nu gefloten voor het einde van de wedstrijd. Er wordt CSV Apeldoorn wint hier afgetekend met 5-0 in een wedstrijd. Nou, maar ik moet ook zeggen, Columbia zich heel kranig heeft geweerd. Voetbalde een aantal keren heel goed mee. Kon een aantal hoekschoppen nemen, 8 in totaal. Maar uiteindelijk tellen de doelpunten. CSV Apeldoorn doet hier goede zaken op plek 1 en 2 in de pool. Wint hier van Columbia met 5-0.

0: En de volgende die mag, misschien de einduitslag, is Niels.
1: Jazeker, 1-0 in het voordeel dus van Beekbergen. Beekbergen wint hier. Had het zeker wel misschien 2 of 3-0 kunnen zijn. Want Beekbergen heeft een paar grote kansen bij elkaar gespeeld. Maar toch even vermeldenswaardig. De mooiste kans, uitgespeelde kans, kwam op naam van Albatros. Het was uiteindelijk Rick van Veldhuizen. Die had het eindstation moeten zijn van een goed lopende aanval over heel veel schijven. Met 1 keer raken, ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Zeker ook op dit niveau, als dat allemaal lukt en past. Alleen ja, zijn controle, die van Rick van Veldhuizen, die liet even te wensen over het moment dat hij op de keeper zou kunnen afgaan. En dus liet hij de bal van de voet afspringen, waardoor Rafael van Veenendaal de bal kon oprapen. En derhalve bleef het dus bij 1-0. En er was nog wel 1 opmerkelijk ander moment in deze wedstrijd. Er was een overduidelijke overtreding gemaakt op een van de spelers van Albatros, een verdediger. Maar de scheidsrechter zei, we gaan gewoon door. En zowel beide trainers waren erg stom verbaasd dat de scheidsrechter daar niet voor vloot. Er kwam uiteindelijk gelukkig geen grote kans uit voort. Dus dit foutje van de scheidsrechter bleef onbestraft, maar niet onvermeld in dit verslag. Einduitslag, Beekbergen tegen Albatros. 1-0.

0: En ook waarschijnlijk een uitslag van Henk, zeg maar.
1: Nou, je zit inmiddels in de bestuurskamerwedstrijd. Het is dus al een minuut of vijf afgelopen. Het is 1-1 gebleven. Dat was ook de laatste tussenstand die ik kon melden. Kortom, Vios Fasen speelt gelijk tegen Robert Velocitas. De derde klasse speelt gelijk tegen de tweede klasse. 1-1 is de einduitslag. Dat was het wat mij betreft over deze wedstrijd. Ik maak me op voor een volgende wedstrijd op veld 2. Dus tot straks. We horen elkaar opnieuw.

0: En de laatste in de rij is Belinda, zeg maar.
1: Ja, ook die wedstrijd is afgelopen. Daar is het uiteindelijk 7-1 geworden voor WSV. Een hele duidelijke overwinning, niks op af te dingen. Dus WSV mag donderdag met CSV gaan uitmaken wie naar de finale gaat.
0: En dat was in ieder geval het hele rijtje. En zeg maar, dan gaan we zometeen straks om 9:15 weer verder met de volgende wedstrijd. Dat is AGOVV tegen Klarenbeek. Daar zit Henk van der Put. Daarna zeg maar op Oordebos VSV, daar zit Niels Sintel. TKA tegen ZVV, daar zit Jan ten Hoven. En Alexandria tegen Apeldoornse Boys, daar zit zometeen, zeg maar, dan moet ik even een goede schijf even openzetten. Dat is weer Belinda Kerkhoven. Dus we gaan even wat muziekjes te draaien. We gaan kijken of we nog iets technisch kunnen oplossen. Maar in ieder geval 9:15 is weer de aanvang van de volgende wedstrijden.

0: gaat beginnen om 8:45. Beginnen we weer met Henk van der Put. En als ik het goed heb, Henk, is dat AGOVV tegen Klarenbeek bij jou?
1: Je mag nooit meer raden, Gerard. Helemaal goed. Klarenbeek, AGOVV. Klarenbeek in het rood. En AGOVV natuurlijk in het blauw. De blauwe natuurlijk. Klarenbeek, AGOVV. Even kijken, AGOVV de eerste wedstrijd 1-1. En Klarenbeek won de eerste wedstrijd van ZVV 56. Kijken wat het wordt in deze pot om 8:45. Dus de laatste wedstrijd van vandaag hier op de voorwaarts. Alles te maken hebben met de Apeldoorn Cup 2026. Wat gaat het worden? Ik ben zeer benieuwd. Want de jonge ploeg van AGOVV, als ik het team zo bekijk, dan is er denk ik geen één speler die groter is dan 1,80 meter. Dat is allemaal heel klein spul wat aan de bal is hier bij AGOVV. Maar goed, als ze kunnen voetballen, dat zal moeten blijken. We gaan het zien, we gaan het beleven. Hier op de voorwaarts. 0-0, 2e minuut van de wedstrijd. Terug naar de studio.

0: is altijd leuk als je wat korte muziekjes kan draaien. Intro van Flikken Gent. Die pakken we eventjes allemaal. De korte stukjes tussen de verschillende telefoongesprekken. Want de volgende die dient zich aan. En dat is Niels Sintel. Niels.
1: Ja, dankjewel Gerard. We zitten hier inmiddels weer op hetzelfde veld. Dus het enige echte grasveld. Waar dus de WSV onder 23 uitkomt tegen Order Bos. En dat zijn natuurlijk altijd een beetje de spreekwoordelijke, maar misschien zelfs in dit geval ook wel letterlijke, de mannen tegen, de kerels tegen de jongens. De jongens van de onder 23. En ik zal voor je de opstelling in ieder geval eventjes noemen. Voor zover ik dat allemaal kan lezen. Ze gaan beginnen met Order Bos. We beginnen op Met op Goal, Joey Zomerhuis, Dennis Vinken, Jamie van Weijen, Twan Eijkman. Dan hebben we Frimpong, Lars Schiphorst, Kevin Zonneberg, Kelvin Zonneberg mag natuurlijk niet ontbreken, Thijs Koopmans, Joey Jansen, Bas Bogert en Rashad Mokin. Dat zijn de 11 namen van, even kijken, natuurlijk Order Bos. En dan gaan we eens snel even kijken naar de 11 namen van WSV. En die hebben een hele lange lijst meegenomen, 18 spelers. En van die 18 beginnen we met Wessel de Laat op goal. Jesper Kok, Kiana Isilva de Casta, een prachtige voetbalnaam natuurlijk. Milan Kennebeumer, dan hebben we Ferenc Leslusa, Jeremy van Zuren, Stijn Rozenboom, Demi Adema, Ernst Reichert, Jens van der Lucht en Kian Maan. Dat zijn 11 namen dus van WSV onder 23. Ja, en die WSV heeft inmiddels in de eerste minuut ook al een klein kansje bij elkaar gevoetbald. Het was Jesper Kok, die met een soort van half vliegende volley de bal wilde ingaan schieten. Zijn inpoging ging naast. Dus is het hier na ruim 5 minuten spelen altijd 0-0.

0: toch wel leuk als je die kleine introotjes kan draaien. Net genoeg weer om de volgende aan de telefoon te krijgen. En dat is Jan ten Hoven bij TK tegen ZVV. Jan.
1: Ja, dat is in pool 2 de wedstrijd. Inderdaad, TK tegen ZVV 56. Vijfde klasse TKA speelde de eerste wedstrijd tegen vierde klasse AGOV gelijk met 1 tegen 1. En vijfde klasse ZVV 56 moest afgelopen zaterdag de eer laten aan vierde klasse Sportclub Klarenbeek. Het werd daar 0 tegen 2. Vandaag dan de wedstrijd wie sluit aan bij de top in pool 2. En wie moet naar onderen gaan kijken in diezelfde klasse. Ja, het is even aanpassen. Met CSV Apeldoorn tegen Columbia. Nu een ander niveau. Waar ik moet nog even één ding rechtzetten. Dat het vijfde doelpunt van CSV Apeldoorn werd gemaakt door Jeremy Eilander. De 5-0. Ere wie ere toekomt. Het was op het randje van buitenspel. Maar scheidsrechter vond dat dat niet met de grote teen kon. Hij dan net de bal aanraken. Bij de tweede paal. En toen ging hij via de paal in het doel. En zo werd het 5-0. Hier hebben we gespeeld. We zijn ietsje later begonnen. We hebben nu gespeeld 5 minuten met een stand van 0-0.

0: Ja, dat is altijd leuk, hè, die korte stukjes al. Dit was natuurlijk CES, Zuid New York. En dat soort muziekjes gaan we dus een beetje tussen die telefoons draaien. Gaan we naar de laatste. Daar ben ik wel benieuwd met Apeldoornse Boys. Want er stond van de week een stuk in de Stentor dat Apeldoornse Boys heel veel geïnvesteerd hebben in nieuwe spelers. En ze willen kijken of ze kunnen promoveren. Dat moeten ze dan doen tegen Alexandria. En die gaat het horen van Belinda.
1: Ja, ze stonden op een oefenwedstrijd. En we zagen ook in de stand staan dat Apeldoornse Boys nog lang niet compleet is. Maar dat geldt zo'n beetje voor alle ploegen die hier aanwezig zijn. Ja, eigenlijk één echt noemenswaardig feit tot de sferre. En dat was een vrije trap van Alexandria. Die ging op de paal. Het was Pope de Chandre die dat verwoestend uithaalde. Maar zijn vrije trap dus op de paal. En daardoor geen doelpunt en dus ook niet de voorsprong. Het is nog even afwachten. Het spel staat nog enigszins gelijk op. Dus nog even weinig van te zeggen. Buiten die ene kant is er nog niet echt veel gebeurd. De stand is hier dus nog 0-0.

0: Ik wou zeggen, dat was de volgende muziekje die we hebben. Gaan we weer, zeg maar, het rijtje, eerste rijtje weer af bij AGOV Klarenbeek. Henk?
1: Ik kijk naar de aanval van AGOV. Het is nog 0 tegen 0. Bal voor een laag over de grond voorgezet. Maar kan worden weggewerkt door de verdediging van Klarenbeek. We hebben 9 minuten gespeeld hier. Het valt een beetje op en neer. Klarenbeek is denk ik voetballend net iets beter dan AGOV. Aan de andere kant moet ik zeggen, AGOV probeert in de combinatie te komen. Dat doen ze zo nu en dan redelijk goed. Dus we gaan toch hopelijk zitten kijken naar een wedstrijd die in ieder geval spannend zal zijn. 10 minuten op de klok, 0-0.

0: Tap uit zijn oorlog verleden, maar de muziek mogen we in ieder geval wel draaien. Gaan we weer terug naar Niels Zintel bij Oordebos tegen WSV onder de 23. Niels.
1: Ja, daar de WSV onder 23 zojuist op een 1-0 voorsprong is gekomen. En ik mag al zeggen, met een hele prachtige goal. Het was Jesper Kok, nummer 9, die aan de bal kwam. Zo'n beetje een meter of 12 buiten het 16 van Oordebos. En hij slalomde zich werkelijk een prachtige door de verdediging van Oordebos heen. Ontweek vliegende tackles en wist uiteindelijk diagonaal met rechts de keeper van Oordebos te verschalken. En daarmee in de 8e minuut dus WSV onder 23 op een 1-0 voorsprong te zetten. En het is jeugdig en fris voetbal hoor, wat WSV onder 23 laat zien. Nu ook weer een aanval over rechts en komt bijna een 2-0 daar al aan. Weer door Jesper Kok die een lage voorzet van dichtbij tegen de keeper aanschiet. Maar daar dus wel een corner aanhoudt. Het is jeugdig, het is fris, het is misschien zelfs nog een tikje brutaal wat ze laten zien. Maar tot dusver heeft Oordebos het er de handen vol aan de aanvallers en de middenvelders van de WSV onder 23. We nemen nog snel even deze corner mee, als dat goed is. Want wellicht dat daar gevaar uit kan gaan komen. De corner wordt vanaf de rechterkant genomen. Gaat worden ingedrukt. Gaat een handje omhoog en daar komt hij. Inderdaad, hoge bal valt op de 5 meter gebied. Maar daar wordt hij gewoon naast gekopt. Dat betekent dat de keeper van Oordebos mag gaan uittrappen. Hier de stand na een minuutje of 11 moet ik zeggen. 1-0 in het voordeel van WSV onder 23.
0: En dat is in ieder geval nieuws. Dan in ieder geval zometeen gaan we weer na het klokje van 9 uur verder. Met de volgende van de rij. Dat is weer Jan Terhoven bij TK tegen ZVV. Ik zou zeggen, tot het volgende muziekje. Van Law and Order zullen we dan maar zeggen. Tot het klokje van 9 uur. Tot daarna, zou ik zeggen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

0: Ja, welkom weer bij het laatste uur. Hopelijk, zullen we zeggen. Anders gaan we na 10 uur nog een klein beetje verder met de wedstrijden. Maar als het goed is, zouden we zo rond 10 uur klaar moeten zijn. Gaan we het rijtje weer af. En dan beginnen we bij Jan ten Hove, want hij zit bij TKA tegen ZVV. Jan.
1: Ja, 12 minuten onderweg. Een volledig gelijk opgaande strijd. Beide keepers, dat zijn Ralf Bultman van ZTV 56. En van Turkse kracht is dat Yassin Turgilmaz, hebben nog weinig te doen gehad. Nu een overtreding op de rand van de 16 meter door ZTV. En scheidsrechter Pieter Stoop fluit daarvoor. Legt de bal op de rand van de 16 meter. En dat kan toch een gevaarlijke situatie gaan worden. Er wordt een muurtje geformeerd. Dus hij zegt dat ja, rand van de 16, iets te buiten. Bultman zet zijn verdediging goed. Staat zelf bij de rechterpaal. En ga eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Ik zei al, een gelijk op aan de wedstrijd. Beide ploegen hebben geen overwicht. Ze zijn de vierde en de vijfde klasse. Gaan dus goed tegen elkaar op. De scheidsrechter zet nog even de muur nog een paar meter achteruit. En uiteindelijk zegt hij, dat is 9,15 meter. Daar moet de muur staan en niet dichterbij. Kijk, in het betaalde voetbal hebben ze daar mooi zo'n wit streepje voor. Nou, dat hebben we dus hier niet. We staan nog even te discussiëren met de mensen van ZCV en ook van TKA over hoe dat nou allemaal moet en wat er gaat gebeuren. En dan is het denk ik toch Tekai, de vrije trap, de aanvoerder, die dat gaat nemen. Of het is Kaan Özcan die dat gaat doen. En we gaan even kijken hoe wat mag er genomen worden. Neemt hij... Ja, heel goed. Prima geschoten. Binnenkant van de paal. Maar ook uitstekend gekiept door Ralf Bultman van ZVV. En zo hebben we hier na 14 minuten in de eerste helft nog steeds een dubbelblanke stand van 0-0.

0: Ja, altijd leuk als je een hele oude series draait, muziekje. En deze van, zeg maar, nou, bijna mijn jeugd wou ik wel zeggen, Commissaris Rex, de hond. Maar goed, de alles even honden, daar hoeven we niet over te praten. Wel over voetbal bij Belinda, Alexandria, Apeldoornse Boys.
1: Ja, er stand hier nog steeds 0-0. Wel de betere kansen inmiddels van Alexandria. Doelpunt afgekeurd van buitenspel was Diego Klein, maar de vlag ging omhoog, scheidsrechter nam het over. En zojuist hadden we ook nog een hele goede mogelijkheid voor Jean-Matti Taputi. Ja, wie kent hem niet, en, maar zijn inzet kon worden gekeerd. Dus hier nog steeds de brilstand 0-0.

0: knap, knap.
1: Oh, zoek dekking!
2: Over weinig aan toe te voegen. De familie Knats. Gaan we weer een rondje. Beginnen we weer bij het eerste verslaggever. AGOVV tegen Klarenbeek, Henk.
3: Bij Henk is het 1 tegen 0 geworden. Voor Klarenbeek dan wel te verstaan. Niet voor Henk, maar voor Klarenbeek. Het was een keurige assist gegeven door Roy Zwevering. De man van Klarenbeek natuurlijk. Sinds jaar en dag maakt hij onderdeel uit van de hoofdmacht van Klarenbeek. Hij gaf een hele keurige bal richting Gert Reuvenkamp. En die wist vervolgens ook de keeper van AGOVV feilloos te passeren. Kortom, Klarenbeek op voorsprong tegen AGOVV. Die combineren het best wel zo nu en dan wat leuk voetbal laat zien. Maar goed, of ze door te doeltreffen kunnen gaan worden tegen de geroutineerde verdediging van Klarenbeek. Daar zijn we met ons allen natuurlijk benieuwd naar. Kortom, de publieke belangstelling ook door deze doordeweekse dinsdag. Weer goed te noemen bij de Apeldoorn Cup 2026. Heel veel mensen hebben ook vanavond de weg weten te vinden naar de voorwaarts. Ook bijvoorbeeld in deze wedstrijd AGOVV en Klarenbeek. Goed, de overtreding wordt nu begaan op een van de spelers van AGOVV. Dat betekent dat de Vergenda met een vrije trap voor de Blauwen. Maar ze staan wel achter met 1 tegen 0. Terug naar jou, Gerard.

0: Ja, dat was een stukje van de Muppets. Gaan we weer bij Niels kijken aan de, bij die stand. Ordebos tegen WFC. Is dat nog steeds 0-1, hè, Niels?
1: Jazeker, 22 minuten gespeeld in die eerste helft. En het is zo dat het spel ook een tijdje heeft stilgelegen. Terwijl, nee, oh jeetje, er wordt op de lijn voor twee keer toegerecht door een verdediger. De keeper was al geklopt, die lag op de grond en er kon vrij worden ingeschoten door Ordebos. Maar er stond op de lijn nog een verdediger van WSG 123, die liep al buiten de goal hield. Het is nog altijd die tussenstand van 1-0 in het voordeel van WSG. Ik was aan het vertellen dat in de 13e minuut van het spel speler van WSG geblesseerd eraf moest. Er waren al een aantal duels gespeeld waarvan ik dacht van oei, dat gaat maar net goed. En dit was de eentje die weliswaar vol op de bal was. Maar een echte flinke stevige tackle van de nummer 3 van Ordebos op de bal. Maar hij nam daarin de aanvaller van WSG 123, Silva da Costa. Die met die prachtige voetbalnaam mee. Oh, kijk, nu ook weer. Ja, er wordt echt mannelijk gespeeld door Ordebos. En de scheidsrechter, Rick Smeets, die sluit nu weliswaar. Maar ik, ja, af en toe denk ik, je zou de jongens toch iets meer in bescherming mogen nemen. En iets korter erop mogen zitten met al die stevige duels die er worden uitgetrokken. Maar Silva da Costa komt dus niet verder. Hij moet worden vervangen door Sven Drent. Die speelt dus nu op rechts buiten, is toevallig nu ook aan de bal. Geeft de bal hoog voor, weer op de... Ja, dat is de 2-0. Een prachtige voorzet en een hoge, trage bal. Leek het eigenlijk wel makkelijk te verdedigen. Maar ja, als niemand springt, dan doet Jesper Kok, nummer 9 van de WSV 123, dat wel. En hij kopt die bal keurig in de verre hoek binnen. Mooi boogballetje, kansloos. Keeper kijkt, kan er ook alleen maar naar kijken. En daarom staat het in die 23e minuut van deze wedstrijd inmiddels 2-0. Twee keer Jesper Kok.

0: Nou, het laatste stukje van de Muppets pakken we mee. Jan krijg ik even niet te pakken, dus gaan we verder met Belinda bij Alexandria Apeldoornse Bosch. Belinda.
1: Ja, en Alexandria bleef me druk uitvoeren op het doel van Apeldoornse Bosch. En net toen je belde, vloog hij erin. Waarom had ik de telefoon op? Dan kon ik net even niet zien wie er gespoord was. Ik denk dat het Pontichand is geweest, ik weet het niet zeker. Maar Alexandria die leidt dus met 1-0. Ja, verdient ze hebben denk ik ook al 4-5...

corners gekregen. Hadden toch wel veel meer druk op het doel van Apeldoornse Boys dan omgekeerd. Dus ik zou zeggen, terecht voorsprong voor Alexandria 1-0.

0: Nou, we onderbreken Wietse, zeg maar, de serie, de outro daarvan. Want Jan kregen we even niet te pakken, maar daar had hij hele goede reden voor, Jan.
1: Ja, dus hier gebeurt hier van alles op veld 3. Met de wedstrijd tussen TK en 56. Is straks een vrije trap van Boerup de Kuip aan de rand van de 16 meter. Die Ralf Burtman, de keeper van ZVV, keurig uit de doel stompte. En dat is een cornerbal en die bracht eventueel niks op. Vervolgens kreeg hamstringblessure van Boerup de Kuip. Die bij het begin van de wedstrijd al wat problemen had. En nu een onverwachte beweging maakte en plotseling weer naar zijn hamstring ging grepen. Na veel 65 seconden die dan uiteindelijk toch door of dat verstandig is. Dat is nog maar zeer de vraag, want je loopt natuurlijk wel wat risico. Nu vrije trap, die gaat hoog op de lat. Wordt hij geschoten door TKA. Boven Ralf Burtman. Zo. En nog een keer een mogelijkheid. En wordt nog een keer weer, en nou wordt hij uit de maat. Het was in de 23e minuut. Dat er een Turk Yılmaz helemaal in de poot, de trainer van de keeper van TKA. Hij verspeelde de bal, trapte toen gewoon wild in het rond en kreeg toen daarvoor een gele kaart aangereikt door de scheidsrechter. En een gele kaart betekent, ook al is het de doelman, dat je 10 minuten naar de kant moet. Nou, dat duurde een hele poot voordat de scheidsrechter daarvan overtuigd was. En vervolgens ging de aanvoerder er zes binnen toe en zei van, ja, hij moet er gewoon 10 minuten af. En dat is ook gebeurd, want met bovendien zei de scheidsrechter, leg ik gewoon op de stip. En is het en de gele kaart, 10 minuten voor Turk Yılmaz. En het strafschop van ZVV en het was Stella van Poppel die in de 23e minuut de score opende voor ZVV door met 1-0 dat strafschop te benutten in de rechter benedenhoek. Geen grijpen aan voor de reservekeeper die nu in het doel staat. Nou, zo gaat het hier rustig door. En dan ga ik even hoe lang we nog moeten. Want ja, er is natuurlijk enig oponthoud geweest. Dat is nu nog 3 officieel, maar er zullen bij zeker 2-3 minuten bij komen. Voorlopig staat hij na 28 minuten. De stand in de score wordt van 1-0 in het voordeel van ZVV 56.

0: Nou, Jan ten Hove had heel veel wat te vertellen. Gele rode kaart, de penalty's. Kijken of Henk dat ook heeft. Henk?
1: Ja, ik ben er wel. Zeker. Nog bijna rust. Nog niet helemaal. Zit in de 30ste minuut om precies te zijn. Scheidsrechter zal nog even door laten spelen. Het is nog steeds 1-0 voor Klarenbeek. Toch, ik moet eerlijk zeggen, een beetje af voor de jongens van AGOVV. Ze proberen elkaar te vinden. Er zit ook heel veel snelheid in de ploeg. Paasjes komen niet altijd aan, maar valt me niet tegen eerlijk gezegd. En als je dan nagaat dat AGOVV moet gaan bouwen aan een totaal nieuw elftal, dan geeft dat toch de burger wel dat moet ik eerlijk zeggen. Want voetballend is het helemaal niet zo heel erg verkeerd. Op dit niveau in ieder geval niet. Goed, we staan nog wel achter met 1-0. Klarenbeek dus op voorsprong. Het is bijna rustig, scheidsrechter zal zo meteen zeggen tegen de 22 mannen. Maar jullie maar eens even naar de kleedkamer. Dan kun je even een bakkie doen. Of een slokje water. Zal mij een zalige zorg zijn, maar de rust zit eraan te komen. Terug naar de studio.
0: Henk, mag ik je even nog wat vragen?
1: Nou, vertel eens.
0: Hey, met aangesproken, dat weet ik wel. Elk jaar is bij Klarenbeek altijd een probleem dat ze bij wedstrijden ook kermis hebben. Is dat, speelt het dit seizoen ook weer?

0: Ik versta je niet goed, Gerard, sorry.
1: Ik hoop dat je daar nog een keer kan verstaan. Klarenbeek die heeft elk seizoen altijd problemen met de opkomst, zeg maar, bij bepaalde wedstrijden door een kermis. Is dat dit seizoen ook weer?
0: Nee, dat ging allemaal prima hoor. Geen enkel probleem.
1: Oké. Okay. Hey, bedankt en bij jou is het waarschijnlijk zo rust, dus ik zou zeggen tot de tweede helft zo meteen.
0: Afgesproken, tot dan.

0: we lopen zo'n beetje aan het einde van de, zeg maar, de eerste helft van die wedstrijden. En bij Niels lijkt het een beetje gespeeld. En Niels, wat is ooit 0-3 bij jou, hè?
1: Ja, het lijkt wel gespeeld, want het is inmiddels 3-0. In de vorige flits maakten we de 2-0 al live mee. De 2-0 van Jesper Klok, die ook al de 1-0 had gemaakt. En bij de 3-0 had hij toch ook weer een groot aandeel, hoor. Hij ging heel fel en goed door op een bal die simpel uitgededen leek te kunnen gaan worden. Maar hij zat er gewoon weer tussen. En dat is het, natuurlijk het nadeel voor Odde Bos. Ja, veel sterke kerels, maar ja, qua snelheid en wendbaarheid misschien toch wel kwetsbaar wat dat betreft. En dan komt daar zo'n snelle, behendige en spits tussen die de bal dan afsnoept en hem kon inschieten. Toen bracht de keeper nog redding, maar uit de rebound was het Sven Brent die uit een best wel moeilijke hoek de rebound dus kon binnenschieten. En daarmee dus de 3-0 aantekenen. Nog een opmerkelijk moment, hoor, hier in deze wedstrijd. Want zojuist kreeg diezelfde Sven Drent van de scheidsrechter een gele kaart. Ik vroeg zojuist Sven toen hij langs kwam lopen van ja, waarom heb je gele kaart gekregen? Hij zei ja, ik heb mijn arm dat ik niet afgedaan. En daar had hij me al een keer voor gewaarschuwd dat ik dat moest doen. En dus had hij daarvoor een gele kaart gekregen. En kort daarna kreeg ook de aanvoerder van Odde Bos een gele kaart na een overtreding. Dus ja, het is niet een onsportieve wedstrijd. Het is wel een felle wedstrijd. En wat wel mooi was, aan het begin van de wedstrijd, vlakbij de warming-up nog, hoorde ik de trainer van de WSV onder 23 zeggen, jongens, bedenk eraan, wij willen zaterdag in die finale staan. Nou, met dit spel en met deze inzet, 3-0, zou dat zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Het is inmiddels rust bij deze wedstrijd. Odde Bos tegen WSV onder 23, de stand 3-0, in het voordeel van WSV onder 23.

0: En het laatste in het rijtje, waar ook de wedstrijd in de, zeg maar, in de rust is op dit moment, is die wedstrijd van Belinda.
1: Van Belinda, ja, ondanks dat Alexander, met name Alexander nog een aantal kansen heeft gehad, is, zijn we net gaan rusten met een tussenstand van 1 tegen 0.

0: Nou, we gaan weer langzamerhand weer beginnen met de wedstrijd. En Henk heeft al aangegeven dat zijn wedstrijd op punt staat van beginnen. Henk?
1: Nou, we zijn alweer 2 minuten bezig. Maar goed, inderdaad, begint de fase van de tweede helft. Dus voor juist het begonnen. 1-0, de voorsprong voor Klarenbeek, dat was het. En dat is het nu nog steeds. Wat valt dan op de laatste minuut van de eerste helft? Dat 2 spelers het veld zo eerder geblesseerd moesten verlaten. 1 van Klarenbeek en 1 van AGOVV. Beide spelers moesten met ondersteuning van het veld afgedragen worden. Het zag er niet goed uit hoe ernstig het allemaal is. Dat is op dit moment nog onduidelijk. Maar goed, dat was wel een vermelde zwaardige gebeurtenis even in de blessuretijd van de eerste helft. Zoals gezegd, we zijn weer begonnen. 3e minuut van de wedstrijd. 1-0, de voorsprong voor Klarenbeek. Heerlijk.
2: It's the Muppet Show!

0: langs de show.
1: En de Muppets doen we even weg, want ook bij Niels gaat de wedstrijd beginnen. De wedstrijd die al een klein beetje misschien gespeeld is, Niels.
2: Ja, 3-0 dus bij de rust. En inmiddels is er een aantal wissels heeft plaatsgevonden bij beide teams. Ik kan wel zeggen dat bij Orde Bos er een jeugdig trosje is losgelaten. Nu de wij in, zal ik maar zeggen. En bij DSV onder de 23 zijn ook een viertal wissels heeft daar plaatsgevonden. Alleen niet alle namen staan op de lijst die ik heb gekregen. Bijvoorbeeld de rug nummer 29 staat niet op mijn lijst. En is er wel ingekomen. En inmiddels rolt die bal dus weer een klein minuutje. Ja, zoals je al zei, Gerard, het lijkt erop dat deze wedstrijd wel gespeeld is. Ik moet ook zeggen, ik zag zojuist in de warming-up, in de rust. Ik was toch wel onder de indruk. Zegt misschien ook wat over mijn voetbalkwaliteiten. Maar die jonge gasten die trappen die ballen over, met gemak over de hele helft. En dat zag er in ieder geval heel indrukwekkend uit. Maar nu gaat er iets mis, in ieder geval in de verdediging. Scheidsrechter vindt het helemaal niks. Een goede tackle dus, derhalve bij DSV onder 23. De bal werd daar heel knullig gespeeld door de nummer 15, zie ik, van een afstandje. Maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. Maar hij kon het zelf herstellen met een vliegende tackle. En bij Orde Bos dachten ze aan de overtreding. Maar de scheidsrechter dacht er dus veel anders over. Nee hoor, we hebben een paar minuutjes gespeeld in die tweede helft. En tot dusver, gedenk ik dat het heel lastig wordt voor Orde Bos om hier wat aan te gaan doen. 3-0, de ruststand. En dus bij de aanvang van de tweede helft ook nog steeds 3-0. En er is niks in veranderd.

0: Ja, we proberen in ieder geval Jan te Hoven te bellen, maar die pakt even de telefoon niet op. Dus gaan we eens even kijken inderdaad of we Belinda te pakken kunnen krijgen. Ja, die is er inderdaad. Zeg maar, Belinda.
1: Ja, we zijn hier net begonnen aan de tweede helft. Beide trainers hebben wel wat wissels toegepast. Dus we gaan kijken hoe deze tweede helft gaat verlopen. Of Apeldoornse Boys nog wat terug kan doen. De marge is nog klein, slechts één doelpunt verschil. En ik heb net even geteld, ik tel maar 9 veldspelers bij Alexandria. En dan was het vlak voor tijd een lange blessurebehandeling aan de kant van de Apeldoornse Boys. Dus ik denk dat er toen ook een gele kaart is gegeven. Eventjes uit mijn gezichtveld. Dus vandaar dat Alexandria wel een man minder staat. Misschien dat de Apeldoornse Boys van die manieren situatie kan profiteren. We gaan het zien. Alexandria leidt nog steeds met slechts 1 doelpunt verschil. 1-0.

0: Jan hebben we inderdaad te pakken met natuurlijk dan de vraag van Jan. Een van de broertjes, Tekai, was inderdaad een beetje geblesseerd. Speelt hij mee in de tweede helft?
1: Ja, ik volgens mij verliet ik jullie met de stand hier nog voor de rust. Want met 1 tegen 0 is het voordeel van ZTV 56. Vanwege de strafschop die Stella van Poppelen maakte. Omdat keeper Turk Yılmaz in de pauw geen gele kaart kreeg en een strafschop kreeg. En het was in de 29 en toen was Stella van Poppelen die de 1-0 maakte. En vervolgens in de 29e minuut was Sepp Emmerink van ZVV 56 die keurig de bal in het hoekje brandde. Yılmaz was net weer terug van de schorsing. En vervolgens kreeg Ulukan Akdemir ook nog eens een keer een gele kaart, kon eraf. En zojuist kreeg Mark Hoving van ZVV 56 ook een gele kaart. En ook hij kan dus 10 minuten in de dugout gaan zitten. Kijk ik even naar de tweede helft, want we zijn inmiddels daar een aantal minuten ouder meer. We zijn want het was in de 31e minuut, dus een minuut na het in de tweede helft, dat Stella van Poppel dwars door de verdediging van TKA kon lopen. Keeper Turk Yılmaz was helemaal kansloos. En Stella van Poppel maakte daar de score van 3 tegen 0 tegen de Jaan. Wij hebben hier gespeeld in de tweede helft. Precies 10 minuten met een stand van 3 tegen 0 in het voordeel van ZPV 56.

0: Mission Impossible, dat hoorde je inderdaad. Nou, zeker geen Mission Impossible. Twee wedstrijden lijken al een beetje gespeeld. Dat zei ik al bij TKZV al 3-0. En bij WSV Oordebos, daar zit ook al 3-0 voor WSV. Betekent dus dat die andere twee wedstrijden toch wat spannender zijn. Onder andere dus bij AGOVV Klarenbeek. Henk.
1: Ja, één tegenover voor Klarenbeek, dat dan nog wel. Maar AGOVV doet er alles aan om het gelijk te maken. Ik moet eerlijk zeggen, ze proberen het wel, er wordt hard voor gevochten. Ze strijden voor iedere meter. Soms dan komen de paasjes niet helemaal goed aan. Maar op zich valt dat niet tegen wat de jonge jongens van AGOVV hier laten zien. En wat verder opvalt, ze hebben de hooligans meegenomen. Achter het doel van de keeper van Klarenbeek staan zo'n 10, 12 supporters van AGOVV met de trommels. Kortom, de drumband is meegekomen naar hier, ook voorwaarts. Allemaal supporters van de jonge ploeg van AGOVV. U hoort het misschien op de achtergrond. Ze moedigen hun mannen aan. Wat dat nog gaat opleveren, dat gaan we nog even zien. En dan moeten we nog even afwachten natuurlijk. In ieder geval, 1 tegen 0 voor Klarenbeek, dat was het. En dat is het nog steeds.

0: Ja, de andere wedstrijd inderdaad, zoals ik al zei, die al een beetje gespeeld is naast TK. Dat is lijkt het ook wel Ordebos tegen WSV, Niels.
1: Ja, maak er maar van helemaal gespeeld, want het is inmiddels 4 tegen 0. Ik moet heel eerlijk zeggen, wie de goal precies maakte, weet ik niet. Ik heb dat niet helemaal goed kunnen zien. Maar het was eigenlijk een afstandsschot. Lage schuiven, waarvan iedereen dacht, van, nou, die wordt gepakt door de keeper. Hij zat er ook nog wel aan, maar niet voldoende. En daardoor rolde de bal heel erg traag alsnog de goal in. En was het 4 tegen 0. Dat gebeurde allemaal in de 38e minuut. Het is nu WSV die op de rechterkant een corner gaat krijgen, dacht ik. Maar de scheidsrechter besluit zelfs nog voor een doeltrap voor Ordebos. Die gaat genomen worden. Kijken of Ordebos toch nog wat kan doen. Met dus de jeugdige impuls. Ik denk dat er een stuk of 4 spelers, echt die jonge gasten, erin zijn gekomen. En ook nog wel even vermelden natuurlijk dat in de eerste helft tegen de rust aan beide teams allebei een gele kaart hadden gekregen. Scheidsrechter heeft daar keurig op toegezien dat beide teams dus niet met 11 man aanvingen, maar met 10 man. Eerst op het WSV dat er weer op volle krachten kwam, op volle sterkte. En vervolgens nu dus ook weer Ordebos die met 11 man aan het spelen is. Dus 2 volledige elftallen die het elkaar moeilijk proberen te gaan maken. En het is WSV wat in de aanval is. Die aanval kan worden afgeslagen. Nee hoor, ik zie Ordebos voorlopig niet terugkomen in deze wedstrijd. Wellicht in een volgende flits dat ze toch nog iets hebben kunnen doen aan deze 4-0 achterstand.

0: Ja, CSI in New York was dit inderdaad met Who Are You? En dat kunnen we ook wel vragen aan Belinda.
1: Ja, I'm doing fine. ja, nog steeds de stand van 1 tegen 0. Ik moet zeggen dat de kwaliteit wel wat minder is geworden in die wedstrijd. Heeft misschien mede te maken dat we Alexandria of ook de Chandra naar de kant is gaan halen. En is toch wel een van de smaakmakers van de zijde van Alexandria. Heeft natuurlijk behoorlijk wat ja, op een wat hoger niveau gespeeld en de nodige kwaliteiten in huis. Ja, maar dat zie je dus nu al bij Alexandria. Het spel

is nu wat meer een evenwicht. En ja, onze collega die helaas momenteel niet aanwezig kan zijn, zou zeggen, het begint een beetje hoogste knopse begonia voetbal te worden. Niet erg hoogstaand, spanning maakt wat goed. Alexandria die verdedigt op het moment wat meer. Het is meer Apeldoortse Boys die aan het aandringen is. Nu ziet de scheidsrechter een aanvallende fout van de Boys. Dus mag Alexandria vlak voor de eigen 16 een vrije trap gaan nemen. De tijd begint voor Apeldoornse Boys te dringen, want Alexandria lijkt nog steeds. De marge is klein, 1-0.

Nou, als u deze serie nog een beetje kent, dan bent u misschien, net als ik, heel jong die serie gezien. Hoep is de Ferryman. Jan ten Hove, PTK ZVV. Nou, die... Nee, Jan is inderdaad opgehangen, dus gaan we nog even nog een keer proberen.

0: gaan het weer proberen bij Jan. Jan, bij jou lijkt het wel op of die wedstrijd een klein beetje gespeeld is. ZVV op goede voorsprong, hè?
1: 18 minuten hebben we op het scorebord staan in de tweede helft. En de wedstrijd met 11 tegen 9 op dit moment. Dat wil zeggen 11 van TKA en 9 van ZVV. Opnieuw een gele kaart voor nu dit geval van Rivano Bouwman. Die voor een overtreding ook een gele kaart heeft van Pieter Stoop. En zo voetballen ze dus nu met 9 tegen 11. En voorlopig, en kort, met een minuut mag de eerste man er weer in. Dan voetballen we met 10 tegen 11. Maar voorlopig maakt TKA daar toch veel te weinig gebruik van. Als je met 9 tegen 11 voetbal, dan moet je dat toch uit kunnen spelen. Dat doen ze niet. Als er gevaar is, is het eigenlijk nog van de kant van ZVV uit. Maar voorlopig nu ook weer een balverlies. En dan kan er tussendoor geschoven worden. En dan is het zo levensgevaarlijk. De bal gaat naar de linkerkant toe en dan wordt hij verdedigd. Dus het TKA gaat hij over de zijlijn en mag hij dan ingegooid worden. We hebben hier gespeeld inmiddels, moet ik even kijken, van de... Het heeft ook nog even geregeld zojuist. Dus 18 minuten hebben we gespeeld met een tussenstand van 3 tegen 0 in het voordeel van ZVV 56.

0: En de volgende in de rij is weer Henk van der Put. Zeg maar, Henk.
1: Nog steeds 1 tegenover Klaarbeek. Het hoogtepunt tot nu toe was de redding van Esra Smits, de keeper van AGOVV. Hij tikte de bal over de lat. Was een goede poging van Klaarbeek, maar de redding van de keeper van AGOVV, die mag er zeker zijn. En dat gaf applaus. Hij heeft hij ook wel verdiend, die keeper, want hij redde die bal keurig natuurlijk. Goed, AGOVV naast zich op zoek naar een gelijkmaker. Ze proberen er van alles aan te doen. Valt me echt niet tegen wat ze met name ook in de tweede helft laten zien. Maar dat heeft toch geen doelpunt opgeleverd. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan hier. Dan hebben we de wedstrijd erop zitten. Klaarbeek op voorsprong. 1-0.

0: De volgende in de rij is weer Niels, zeg maar.
1: Ja, PSV dus nog altijd op de 4-0 voorsprong. Krijgt er nu een corner na een weer een goed uitgespeelde aanval. Schot wat uiteindelijk geblokt kon worden door de verdediging van Oordebos. Waardoor er nu een corner is ontstaan. Vanaf de linkerkant genomen gaat die corner nu komen. Wordt eigenlijk slecht genomen. Kan daar uiteindelijk ook makkelijk verdedigd worden. Omdat die bal in eerste instantie aan iedereen voorbij gaat. Maar het is PSV dat inmiddels alweer de bal in bezit heeft. En weer kan gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Weer over de linkerkant. Gaat kijken of daar weer een goede voorzet kan komen. Want ja, vanaf de planken komt toch steeds veel gevaar vanuit WSV-kant gezien. En als het gevaar niet vanaf de flanken komt, ja, dan wordt er soms door de verdediging van Oordebos slordig gespeeld. Hè. Ik heb al regelmatig balverlies gezien, onnodig balverlies vanuit de laatste linie van Oordebos. Er komt nu weer een hoge bal waar Jesper wordt aangespeeld. De gevaarlijke spits van de onder 23, Jesper Kok. En inmiddels is er een kleine overtreding begaan. Scheidsrechter fluit omdat er een speler geblesseerd op de grond ligt. Speler van WSV onder 23. En wat trouwens ook opvalt, we hebben die nieuwe regels in het betaald voetbal. Dat wanneer een speler geblesseerd is, waarbij verzorging moet komen, waarvoor de scheidsrechter niet heeft gefloten voor een overtreding, dan moet de speler in kwestie een minuut in buiten de lijnen worden geplaatst. Nou, dat is in het amateurvoetbal volgens nog niet het geval, in ieder geval niet in deze wedstrijd. We gaan nog even kort kijken, want het is nu sinds lange tijd namelijk Oordebos die een aanval probeert op te zetten. Maar daar is weer balverlies en dus kan er snel gecounterd gaan worden door WSV. Even kijken of hier nog wat uitkomt. Nee, dit keer kan het goed verdedigd worden. De bal loopt uiteindelijk niet over de achterlijn, maar kan wel uitgedeeld worden. Nee hoor, ik zie wat ik al zei. Oordebos niet zo snel iets aan die achterstand gaan doen. Met nog kleine 10 minuten te spelen is deze wedstrijd echt wel beslist. 4-0 de tussenstand, het voordeel van de WC onder de 23.

0: Willem, waar ga je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank je.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterontang. En 's morgens dan begint het weer. En dan

0: Dat was inderdaad, daar is Willem met de waterpot. Ik moest even snel naar beneden. Maar goed, even weer bij een rondje langs. We beginnen weer bij Belinda.
1: Ja, en zojuist lijkt de wedstrijd beslist te zijn. Want het was Diego Kleinaans, Alexandria, die de 2 tegen 0 scoorde. En met nog een paar minuten te spelen, denk ik dat er weer de wedstrijd in het slot is gegooid. Apeldoornse Boys probeert het nog wel. Dat moet je ze nageven. Inmiddels ook Marco Bos in het veld. Dus misschien dat hij nog iets kan doen voor de Boys. De voorzet over de linkerkant gaat voorlangs. En dan gaat nu ook de vlag omhoog. En mag Alexandria een vrije trap gaan nemen. Nog een paar minuten te spelen. Alexandria leidt 2 tegen 0.

0: We gaan sowieso het nieuws van 10 uur gaan we even overslaan. Want we willen daar al de laatste minuten van de wedstrijd allemaal meekrijgen. Beginnen we weer bij Jan ten Oven.
1: Ja, nog 3 minuten officieel te spelen, Gerard. In de wedstrijd die naar mijn gevoel al lang gelopen is. We lopen het voetbal inmiddels weer 11 tegen 11. Er waren 2 mensen van gele kaart gekregen van scheidsrechter de stoop. En nu fluitje voor een overtreding voor de mensen van ZTV 56. Vrije trap voor de TKA. En die wedstrijd is hier natuurlijk al lang gespeeld en lang gelopen. Kijk ik even, denk ik dat we nog 1 of 2 minuten moeten doen. Ja, 2 minuten heb ik nog op mijn horloge staan dat we nog moeten spelen. En dan gaat de bal naar de linkerkant toe. En dan is het zelfs ZVV dat dus afgelopen zaterdag klop kreeg van Klarenbeek met 2 tegen 0. TKA dat gelijk speelde tegen AGOV. En nu scoren ze wel. Ja, en nou maken ze dan toch die aansluiting treffen. Dat wil zeggen, de ere treffen mag je dat wel noemen. 3 tegen 1. Rolf van Kammeruis was veel te laat. De bal ging aan de linkerkant. En dan was het de Kei die de man in het hoekje speelde. En zo is het een minuut. Voor afloop van de wedstrijd staan we hier op 3 tegen 1. En ik zei al, TKA heeft afgelopen zaterdag gelijk gespeeld tegen AGOV. Gaat vanavond dus verliezen van ZVV 56. En moet dan dus donderdagavond nog eens een keer weer over alle ploegen moeten donderdagavond dan weer spelen. De laatste wedstrijd van zeg maar, de voorrondes. En vervolgens is dan zaterdag zijn alle finale wedstrijden de winnaars spelen tegen elkaar. Nu een aanval van ZVV aan de linkerkant van het veld. Dat wordt goed verdedigd door mensen van TKA. Opgevangen. Nog een keer weer. Nog een keer gaat hij over de zijlijn. In voorbel voor TKA terecht. En de scheidsrechter dat heeft. En dan kijken we even. Dan zie ik dat we nog 1 minuut te spelen hebben. Als je niets meer van mij hoort. Tenzij Gerard nog een keer weer terug wilt. Is het hier de einduitslag. ZVV tegen TKA Apeldoorn. 3 tegen 1.
0: Nou, die wedstrijd is in ieder geval gespeeld. In ieder geval, Jan, bedankt. En we horen jou donderdag weer.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dan gaan we zo meteen even kijken wie ik dan ga bellen. Maar Niels geeft al aan dat het al 5 tegen 0 is. Dus ik denk dat we zo meteen eerst even Henk gaan bellen.
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

0: Ja, die E-team was dit. Maar wij verslaggevers hebben zeker een E-team. Zeker onder andere met Henk van der Put. Henk, jouw laatste zeg maar, minuten van de wedstrijd.
1: Nog 1 minuut te spelen, dus echt de slotfase van Klarenbeek AGOVV. Klarenbeek zojuist een minuutje geleden op 2-0 gekomen. Doelpuntenmaker, wie anders dan? Roy Zwevering, de aanvoerder van Klarenbeek. Hij stond weer op de juiste plek. Werd goed aangespeeld, dat moet gezegd worden. Hij maakt dus de 2-0. Wedstrijd beslist, dat kan haast niet anders. Wat we verder nog hebben gezien was een nare overtreding van een van de spelers van AGOVV op een speler van Klarenbeek. Kwam wat bloed aan te passen. Hij raakte hem een beetje ongelukkig in het gezicht. Kreeg wel een gele kaart, dat betekent ook dat AGOVV met 10 man de laatste 10 minuten moet gaan spelen. Want hij mag dus vanwege die gele kaart al heel vroeg richting de dugout. Goed, de wedstrijd bijna afgelopen zoals gezegd. Het zal waarschijnlijk bij 2-0 blijven voor Klarenbeek. De laatste doelpuntenmaker was de aanvoerder Roy Zwevering. Wat mij betreft, afgelopen, scheidsrechterslicht stopt er ook mee. Dus wat mij betreft ook tot zaterdag, nee, tot donderdag moet ik zeggen. Want dan gaan we verder met de Apeldoorn Cup 2026.
0: De Jan, of Henk, jij ook weer bedankt en we spreken je donderdag.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei.
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

0: Met ook die E-team, ook deel uitmakend van de verslaggevers. Niels Sintal, bij jou is volgens mij de wedstrijd ook afgelopen nu, hè?
1: Ja, eigenlijk pas nu net. Dat scheidsrechter fluit zojuist voor het laatst ook wel de wedstrijd in de afgelopen. En we sluiten af met een 5-0 eindstand in het voordeel dus voor WSV, de onder 23. En die laatste doelpunt, ja, dat was eigenlijk gewoon een masterclass voetbal van hoe het eigenlijk gespeeld zou moeten worden. Een trainingsgoal zou je ook kunnen zeggen. Nou, je kunt er allerlei superlatieven op loslaten. Het was gewoon een prachtig, goed uitgestuurde goal waarbij de aanval over rechts verliep. Een strakke voorzet, laag over de grond. En die kon uiteindelijk worden binnengeschoven. Ook wel knap geraakt. Alles in één keer door, volgens mij, als ik het allemaal goed gezien heb, Jeroen Holbeijk. Hij zette zelf die aanval op naar een balverovering op het middenveld. En daarna ging het dus heel erg snel. Het was een masterclass dus van de WSV onder 23 ten opzichte van Ordebos. Ordebos is er ook de tweede helft nauwelijks aan te pas gekomen. Heeft nog wel een keer een corner verdiend met een aanval uit een aanval die werd afgeslagen. Maar meer dan dat heb ik eigenlijk niet van Ordebos gezien. En ze konden niet meer doen dan tegenhouden. En zelfs dat is dus 5 keer in ieder geval niet gelukt. Een duidelijke uitslag zou ik zo zeggen. En op naar de volgende wedstrijd. Die is dan waarschijnlijk donderdag of zaterdag. Maar we gaan het meemaken. Ik heb een leuke wedstrijd gezien vanaf het veld. En dus over terug naar de studio.
0: Nou, dankjewel Moes. En ook jij bedankt voor vanavond. En ik zie je donderdag.
1: Ja, oké. Okay.
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

Helaas krijgen we Belinda niet meer te pakken. Die is waarschijnlijk ook al afgelopen de wedstrijd tussen Alexandra en Apeldoornse Boys. Donderdag zijn we weer met deze uitzending. Hopelijk met iets minder technische problemen. Maar het is toch aardig gelukt om in ieder geval alle verslaggevers weer aan de lijn te krijgen. Mijn naam is Gerard Philipsen en ik wens u een prettige avond. Strik niet dat er zometeen alles stopstaat. De stroom gaat er even af hier. Dat moet ook een keer gebeuren hier. Dus zometeen na deze uitzending hoort u helemaal niks meer. En dan zal waarschijnlijk morgen wel weer een uitzending zijn. In ieder geval bedankt. En ik zou in ieder geval zeggen tot voor mij betreft tot donderdag.

0: Van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

liberança.